volgen. Buggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, treien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
2: Het loert van stad, waard en worden. RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
9: Nof PC, Nof PC.
10: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, Nof PC.
10: nofpc.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: woqs.nl.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
16: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
15: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij.
17: Time for Focus. Met een 4 in het midden.
18: Mijn toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
22: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
23: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
24: En van speelgoed tot feestartikelen.
23: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
24: Max Voordeel in Den Bord.
25: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
5: Dit is RTV NOF.
10: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 12 02.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke diervragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
5: Ja, echt maatwerk.
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje maar in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Pakken, zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhuidtij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens turbo en heu.
16: Ik is toch turbo en net?
15: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipso INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, nou maak ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
15: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
18: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
19: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
10: Mijn klankbord.

Beste harkers van RTV NMF, een hele goede morgen allenjaar. Het is goed alweer sneeuwen, 5 september 2026. En wij willen je maar heel hartelijk welkom hier bij het programma Klankboord. Dat betekent dat je weer 12 luisteren kennen naar geestelijke liedjes die het onvregen worden door jou, maar dat je ook heel mooi naar luisteren kennen. En we hopen dat er weer volop bellen worden. De telefoon staat nu alweer heel bot in actie. En Lea zit vanmorgen bij de telefoon. Hilly door de cd's. En Sjoerd de Vries, die had de techniek in handen. Ik zal het telefoonnummer nemen, Trojaan. Dat is 0511-44-12-02. Nou, mijn naam is Benke Dijkstra. En wij wensen je natuurlijk heel veel luisterplezier daar.

In Jesaja 52, vers 7a lezen we: hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld. Een uitbundige toon en een afkondiging van een nieuw begin. God gaat ingrijpen. Er zal verlossing, bevrijding, vertroosting en heil zijn. Jesaja legt hierbij een expliciete verbinding tussen de ballingschap in Assyrië en de onderdrukking in Egypte. Wat er ooit gebeurde bij de Exodus staat opnieuw te gebeuren. God komt zijn volk te hulp in een tijd zonder hoop. Hierin is hij anders dan de andere goden. Hij heeft de wereld geschapen. Hij bepaalt de loop van de geschiedenis en hij is degene die het volk Israël in ere zal laten en later opnieuw in de komst van Jezus. Een blijde boodschap van wat reeds gebeurd is en wat nog kan komen zal. God zal koning zijn. We luisteren naar het loflied Looft God de Heer.

Daar laat je een verzoekje en die is bestemd van Joopje Dietmarg uit de Westerrijn. Want zij hoopt onstaande maandje 90 hier te worden. En ze krijgt alvast de hartelijke lokwensken van Willem en Francis, Tjeerd en Maaike, Jon en Thea en Dikkie en Greta. En ze wil graag luisteren naar het lied Lichtstad met uw paardelen poorten.

Het volgende verzoekje komt van Anneke Sudema, want zij wil een aantal mensen een groetje. En dat is Tientje van der Zee, Jannie de Boer, Janke Bersma, Jannie Elgersma, Gelly Riekstra, Johannes Posma en Ietje Persee. En ze wil voor hen draaien een lied van Johannes de Heer. Ik heb gehoord van een stad boven de wolken.

Mattie van Omme, die had het lied omvregen voor de gemeente Philadelphia. De band en de liedsband, vreunde vriendin, van zieken en rouwdragenden. En ik van mevrouw Darhout en de bewenders van de scène. En ze wil mevrouw Darhout bedanken voor haar inzet. En het lied is ik voor alle harkers voorzelf. Hoe groot zijt gij?

Pietje Roorde, die wil Joop en Joke Visser sterkte te wensje. Verder is er een groet voor Oane en Pietje Talsma. En voor een mensje hier in de studio, dank u wel. We gaan luisteren naar het Rijsensmannenkoor, Amazing Grace.

Jannie de Haan die wil een groet doorbrengen van Siets en Maaike uit Hallem. Hessel en Sjoertje Keekstra uit Drachten. En verder van Tineke van der Wij en haar mem J. van der Wij van der Veen. Verder is het lied ook voor u hier in de studio, dankjewel. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God.

Griet van der Meijer die wil ietsen en Jaakke van der Bijen Darkum sterkte te wenskje. Verder is dit lied een groet van Corrie van der Bij en Atje Rekker en ik bestem van familie, bekend en alle harkers. We gaan luisteren naar het lied Ik ben een koninklijk kind.

Gaatske Wiersma Koudenburg, die we juist jeetje. En zij krijgt de hartelijke lokwensken van Bouke. En hij doet het mij een lied van Pro Regen, een haven van rust. MUZIEK

Henkie Smedema die brengt een groet oor voor alle harkers, maar ook voor Henkie zelf. Van Mem, van Pietje, Verde en Pietje, Ilke en Ali en Frans en Tjits. We gaan luisteren naar het lied Ik wandel in het licht met Jezus.

Eke Hedder die wil voor haar man Douwe Hedder een lied draaien. En dat ze mij het eiland Urk van die jongen zie ons wachten aan de stromen.

Het volgende verzoekje komt van Tine de Vries, want zij wil een aantal mee zijn groetje. En dat is de familie de Vries, de familie Fortuyn, de familie Visser, de familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Marten en Renske, Kees en Betty, Britta en verder voor alle harkers. Maar speciaal is het lied voor Minder de Vries en hij krijgt de bemoediging en wordt sterker te wezen. Ritske Numan die zingt, Jezus geen u voor.

Ienske Veenstra die brengt de bemoediging voor alle zieken en een groet voor de familie en alle harkers. Dus kinkels die jongen, ik ben tevreden om eenvoudig te leven. Sorry. En na dit lied gaan we er even uit voor reclame en na is van Jochen Oren. En na de klok van Jochen Oren komen we graag weer om bij het tweede deel van Klankboord. Dat ik zo zees, ontstraks. Straks.

Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SG Maatwerk.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden
5: en verkopen
4: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: De pannenkoekrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
8: Het is hier inspirerend koud in je huis.
9: Ja, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per of schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: Hij is turbo en
13: ik is toch turbo en net?
12: Nou even serieus.

0: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor 270 miljoen euro aan niet geïnstatiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de joint staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de joint staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipsos INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielend warm. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle steel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
11: WOQS.nl.
16: Bij u is in Den Bosch, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
17: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
4: Dit is RTV NOF.
18: Mijn klankbord.

Alle harkers van RTV en NOF, en dit kijk de radio kan zetten, die wil ik natuurlijk een hele goede morgen aan wensje. En ik een heel volle plezier bij het tweede deel van Klankbord. Want we gaan toch nog gauw trouw maar de verzoekjes, want je leest er nou heel volle. Dus daar wil ik verder mee gaan. Want Anneke Sudema, die had een bemoediging. En Riemke de Boer in Bergheim, die krijgt ook een bemoediging van Jannie de Boer. En daar gaan we luisteren naar Renke en Wietske in de stilte.

Janke Bergsma die brengt een muzikale groet over Jaap en Gerkje van der Bij, Tine Bergsma, Geertje Mulder en Anneke Sudema. Het mannenkoor Crescendo uit Urk die zongen Hoor een heilig koor van stemmen.

Volkert en Vrouwtje van de Kooi, die wollen een lied draaien. Letten voor Aafke van de Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerdit en Vogeline, Jurien en Anneke, Aafke Faber en de Ben, Koos en Rita, vierde de maaiwerkers van het Friese land en ik voor alle harkers. Ik was eenzaam en alleen.

Het volgende lied is bestemd voor Volkert, Frankie en Aafke van der Kooi, Aafke Faber en de Ben en heel Nijtjaarde. Vierde voor Koos en Rita en ek voor uw team als klankboer te danken wel. En dat wordt u zal hier om ben, troch Sietske Leeksma. In de tuin.

Hele Liesinga, die brengt de bemoediging over voor alle zieken thuis en in het ziekenhuis. En dat was het dwaan mij het lied, vaste rots van mijn behoud.

Tineke van der Weij, die wil een aantal mensen een sterke terwensje en groetje. En dat is haar mem J. van der Weij van de Veen. Tante Mientje van der Weij, Rozema, Carrie Alma in Burgum. Jof van der Veen, Albert Elzinga, Fijkje de Boer, Rink en Riekje de Boer en de beide broers. Melle Rozema uit Dakkum, Jappie en Marijke, Ombe Willem en Tante Thea, Hilly van der Bij, de familie Wening Brouwer, de familie W. Pitstra en pastor Smedes en zijn vrouw Dini en Jannie de Haan. We gaan luisteren naar een lied van de zingende zusjes, Glorie voor Jezus.

Wieke Boersma uit Wetsers, die weer 30 augustus jidje. En toen mocht ze 80 hier worden. En daar bekend je de hartelijke longwensen af van Griet Dam uit Dakkenbaai. En Griet had het lied omvregen, gelooft zij God met diepstand zaak.

We draaien aanstaande nog een lied, want dan wil ik zelfs nog een lied opdragen aan Minne en Geke Bolens en hun bemoedigen en sterkte te wensje. Daarom draaien we straks het lied nog van De Heer is mijn herder. Zo, beste mensen en beste harten, ben we aan het einde komen van het programma Klankbord. We willen je ook bedanken voor het luisteren van vanmorgen en natuurlijk echt voor hen die het bellen ha. Voor het onvrede van het verzoekje, Osa, bedankt. Maar we weten ook dat heel veel mensen het moeilijk of zwier of drega om heel verschillende redenen. En die mensen krijgen een bemoediging met de woorden God bless you, God guide you and God will always protect you. Mijn oren werden God zegene jou, God is your guide en God zal je altijd beschermen. Wij als team wensen jou een goeie dag, morgen een gezegende snijn en ik een gezegende weekend te wensen. En graag ont een oren keer. Begin eruit met het lied De Heer is mijn herder.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
2: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
3: en Opel.
4: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
2: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
6: en Opel.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
12: Het is hier inspirerend koud in je huis.
13: Ja, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Bord.
10: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnstatiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
14: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
15: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
16: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
15: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
16: tdnoord.nl.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
16: TD Noord uit Jesternaidjerk.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
20: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
18: Wij hebben haal- en brengservice.
0: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
21: Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
22: Nou, verhaal je, ben je klaar voor?
23: Ik zit zo spannend.
24: Ik ga eens turbo hebben.
23: Ik is toch turbo hebben, net?
22: Nou, even serieus. Al jullie

0: in Waterswaard.
1: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Dit is RTV NOF.
3: Mijn oog op een hichte.

0: Ja, goedemorgen en welkom bij Albert Hichten in de Jernendikke Echo. Maar goed, dat is nog clear. Goedemorgen, welkom bij Albert Hichten van 4 september 2026. We zitten er wel clear voor, 12 uur lang. En we gaan een druk programma doen. Maar een soort, ja, geestjes hebben het politiek nemen. Of het zit of
1: nou,
0: reuring,
1: van alles.
0: Reuring in de samenleving.
1: Meerskip, ja, wat precies, er gebeurt.
0: Ja. En goed, we praten met Barkmaster Jouke Douwe de Vries van de Kaspen over de recente onrust rondom de netopvang in de Serventehal. Of rondom de Serventehal, mag ik beter zeggen. En letterlijk in de studio reageren Marijke de Jong en Anneke Kanninga van de Club Us Lever Akaspen op de gebeurtenissen. En vertellen ze, we hadden een beweging van Stiert. Maar er is meer. Freek de Hoop komt langs. Of die vertelt even wat over de komende Drumband Festival in Burgum. Die komen jullie ook. Nou,
1: Vief. Ja, ik ga de flyer die lezen. Nou, maar
0: het wordt een heldgebaal hier in Burgum. En hij zal even vertellen wanneer dat is en hoe we dat misschien kennen. Gert Nittes komt langs en Nittes mij terug het programma van de Monumentendijk die erom komt. En Peter Polko vertelt hoe de lezing De Ontdekking van de Hemel in het raam van de 40-jarig jubileum van het Observeum.
1: Ja, dat wordt heel gaaf.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En we sluiten met topsport, jawel. Want er zijn 12 Fryske vierlipkampioen in onze gemeente. Jan en Nina van der Vliet uit Burgum. Broer en zus, Njoggen en 15 jaar oud. En ze komen binnen allebei kampioen worden. En ze komen even langs om te vertellen waarom wat het vierlippen nog zo leuk is. En vanzelf muziek. En we hebben een paar bijzondere muziekjes, dat vertellen we eigenlijk even bij. Dat jij hem straks wil hebben, maar Blue Lustrum, het is de moeite waard. En dat eerste nummer is dat zeker al.

0: Born to be with you van Dave Edmunds. Je weet als verste luisteraar van oprichten dat een voorliefde heeft voor muziek die stevig begint en mij een veel specter sound erachter. Dat is waar je niet aan de tafel zitten, die is ik wel muzikaal. Dat is Jouke Douwe de Vries. Maar goed, we hadden je ook net over muziek.
1: Nee.
0: Welkom. We praten even over de reboeien of de reuring of wat je goed moet inwollen in Alkaspen in Susterveen om rondom de Serventenhal om precies te wijzen. Wat de meiden hier mij beschikbaar stellen van die hal voor de netopvang voor asielzoekers. Voor de overlopelijke samenzitten van Ter Apel. Nou, elke die een beetje het nice volgen had, of je haalt onder een tienerlijn, of weet ik veel wat. Maar die mat even van op richten, dus je zal net al te lang inleiding horen. Maar we moeten even weer beginnen. Waarom naar het begin? Daardoor hebben we in twee gedeeltes. Want we hebben het nog precies hoe. Want er zijn een hele soort misverstanden en er zijn een hele soort meningen, ik vooral, over wat er nou precies van de hal weer. En bij de gemeente nog verkeersen hier. Dus ik wil eerst eens beginnen met waarom kwam Alkaspen überhaupt in beeld als van een netopvang?
1: Ja, in beeld weet ik net. Er wie een dringend fysiek vanuit het ministerie. En ja, zat het aan Geert. Het ministerie neemt dan contact op met mij als burgemeester. En dat is op de tongs die zwest voordat de netopvang losging. En om het eind van de moeën waar ik bellen en... Nou, mooi het dringende fysiek van wil je hem in de zimmervakantie een sporthal beschikbaar stellen als tweede netopvanglocatie. Want er is een eerste netopvanglocatie met 60 tot 80 plakken. En hadden we dan nog meer nodig weer dat ze dan bij u kwamen in de periode van een alvoeren jongs tot een zongen oeren moois. En voor de periode van vier weken en... Ja, we zijn ook van ja, het is vakantieperiode. Dan ben je in die zin ik je sport vindt er over het algemeen dan plak in zo'n sporthal. Nou, als ik zo'n fysiek rij, ik ben portefeuillehouder, ik ben weer waarder en veilig. Dus maar net nieuwkomers, dat we dat bij ons nemen, of asiel en opvang is het ik nemen. Dat is Jelle Boerema. Dus daar heb ik contact mee zocht. Ik ga het voorbehoud maken richting het ministerie van je moet de portefeuillehouder wat van vinden en het college. En die had dat oppakt. En die had zo van, ik wil dit graag doen. Uit het eerpunt van medemenselijkheid en solidariteit met andere gemeenten. En hij zei het dan, en het college stierde daarachter om dat te doen. Maar het idee, het is alleen nog in een nachtsituatie. Het is als tweede netopvanglocatie. En wij dachten net van, ja, dat had ik net een heel soort impact. Ik maatschappelijk net. En waar heb ik nooit gedacht dat het deze impact... Hebben zo.
0: Nee. Ik heb net een moment op mij gedacht, want de stemming in Alkaspen is nog net echt onmiddellijk. Ik het helemaal even plat te zeggen. Pro-asielzoeker Boetelanden. Want de PVV en de Forum voor Democratie die fors won. Dus dat gevoel in Alkaspen is sowieso ook vrij kritisch. Hier dus net onvierlijk kent van, nou, dit komt wel eens wat. Lest het lezen?
1: Nou, we hier in Bot dachten dat het dat een wat protest leidde zo, maar net dat vier weken lang, dag in, dag uit, jong uit, jong uit, alle jongen en soms dat jep in de nacht, dat protesten leidde zo. Dat hier we net dacht.
0: Nee.
1: Dat er wat protest leidde zo, ja, dat kan. En je zei van ja, ze hebben voor zoen, ja, dat klopt, ze hebben woon. Maar er is ook altijd nog een hele grote groep mensen en die gaan mij ook in de orde van vier weken benaderen, die het anders beschamend vinden wat er gebeurd is.
0: Hm. Nou komt dat besluit, je neemt dat besluit. En wat gebeurt er dan? Hoe gaat het dan verder?
1: Nou, uiteindelijk had dus het college zo in de ring van de medie van wij willen dit doen. En ja, dan moet alles, en ik mag eens meesken van Kibber dat ik handel. En dan moet alles heel gauw in stelling gebracht worden. Dat hebben we dingen, qua communicatie en zo wat hinnen. En dat betekent dus ook dat wij zo in van nou, wij willen eerst de gemeente hier, dat vinden wij ook, want het is een neetopvang. Dat jouwt om dat het een collegevoeg is. Ja, als het om reguliere opvang gaat, dan gaat het altijd via de gemeente hier. Maar bij het neetopvang, collegevoeg, ben we daar als college ook op onspreekbaar. En we zijn er met de eerste gemeente hier in Vermeerde worden. En dan geven we ook in een kwartskofkwartier de omwennenden geven wij in Vermeerde in. En dan gaat het echt naar boeten in de parsen. Nou, en dat hebben wij dus op het eind van de Vrede Moon hebben we dat ding richting drieën. Mooi een embargo tot ik minder jouw trein te rijden oeren. En maar wat sketches verbazing, het stier al heel gauw, stier het op de social media. Op het moment zelfs dat u meesken nog onderwijs wint om de brieven ik bij de meesken het rode bus te dwangen. Ja, en dat had wel een heel soort invloed hangen op hoe het ek naar boeten komen is. En ik denk dat dat ek invloed had hangen had op de protesten en ek op de intensiteit van die protesten. Ja.
0: Maar dan gebeurt dat, het wordt bekend. Is er eerst bekend waar lekt had?
1: Ja, wij weten dat Forum voor Democratie, dat die dus het embargo's coined had. Dat is ook rondom bekendmaken.
0: Ja. Maar hoe keer je er dan mee om? Want dan gebeurt dat en dan gebeurt er iets waar je geen controle meer op hebt. Hè? Je meisjes rennen nog rond om de bewoners door te
1: vallen. En dat is ook wat maar die meisjes die dan rondrennen. Dat klinkt ook wel. Ja.
0: Ja, die worden direct op ongesprusten, denk ik. Ja. En op ongevallen misschien wel.
1: Ja,
0: hoe is dat gang? Hebben daar wat doe je?
1: Nou ja, ik vind dat doet mij ook wel wat. Hè? Want je wil de veiligheid stellen van je meisjes. Dus ik had dat beletten waarom je het wat het maar hun dingen had. En op het moment dat badde, en we zeggen ook in het weekend dat ik de oproepende wien dat protest. Dan heb ik zo van, we moeten nou opschalen. Want wij hier dacht, het had net een heel soort maatschappelijke impact. Dus je wil een aantal mensen mogelijk protesteren die maar net zou vallen. Nou ja, en dat er dan op man die ik 350 man bij die sporthal staan. Dan mat je dus echt wel.
0: Dat hier net verwacht.
1: Dat hier net verdacht. Nee, enkele tientallen hier wel verwacht, maar zelf vond net. Nee, en de dagen daarna, ik nog een keer op waarschijnlijk ik nog een oproep dat protest werd. Ik nog een keer 150 man kwam. Dat weer dus de Uus Leefbare Kars van die oproep die. Ja, toen hebben wij ik heel gauw opschalen matten. En achterna is even, hier we dat misschien dit witten hier, dan hier we dat al jaren dingen. Dus ik wij hier een bewennersgeerkomsten woon weer horen. Maar we zijn die is pas letterwest. Ooit niet dat misschien voor die vrede jongen zal dingen. Maar wij dachten het had echt een hele beetje impact. Want we binnen 12 netopvang, alleen nog in een nachtsituatie. Die sporthal wordt verder net beroekt. Het had net een soort effect. Maar dat zij is het gong. Ja.
0: Maar dan gebeurt dat en dan zul je die reuring ontstingen op sociale media. Nou, we weten al hoe dat dan werkt. Hij toen je een plan bijstellen. In die zin van, we moeten nog vooruit. We moeten zien dat we een bijeenkomst houden. Of weet ik veel wat. Want om dat te dempen, bedoel ik.
1: Ja, we hadden mannen te jong. In de eerste instantie heb ik de buurt. Dat ging oer en werd trouwens in de buurt. Die reageerde ik naar Usta. En toen heb ik gezegd, we moeten maar die buurt nou praten. En verder hebben wij extra beveiliging om de hal regelen. Afspraken maken met het Openbaar Ministerie, met de politie, van hey, hoe geef je hier nou verder mee om? Kamerentafelzorg is er om de sporthal in de kamer. Ja, en uw meisken, ik van Openbaar Warder en Veiligers, OOV, zoals we dan altijd, dat is mooi, uw OOV'ers, die moesten ook acteren. En dat is dus ik vier weken lang zou bleuren. Dus ik heb heel soort respect voor wat die al hier uit de waar zetten om dit in goede banen te leiden.
2: Want op een gegeven moment is het, ik zou dat door demonstreren is een recht, een grondrecht.
1: Ja, vind ik ook heel wichtig.
2: En ergens als burgemeester zit je dan en nou is het uit of noemen we toch bepaalde maatregelen te treffen?
1: Nou nee, de rug van demonstreren is een heel grote rug en dat mag ik respecteren. Dus dat betekent dat wij dat proberen die maat in goede baan te leiden. Dat is precies wat ik zei. Dat hebben wij dingen maar die maatregelen die we noemen. En daar goede afspraken op maken. Want zo nou en dan rond het bolletje te houden. Hudde muziek, driften met auto's, brandjes. Je kent al je net bedenken. En dit had ik een heel soort dingen maar de buurt. En daar heb ik een keer een strijfjouwer maar praten in de orde periode. Ja, het had een heel soort ik voor die meisjes bezit. En dat rekent mij ook.
0: Ja. Maar ik weet ook van mensen die het best spelen, die zeggen van, nou, het wie ik vooral wat opscheidende jongens op fatbikes en dat soort. Dus spul wat je normaal met een politie optreden wil aan de kant krijgen, toch?
1: Dat wie de eerste paar weken en lieken dat prima zou koeien. Ja.
0: Ja, maar dat slag er dus niet. Ja, maar goed.
1: Nou ja, maar het vreeg het lieken goed, hè. Had die mensen er alle jongen, hè. Jong in, jong uit en soms de diep in de nacht binnen. Dat vreeg het een heel soort. Dat vreeg het echt van de politie om daar geregeld te wijzen. Van uw meesten om dat te wijzen, beveiliging. En wat de beveiliging al je net zin naar de holle kriegen had, dat rekent mij echt heel bot.
0: Ja. Ja. Nou, wie de klacht, tenminste dat weer centraal het was steeds waarom jij dus, want er waren steeds aan jongens, het is een netopvang, het is kwad, en het is alleen in de nacht, van die tijd tot die tijd, en dan is het voort. Krijgt van alles van vrienden, maar dat wie de afspraak en zoals die communiceert. Maar het blauw heel hardnekkig. het wantrouwen naar de gemeente taf van ja, maar dat zil wel, maar dat één schaap over de dam en de volgende meer, dus meer worden worden. Dit zil wel, maar aarzen houden hier een aarzen 16.
1: Ja, ja,
0: en het team binnen, dus blijkbaar net in slagen om dat goed te communiceren.
1: In de eerste communicatie is die heel duidelijk, het gaat om een twadde netopvang in de nachtsituatie. Maar deze doemscenario's, het samen nemen, die waren wasketst door de partijen die ooit de communicatie kaapt, zeg ik maar even.
2: Ja. Ja. In die communicatie, in die, het is alleen de polarisatie. Hè? Hoe bereik je nou dat midden? Want uiteindelijk is de gedachte van, hè, er is een stilzwijgende midden, of stilzwijgend, of die misschien jou willen. Hoe krijgen we die mensen nou in beweging? Want er wien genoeg, ik zeg in de Louter krant, die zijn, ja, wat hier gebeurt, maar net met name in de kranten.
1: Nee.
2: Dat is toch eigenlijk heel verdrietig.
1: Wat ik daarvan zorg is... ik zit daar een kentering in de periode. Let dat voorop stellen, maar ik kom dadelijk eens even op. Er zijn heel veel mensen die mij benaderen. En die zeggen van ja, we spreken dus net uit op social media en zo wat henne. Maar we willen jou wel weten van... waar is die hierachter? En ik ben ik achter jou als burgemeester. En er zijn heel veel reacties. Ik heb een aantal hele negatieve reacties geweest. En nou ja, die zie ik je maar net herhalen. Maar het oergrote deel, en dat is die zwijgende meerderheid, die had hem ik op die wijze uiteren. En dat doen ze richting mij, maar ze, en we doen het net op social media, omdat ze dan geen zin hebben in alle reacties van
2: andere mensen. Krijgen, ja.
1: En ik zeg wel eens van ja, dat zijn de mensen die het hun heel bot ik daarin uitspreken. En die dat wel, daar maar misschien wel wat intimiderend dat ik richting die mensen binnen. Die had ik gewoon je nog doen. Ik zou wel de aanronde periode, en zeker in die periode van die netopvang, dat hield niet meer mensen hun wol uitspreken op social media. En echt zeggen van nou, hoor nou eens een keer op.
2: Ja.
1: En we vinden het beschamend zo wat je hem doet. Dus ik hoop dat dit misschien wel ik voor de meeste maakt van shovel. Je kan echt wel je wol uitspreken. En wij hebben daar duidelijk in van wij hebben vaststenen. En dan komt die medemenselijkheid komt dan echt weer boven wat er bij mij onbelangrijk.
2: En wat is jou het meeste bijleunt van die oude weken?
1: Wat is mij het meeste bijleunt? Wat mij het meeste rekken had, is gewoon van wat voor opscore dit al hier maar gebracht had.
2: Ja.
1: Nee, in Bolle dadelijk zit ik nog even naar hoe de ME inzet. Maar dat nodig weer, dat had mij bot rekken.
2: Ja.
0: Ja. Zullen we dat ook moeilijk doen? Ja, we hebben
2: geen muziekje.
0: Ja, we hebben geen muziekje. Zullen we een technicus die ik hier even tot orde roepen? Ja, besef je?
3: Ja.
0: Mooi.

0: Ja, I Will Always Love You van Dolly Parton. En je weet er vast op waarom we dit draaien. We beginnen verder met een gesprek met Jouke de Oude Vries, burgemeester van Gaspelen. Even nog kwart over, want we kunnen er helemaal vol praten, maar daar hebben we geen tijd voor. Maar even over het optreden daarna, want er zijn heel veel dingen gebeurd. Hè. Een van de aanvoerders van de actie, mevrouw Kanniga, Anneke Kanniga, die had een gebiedsverbod gekregen. Maar, en er werd in een bepaald moment inzet van mij. En dat is natuurlijk wel, Sint-Burg dat heel indruk, on-Nederlands, maar dat weet ik wel on-Akaspens volgens mij, dat gebeurde. Maar wat was nou de eerste concrete signaal dat je hem dacht van nou, dit rent het sabot uit de hand, dan moeten we de ME echt bij gaan.
1: Ja, dat lag in dat weekend, het allereerste weekend van de netopvang. En wat wij letterlijk project hebben, is dat de eerste netopvang dat weekend de wie, dat die minder capaciteit hier als de opvang die er 60 tot 80 plakken had zoeken. En, maar goed, dat maken wij hier. We gaan steeds zo'n bij steen van 50 plakken maximaal om mensen op te vangen. Dus lid onverlet dat. En die eerste, in dat weekend, die sneus kwam er een bus. En er zitten met rijen mensen in. En die hij in die sporthal slept. Dat maken wel dat de actievierders wat meer op hun kwijt wie en de oren daar. Toen er een bus kwam van Jochen, asielziekers. Toen weer er een aardige groep bij de sporthal en daar ben mensen die ben voor de bus sprong. Die hebben geprobeerd om de bus het zin te houden. Ik zie net steeds wat er al je verkroorde is richting de mensen die vervolgens uit de bus kwamen. En de politie die daar ter plekke weer hier harden en keren om doel de mensen veilig, want daar gaat het om, in de sporthal te krijgen. Lidstingen wat dit al jaren weer van omwennende budgetten had. En dat had wel de opmaat west naar de Mandis, doet er ook een bus kwam. En wij wisten dat er 28 mensen in zitten zo'n. En ja, dat is een gruttere groep. Dus het doet op dat moment een 40-tal mensen ik bij de sporthal. Maar dus de kunde van de dag ervoor, zijn van, ja, bij het harden en keren wie. En kreeg ik om naar Sint-Tolven kreeg ik een telefoontje van mijn mensen, van de OOV'ers, Iep Mierenwaarder en Vaardigers. Maar het dringende advies, wij zorgen dat de sfeer hier omslaat. De beveiliging stier tussen de mensen. Zei van, ja, en de politie zei, wij matten opschalen, ze nemen ze dat dan. En wij adviseren daar maar klam om de ME in te zetten. Dan heb ik nog vragen van kind dat dan, want dat doen ze soms ook wel. Dan is er maar een grote ploeg mensen tussen de mensen stingen. En dat nemen ze dan maar platte pet. Hè, dan hebben ze dan net de uitrusting om van een ME. En daar wil je heel duidelijk het advies van. Nee, we matten in de uitrusting. Want wij willen en matten deze mensen op een goede manier richting de sporthal bewegen.
0: Ik gevolg wie dat die opvang nachts pas om 12 uur.
1: Ja, want die meesten stien, even voor alle duidelijkheid. Die meesten stien, die ME, die stier dus net clear. En, en dat betekent dat als je dus Sint-Tolven dat besluit nemen, dan moesten die meesten nog. Oproepen worden, die moesten nog in uniform, die moesten nog briefd worden. En dat had ongeveer oren oren door de vader.
0: Ja, dan krijg je dus een bijzondere situatie dat die mensen die dus ter Apel met een busje heen sleept worden, zo zit ik maar even plat, die maar wacht je tot 12 uur nachts ongeveer, en met jou zo'n uur erover uit.
1: Nou, en ik had al een paar dingen neemt die mij heel veel rekken gaan. En dit is misschien wel, begin krijg ik over van wat rek je het meest, dat ik jet ha wat dit maar de mensen in die bus ik dingen had. Want die binnen mijn oren ze al voor uit de Rapel waren en die moesten dus wachten om te mooi dat zij de sporthal inkomen. En ik heb begrepen dat het een heel soort ik maar de meesten in die bus die misschien al traumatiseerde wie en ja weet ik net ik dingen had want ze snapten het net. Ze dachten ik dat het echt het zijn haren de rug te wie. En die hadden ze uiteindelijk ik had ze van alver tot nou ja jouw 12 uur hadden ze dus want 12 uur pas konden ze de sporthal in. Ja. Als wachtje maten.
0: Ja. Goed, maar we hebben een afronde.
1: Misschien even nog even om. Als je zo'n advies krijgt als burgemeester en maar zo'n duidelijk advies, maar zoveel klam, dan ken ik echt net oors om te zeggen van ja, doe dat maar. Ik al get het mij onthard, wil je dit natuurlijk van je kant. Want dan weet je dat je landelijk nice bent. En dan kom je ook, als Akasp, dan kom je dus op deze wijze ook in nice. En dat gun ik dus mooie, prachtige gemeente, mooi, al die mooie mensen, gun ik dat absoluut net.
0: Nee. Een beetje afrond, je mag na je tijd ik nog een evaluatie houden, vorige week of zo, intern misschien. Maar is er ook nog praat met die actievierders?
1: We houden jij er maar de actievierders praten. En,
0: maar ik denk na die tijd?
1: Na de tijd net meer. Maar de keer daarvoor weer voor mij geen onleiding om dat nog een keer te dwangen.
0: Nee.
1: Maar dat zou ik bedoel wat verpateren ter plak van gaan.
0: Ja. Dat is de centrale vraag natuurlijk voor al die mensen die in Arkachtelen die daar zouden protesteren. Van, kan je de Arkachtelen garanderen dat dit net een opstap is naar een ACC in Arkachtelen?
1: We kunnen nooit wat garanderen. Nee. Je weet dat de spreidingswet, en dat is een wet in Nederland, dat wij, en daar heb ik als Arkachtelen van zijn, daar wil ik u eens onthouden. Dus hebben we invulling aan Jan. Maar dat is aan zijn oor traject. Op het moment dat wij de spreidingswet, en zeker dat het om reguliere opvang gaat, dan is het net een collegevoeg, want dan is het je neetopvang, zoals bij Oekraïners en bij deze neetopvang. Dan is het onder rieën. En daar zit een afveerdiging van een hele soort achterbannen zit in die rieën, en die moeten daar een besluit wil nemen. En als burgemeester stin ik sterk voor dat daar een goed proces van rond wordt. Ik mooi een heel soort mooi participatie en gisteren met erop van mensen en inspraak. En dat dan vervolgens de rieën instelling gebracht wordt om

0: als jongen van de PVV en Forum voor Democratie, het rest van de rie zich achter het de besluit stelt. Had ik publiekelijk maken van
1: de
0: rie.
1: Heel wies, maar.
0: Ja. Ja. Maar er komt nog wel een stutje achterom. Want er is een klacht niet zien in de burgemeester. Wanneer we zulke dingen behandelen, komt er nog een speciaal rietsvergader in hieroor of niet?
1: Nou, wat ik begrepen heb is, want wij zijn van, wij willen die klachten dan ook officieel in behandeling nemen. Daar ben ik regels voor. En dat, want Uus Leefbaar Kas van had die klachten kindzinnen. Ja. Ik heb begrepen dat die zijn van, nou, we willen graag eerst een uitspraak vanuit de Rieën. En die uitspraak vanuit de Rieën is er nou West. Daar had ik meer dan Ieren van Kammer en ik in de Leeuwarder Kranten van zijn van, nou, ze willen graag een reactie. Dit is uw reactie.
0: Ja, heb ik in mijn voorstel dat de PVV en voor de Democratie daar over zou denken.
1: Dat zou kennen, maar die hadden klacht net in het zinnen. Dus het gaat er om, ja, om Leefbaar Kas van, had die klacht dan nog verder bij trots zetten willen. Maar die hadden ook een reactie gekregen en we wachten even op het antwoord al. En het antwoord al, en dan nemen we die klacht ik formeel in behandeling.
0: Wie, pittig in van burgemeester ambt, of net?
1: Het is een prachtig ambt. En ik in is het is een prachtige gemeente, zat ik al zo. En ik zie dit als een incident. En ik net als exemplarisch voor de hele gemeente. Want ik zorg ik een heel soort mensen oerwerken kom. Word ik lieke hartelijk ontvangen en de gemeenschapszin is heel groot. Dus ik hoop je en denk dat dit om een wat lietere groep mensen gaat die dit wol op deze wijze uitert. En ik daar maak je rondte van Jan, ik daar ben ik de burgemeester van. En we zullen beziek je om die mensen goed te jaren de komende tijd.
0: Jouke Douwe de Vries, tien dank voor de komst.
1: Graag gedaan.

0: Ja, Down South van Tom Petty. Ja, we gaan over naar iets heel hoors.
1: Ja, Drumband Festival. Oh, type muziek, hè? Goedemorgen, Freek.
2: Hey, goedemorgen, Geesje en Luc.
1: Oh, ja, Freek de Hoop, voorzitter van de Marco's. Tenminste, dat denk ik, Ajax.
2: Dat ben ik nog steeds, ja.
1: Hartstikke mooi. De Drumband. En ja, Juurt, dus we hebben de primeur, is het Drumband Festival, neem ik het maar even. In Burgen.
2: Klopt, ja.
1: En hoe laat begin je? Of ben je maar los?
2: We zijn bijna los. We beginnen al woorden beginnen met de Miss Fire Ladies. Die ben bij het Reed Hert. Ja. En die door iets met majorette, mijn Fury in dit geval. Dus dat is ja, heel spectaculair om dat in dit geval even te beginnen.
1: Ja.
2: En nou ja, dan de evening zegt de eerste drum met dat ben we natuurlijk zelf. Dat is om kwartier uur alven. Ja. En met zo'n rondgang door het centrum. En ik plak al dit even nu Shannon hier. Ik mij wel naar je muziek.
1: Ja.
2: Dus dat is in dit geval. Ik ben primeur. Dan om te horen gaan we in dit geval Viascoorts tillen. Dat is een leuke drum met begint ik maar wat nee muziek, dus die ga ik daar de primeur in. En Modesto jongens, die let op een aantal plakken hier in het centrum ook wat wat dingen
1: zijn. Dat is natuurlijk Burgum, hè?
2: Dat is natuurlijk Burgum, dat je het erbij. En dan hebben we hier noorden hebben we de headliner, dat zijn de Graham Lowlanders. En
1: ja,
2: dat ben dat is die band met de Schotse band met de Doodlesekken onder meer. Die kom ik in echte kledij. Is heel spectaculair om te zien. Kertierroer Twaan hebben we in dit geval Vuur. Vuur is ook een nieuwe groep in Burgum. Een drum en showband. Nou ja, Lidium Verras. Ik zou zeggen, kom maar eens.
1: Dat is net een Burgumse band, neem ik aan.
2: Dat is een onderdeel, in eerste instantie een projectgroep vanuit de Marco's.
1: Oh.
2: En ja, dat is een groep die eigenlijk mij nou ja, hetzelfde jasje, maar wel mijn oren kleren. En hele oren muziek in dit geval even Sjen en Jerren lid wat al die rek en. Dus dat is ook even een leuke hier om te jern.
1: Ja.
2: En dan hebben we Concordia, een hele grote band uit Zoornhuizen, 34 man komen die komen om van tussen 3 en 4. En dan onze container drummers, nou ja, zet je ze op Koningstein, die ben bekend, die sluiten om 4 tot een oorzaal 4 we sluiten die het weer al.
1: Jongen, dat is een vol programma.
2: Een heel vol programma, heel veel te beleven, heel veel te zien.
1: Ja.
2: En volgens mijn mooie waarsomstandigheden, het waait wel, maar mooie waarsomstandigheden. Dus ik zou zeggen, er is genoeg te zien en te genieten.
1: Hey, en ik zie dat hoe gaat het met de Marco's? Want ik bedoel, krijg je een beetje aanwas van leen. Je hebt toch een oproep voor de Rabo Club Support. Nou, dat zal ik alle orenverenigingen Burgum doen. Maar
2: heen
1: wat aanwas van naaien meesken, de majorettes, hoe gaat het?
2: Ja, nou ja, goed, met meesken beginnen stap je op een game met ik wil bij meesken, maar ik moet zeggen, het is in dit geval mooi stabiel. In de zimmer gingen we sowieso al met 12 meesken die bij de drummen kwamen, beginnen al een stukken wat die interesse in de majorettes. Ja, dat is toch hartstikke positief, van master toch ik ga.
1: Ja, en wanneer je me repeteren op de...
2: De drummet repeteert in dit geval op een Mandy Tune in Gleesterstaten van Ojaal Zongen. Dus als het komen was de Sjen, stuur even een app of een berichtje en van harte welkom. En de Twirlers oefen je op de Vreetune in de sportshal Burgerkamp in Eerste Maart.
1: Ik zei majorettes, maar wat is nou het verschil tussen een twirler en een majorette? Of is dat hetzelfde?
2: Ik denk dat de majorettes is even niet meer wat het van vroeger in dit geval, wie echt die famkes mij een stokje. Nou ja, dat doen ze in wezen nog steeds wel. Een baton heet dat in dit geval. Maar twirling is volle meer, dat is denk ik maar van die pompoentjes, wat van die cheerleader oefeningen.
1: Vlaggen en
2: precies, en dat je ook een wedstrijd mij doet. Dus het is een completer pakket is het.
1: Wat mooi. Nou, door Hestaas nog een interview, de best, je wordt een druk bezet man.
2: Absoluut, absoluut.
1: Weet je, de Marco's organiseren Joert, en een soort eating stutsen, een drumband festival. Ja. Vanaf 11 woorden tot vanmiddag jouw of 4, niet hele dwarp. Diverse optredens. En wil je wat meer weten in het algemeen over de Marco's, dan je even op www.drumbanddemarco's.nl. Freek de Hoop, tiergedank en succes Joert.
2: Hey, dank u wel.
0: Ja, je hebt nou al een stukje muziek. Ik zeg straks dat we draaien iets bijzonders. Maar we gaan even een nummer... Een beetje zachter. Zeg even uit listen. Dit is Tom Jones. 80 jaar wie Dolly Parton. Maar Tom Jones is 86 jaar. En van wie kom ik dit noemen zien, dat zong er live tijdens de Voice of the UK 2026. En ik vond het zo bijzonder. Ik denk, dat draaien wij. Luister eens even naar je stem van hier live, 86 jaar.
3: I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I hear him coughing all night long. 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice.

0: nou, Tom Jones, 87 jaar. Ga er maar aan staan. Dat is een nummer van Leonard Cohen. Maar hij zong het tijdens zijn tournee en had er meer van dat soort nummers die ja, het ouderen, de vergankelijkheid wat meer onderstrepen. Maar als door de vergankelijkheid op zo'n manier bezongen is, maar zo'n power, nou,
1: het is onvoorstelbaar.
0: Ja, hoe mij maken?
1: Ik heb mij maken. En ja. Nou, ik ben nu 54, of 54 ben ik kwaad, hoop ik. Dus dat is, en ik wie 21. En in Caesars Palace in Las Vegas konden wij tussentrog weer een kaartjes. Ik wilde op mijn rondreis. En toen ben ik met een Australisch vrommeske naar de show geweest. En wij zitten vooraan. En er zitten al je dames met buttons op. En ja, daar vliegen inderdaad de slipjes en de BH's het podium op. En ik dacht, wat gebeurt hier? Maar wij waren een beetje de jongsten in de zaal. En toen, na de tijd, mochten we naar de kleedkamer.
0: Was dat die?
1: En toen zei ik, met me net.
2: Oh.
1: Dus jongens,
0: dat hier het verhaal vol en mooi maken.
1: Het hier het verhaal vol en mooi maken, maar ik wie een hele wijze vrouw misschien, dat kwam. Dus, ja. Maar we zitten aan tafel en er gaat even een hele andere kant uit. Nou, ook over oud en veerkracht en levendigheid. De Monumentendag. En nou, Gert Nitter zit hier aan tafel en vorig jaar was het Burgum Centraal.
2: Ja, klopt,
1: maar
2: helemaal.
1: Dit jaar is het Hudde Griep. En het is Nijwiek, hè?
2: Ja, zaterdag aanstaande.
1: Ja, ja, dus volgende week zaterdag en zondag ook nog.
2: Niet bij ons, hè? Alleen
1: maar dan is het gewoon
2: landelijk.
1: In het,
2: ja,
1: dan is het landelijk. En het landelijk thema is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Nou, dat klinkt ik wel wat.
2: Dat is wel zwaar, misschien.
1: Ja, een beetje zwier op een hand. Maar wat game de waan in die tekste deel en neemt zonder in Hudde Griep?
2: Dankjewel voor de uitnodiging, Geesje. De Zilveren Monumentendag is landelijk, hè, zoals je weet. En dit keer heeft de Stichting Karakteristiek samen met Dorpsbelang Hudde Griep gekozen voor het thema Hudde Griep.
1: Ja.
2: En dat is heel mooi. Waarom? Dorp van Statig Green, hè, in Frieske, excuseer helemaal. Maar dat is eigenlijk de aanleiding, de referentie naar Vlaskamp.
1: Ja.
2: Nou, wie kent Vlaskamp niet, hè? Als tuinontwerper voor de adel, mag ik het zo zeggen. Even beknopt, hè. Maar daar hebben we vanmiddag, daar komen we zo nog even over, ook een lezing over.
1: Oké, dat is vandaag al.
2: Ja, volgende week.
1: De volgende week. Alles volgende week. Vanmiddag.
2: Sorry.
1: Ja, nee, ik denk misschien een voorafje.
2: Het is even die link, zeg maar, van Statig Green naar Vlaskamp. Hè?
1: Ja.
2: Ali van der Markt, ik doe het even kort, die geeft een lezing.
1: Ja.
2: In de Maskelien, die ook meedoet natuurlijk, van 3 tot 4 uur. Nou, even in willekeurige volgorde, ik doe het even kort, hè.
1: Ja,
2: even
1: zeker.
2: Beknopt. De Maskelien is eigenlijk een soort infopunt waar iedereen zich kan inschrijven voor de rondrit of de rondtocht per fiets. Liggen ook de folders klaar en dan komt de eerste Hofkerk. 1711, dus dat over monumenten gesproken, met een heel mooi oekelen orgel uit 1879. Dan hebben we de kapel, die ken ik ook niet zo goed, maar het is een soort Amsterdamse school, dus een stijl. Ook uit 1935, waar in die stijl veel gebouwd werd in Nederland.
1: Ja.
2: Ontworpen door H. Verdema en dat was een Leeuwarden. En dan, eigenlijk verbaas ik mij een beetje over, het is het Huis van de Wagenmaker op Rijkstraatweg 79.
1: Ja,
2: ik kende het niet.
1: Ik rijd er natuurlijk regelmatig langs. Ik denk van, nou, daar ga ik nu eens even opletten.
2: Nou, voor het eerst, uit 1876, is dat een woning met werkplaats. Is ook hier nou gerestaureerd. Maar staat ook nog een monumentale lindenboom. Van heel wat jaren oud.
1: Ja.
2: Rijkstraatweg 79. En daarbij was een groen pleintje. En daar stond vroeger de smidsen. Waar de paarden en de hoefslagen, et cetera. Even snel voort. De Villa Nova. Wie kent hem niet?
1: Die kent het wel, ja.
2: Ook als monument natuurlijk. Maar ook als rijksmonument. Het onderdak. Het kantoor van architect Abe Bornema. En daarna, na de stoppen van Abe Bornema, is de villa verkocht. Aan een familie. Maar daar zat ook een tuin bij. En die tuin was ook van Vlaskamp.
1: Ach,
2: maar die tuin die is helemaal overhoop gehaald door Mien Ruijs. En dat was weer een contact van Abe Bornema. Die al zijn grote gebouwen mochten inrichten als tuin. Even een zijstraatje. Hè? En dan komen we langs oude en nieuwe tuinen. Dat wil zeggen, er is een tuin, dorpstuin. En dat is ook een bestuurslid van ons, Pieter Vos. Die is ook imker. Die geeft er ook uitleg. Wat heel mooi is voor de luisteraars, is het Gerlenslotje. Ik ken het al heel lang. Waarom? Daar heeft vroeger een heel oud slot gestaan. Ook een soort landhuis, zeg maar, van de adel. Dus afgebrand, afgebroken. Maar in de 80 jaren van de vorige eeuw is daar een prijsvraag uitgeschreven door de gemeente. En heeft een Groninger architect gewonnen. Hij mocht daar een landhuis en 3 verdiepingen, dus heel statig. Dat staat er nog niet. Zelfs de familie woont er nog steeds. De tuin is open, het huis niet. We noemen een beetje het statig groen aan de Rijksstraatweg. Daar hebben we dan een fietstocht georganiseerd langs de ontwerpen van Gerrit Vlaskamp en Mien Ruys. Wat ook bekend is, misschien bij niet allemaal, is Bennem en Staten. Hè, dus eigenlijk de Staten tussen Hurgeliep en Burgum. Ik vind het een beetje apart. Het hoort niet bij Heldergriep en het hoort eigenlijk niet bij Burgum. Het zit aan de periferie. Maar daar heeft aan de achterkant Vlaskamp, en natuurlijk ook aan de voorkant, maar dat is weggehaald, een tuin ingericht. En dan kun je dus, als je zin hebt, daar nog langs fietsen. En dan zie je nog wat rudimenten van die vijven, maar dat is heel weinig. En daarom hebben we ook niet echt opgenomen in deze route. Wat erg mooi is, vind ik voor de kinderen ook, en natuurlijk ook wat ouderen die slechter te been zijn misschien, u kunt met een jeepje mee.
1: Ja.
2: We hadden vorig jaar ook hier in Burgum.
1: Ja, maar dat was een succes.
2: Keep them rolling. Heel goed. Nou, dat is eigenlijk de shuttle.
1: En als mensen dan, dat is dus volgende week zaterdag.
2: Ja, aanstaande.
1: Jullie de, zeg maar 10 tot 4, hè, is een beetje de tijden die het hebt. Als mensen willen fietsen.
2: Moeten ze opgeven.
1: Moeten zich opgeven. Dat moet van tevoren of kan dat ter plekke?
2: Nou, ik heb hier inschrijven in Maskelien tussen 10 en 11, zeg maar.
1: Okay,
2: dan weet je dus hoeveel meedoen. Hè?
1: Ja.
2: Gidsen moet dat weten.
1: Heel goed. En voor de rest kunnen mensen ook gewoon zelf hun
2: individueel, zeker.
1: En dan kunnen ze ergens het programma nog even terugzien. Je hebt het mooi hier op papier. Kunnen ze dat...
2: Nou, kunnen op de website kijken. Maar dit stapeltje leg ik dus ook in de bibliotheek en ook in Giekerk. Het ligt dus eigenlijk overal straks.
1: Precies. En open de monumentendagen landelijk misschien, dat ze daar nog wat kunnen vinden.
2: Dat staat ook nog op, hoor.
1: En ik zie nog even op de achterkant staan lessenaarsroute rondom.
2: Ja, dat had ik nog vergeten, omdat je op de achterkant staat. Dat is eigenlijk de bestaande route die door de historische vereniging van Hurdengriep is ingericht. Dus bij al die locaties, ook andere staan, die infoborden van de historische vereniging, die kunt u ook volgen.
1: Ja, en dat kan natuurlijk eigenlijk het hele jaar wel natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Ja, ja. En best wel info, hoor.
1: Wat zou je beslist niet willen missen?
2: Nou, de lezing, die wil Ali van der Mark.
1: Ja.
2: Oude omroepmedewerker ook nog, van Omroep Friesland.
1: En de expert, hè, op het gebied ook.
2: Precies,
1: van
2: Vlaskamp. Dus die wil ik niet missen.
1: Nou.
2: Maar misschien ga ik nog even met onze andere bestuurslid Arjen Sprokker even in de jeep zitten. Vind ik ook nog wel eens even aardig.
1: Nou, het klinkt poer best succes, hè? Volgende week zaterdag is het Landelijk Monumentendag. Maar ook in het bijzonder de door karakteristiek die checks deelt in Hurdengriep dit hier. En
0: Netstenen.
1: Marhenne en Gert Nitters, dank weer voor je bijdrage.
2: Dankjewel, graag gedaan. Tot volgend jaar.
1: Montien.
2: Montien.

Ja, Earth, Wind and Fire, september. En nou, in september is dit altijd even een lekker nummer. We beginnen naar het einde van deze de eerste oren. Maar Blow beslist even een harkje. Want in tweede oren hebben we onder oren de dames van Us Leefbaar Achtkarspelen. Marijke de Jong en Anneke. En we krijgen Peter Polko, die gaat vertellen over de jubileumlezing van het Observeum. En dat wordt wel spektakel. En de Friese kampioen Vierleppen. En natuurlijk muziek. Tot zo!

0: 3 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 5 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
2: Het is hier inspruit koud in je huis.
3: Ja, Minco Bouwmaterialen.
4: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Boort.
5: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
13: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
17: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
19: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
20: Oh,
19: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
21: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
19: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olven Oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Right here, bij Marinus Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marinus Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor jou regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marinuskeukens.nl.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
0: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
20: Wij onderhouden
24: en verkopen
20: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: De pannenkoekrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford
20: en Opel.
27: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
28: Nou vooral hier, ben je er klaar voor?
29: Ik vind het zo spannend.
30: Ik ga eens turbo hebben.
29: Ik is toch turbo hebben, net?
28: Nou even serieus. Alle

0: Ja, welkom bij het tweede uur van...
1: Oprichten.
0: Van de slag oprichten. 4 september 2026.
1: Ja.
0: Luc en ondergetekende Geesje presenteren. Dirk en Annelies, die zitten weer achter de knappen met een telefoon. En nou, het rent als een speer, hè?
1: Ja, en die wachten zit er ik al.
0: Ja, die ben ik al.
1: Ja, en wat een aardige muziek. En zei in het begin, zei ik al, we gaan een paar interessante, bijzondere muziekjes.
0: Ja,
1: en wat
0: aasten
1: draaien, dat ik iets. Dat is echt heel oud.
0: Het is heel hard.
1: Dat is toch onvregen.
0: Heb ik aanvregen. En Mien Reet van Rienz Gratema. My Way, maar dan op zijn Friesk. En Rienz Gratema had ik vroeger vaak in de pleerts optreden. En nou, de harkema zit erin, de woorden zit erin. Denk ik even de dames die samen meteen komen te spreken. En ja, het is even voor mezelf en voor mijn mem speciaal die ik lustig. Het is draait op de begrafenis van mijn huid.
1: Nou,

0: speciaal even van mijn mam. My way, mijn reet van Rinus Gratema. En bij haar aan tafel, ik weet niet dat je hem woordpiekjes binnen. Dat weet ik eigenlijk net.
1: Zeker. Ja, we zijn net echte woordpiekjes. Nou,
0: maar aan tafel hebben zitten Marijke de Jong en Hanneke Kanninga. En van Us Leefbaar, Ach Kaspelen en Luc, die neemt even de honneurs waar.
2: Ja, nou goed, we gaan straks in het begin. Het eerste uur hebben we het al met de burgemeester. Ik gebruik gewoon over ja, het Cervento gebeuren, neem ik het maar even voor het gemak. Elke neef iets, we hebben het over. Je bent van Us Leefbaar, Ach Kaspelen. Ja. Dat is geen partij, maar het is een beweging, maar zo maak ik het zin. Hè?
3: Ja, komen straks
2: in
3: nog
2: even over om. Ja. Maar let in het begin, je hebt het protest georganiseerd. Zit ik maar even plat. Maar goed, als dat oor leidt, dan jerven we dat nog wel. Maar wat vind je het moment waarin je dacht, we moeten in actie komen? Zijn die noodopvang?
3: Nou ja, Us Leefbaar Ach Kaspelen is ergens mee begonnen. Hè? Wie ben je net voor niks begonnen met de beweging? Dat weer de reden dat, nou ja, dat er vaak besluiten genomen worden. En dat er daarna de inwoners pas bijgenomen worden. Terwijl de besluiten nog ver zitten. En nou ja, dat is eigenlijk de reden dat wie ik de beweging begon binnen. Maar dat is net alleen nog door de Cervento-hal natuurlijk. En dat is in meerdere besluiten zo geweest in het verleden.
2: En, u zei, bestie je al van die tijd?
3: Ja, ja, uw beweging bestie al in mei.
2: Neem jij de Anneke nou? Ik had net zeggen, maar het is deze Anneke. Dat meest tussen wie we nou praat.
3: Ja, nee, uw beweging ben we in mei ben we naar Boeten te kwam. En toen hebben we u voor het eerst zien litten bij dat Tennet-verhaal in Kooster Tille. En daar weer toen zijn inloop, Janne. En nou ja, daar heb ik informatie bij inwenders en zo opdien. Wie heb ik een zienswijze in Sjenne. En nou ja, toen waren we eigenlijk al begonnen. Maar ja, toen waren we nog net zo bekend. Het kwam langzamer hoorn. Ja, en in één keer kwam het in een stroomversnelling toen dit asiel op de agenda kwam. En dat er besluiten, nou ja, dat het ik ben dan weer, nou ja, zonder de inwenders, dat die dat te letteren pas nou ja, dat de jaren kregen.
2: Ja. Dit weer wel, want voor de goede verstandigheid, dit is, gaat om een noodopvang. Hè? Noodopvang, ja. Dat is het voorgevoel van het college die mij dat besluiten. Mm-hmm. Zonder dat er een uitgebreid democratisch oorlogsproces om vooruit. Maar daar je hem zitten van, nou ja, dat zullen we wel, maar dat willen we net.
3: Nou ja, willen we net. Als je altijd bij een noodopvang bleun, dan hier kan er natuurlijk heen, dan is het clear. Maar wie denken al je dat dit een voorbode is voor meer?
2: Ja, maar dat is wel interessant wat ze zeggen. Want jij hebben we voortdurend in een hele discussie. Er wordt zijn een noodopvang. Er wordt, ik communiceer naar Boeten dat dat voor een korte periode is. Zelfs een begindatum en een einddatum zelfs. In de vakantie, terwijl, hè, omdat het spul naar Broedwaard. Waarom denk je dan, Marijke, dat een opstap is naar meer? Is
1: dat nou, dan, laat ik het zo even vooropstellen. Ik zit hier net voor een of andere partij. Nee, ik ben hier echt helemaal net om politiek mij überhaupt echt te bemoeien met de hele asielopvang. Waar het mij om gaat, is dat ik krijg natuurlijk ik even de burgemeester Jetta, dat de raadsleden en ik de wethouders achter de burgemeester staan. Maar wat mij hier ontbreekt, is de communicatie. Wij gaan het in van deze meesken, hebben wij op de jong dat wij daar winnen, mijn man en ik. Want we zijn er, goh, laten wij ik maar eens naar zo'n demonstratie gaan. Ik maar eens even jaren van, hoe gaat ze iets eigenlijk? Zeer vreedzaam, laat ik het zo vooropstellen. Tot eigenlijk on de ME onta. We gaan het in van de hele burgemeesters van de hele gemeente, hou we je schoen. Voorop staat altijd dat ze voorop binnen van, goh, communicatie, heel belangrijk. Luisteren naar de inwenners, heel belangrijk. Ja, maar, en de privacy.
2: Nee, maar het besluit weer nam. En dat weer communiceert. Daar hebben we het over straks. Het is op vrede is het naar de raadsleden communiceert. Die kregen een brief naar mij dat ze het vatterijen net, zeer onder embargo, net bekend meidsmaten. Dat is wel gebeurd. Van Altolhoor is het inderdaad via de, mag ik het goed zeggen, Forum voor Democratie is het bekend maken. En derde nog is het is er iets een heel andere dynamiek ontstaan. Want toen de meesten die rondrollen met die brieven bij de buurt, dat is de communicatie vanuit de gemeente, ja, die waren overvallend terug negativiteit. Hoe hier het oorsmaken dan?
3: Nou ja, He, dat embargo, zo, dat wie voor u is net bekend. Het kwam de boeten daar en van u ter dat punt, daar ben je op inspringen gaan. Ja. En nou ja, zij is het bij u gegaan.
2: En was dan communicatie, want dat werd vaak gezegd. Maar had er nou het besluit leidt. En je zit er van, nou, we gaan net geen riersleden, we gaan net een burgemeester, we gaan net een wethouder. Wat hier dat verschil maken dan?
1: Nou, dat er in ieder geval net een ME op mee het nog inschakelen waard. Dat is toch echt werkelijk weer bizar. Heel, heel indrukwekkend had ik dat voel.
2: Ja.
1: Ik heb echt dat ik denk van wat er gebeurt hier. En dan wordt het in de media op een hele oren manier vertaald. Ja. Er ben dan onder andere van de jeugd die er zit. Het blijkt dat van de inwennerswerk een heel schoft ik mee praten ga. Dat er hele vele wieken eigenlijk in de gewoon ek in de weekijn jongeren wien die daar roppen en razen. Die daar met brommers over het veld of over die rom te hennen vleenen. En dan denk ik van nou, dit is natuurlijk mooi. Koen ze natuurlijk heel mooi broeken.
2: Ja, maar Anneke, hij was organisator van zo'n actie, zeg maar zitten bij de Serventenhal. Dan ik net verantwoordelijk hier om inderdaad die mensen die stonden neemst bereiken van
1: klopt.
2: Jeugd op fatbikes en vuurwerk ontsteken. Ja. En dit is een rotzooskopt, hè.
1: Ja.
2: Dat je zij onkomst zeggen van nou, dit kan volgens negatief uitpakken.
1: Ja, maar had ik twee keer had ik de jeugd had ik omsprutsen.
2: Ja.
1: En die ben toen uiteindelijk ik voortgekomen. Nee, maar het verhaal wie ervoor natuurlijk al.
3: Nee, maar laten we even duidelijk wijzen van hè, die demonstratie die de menjes wieën, daar hebben we dus niks mee te maken. Die dij van dat vuurwerk, hè, dat die tussen de 1200-1300 mannen wieën op een menje Janne, dat wie boet nu om. Dus die dij wie ons leven bracht karspelen, wie daar net.
2: Maar waar je dat dan organiseert?
3: Ja, dat weet ik net. Dat is dus boet nu om. Wie bent toen de wensjes, hou die in? En die demonstratie wie vreedzaam vooral. En dat wie toen maar iets aan 150 man. Dus hè, die van de menjes, daar worden we op ons, maar daar hebben we niks mee te maken. Dus hen laten we dat wel gescheiden worden.
1: Ja, ja. En, nou, dat weet de gemeente ook wel.
3: En toen die dijs van de ME, want dat wie echt, waarom wie dus ik landelijk ben gegaan. En die dijs wie er niks aan de hand. We hebben metjes nog een gesprek bij openbare orde en veiligheid horen. Daar hebben we een gesprek horen en dat we het vreedzaam zoen horen. En dat is in uw zegen gang dat goed.
1: Ja.
3: Op een gegeven moment hadden we 50, zo'n 50 man wat er wie. Nou, dus stonden we op het parkeerplak. Toen kwam er een melding, een 112 melding. Dat kreeg je nu de groep. Die zei van, hey, er is een 112 melding rond Noerensjelwe Tom. Nou, ik zei, dan geven we ze even zin. Dus we ran naar de wei, maar we hadden dus niks blokkeerd. He, regelmatig dat er ik even een politieauto langs kwam om even te controleren hoe het ging. Maar er is nooit in buurswest. Dus he, het ging gewoon hartstikke rustig. Er weer niks aan de hand. Totdat de meesten uit de groep ik jaren van, hey, er zit al hier mee, er zitten de plisjes bij de orenbrandwikkers zijn. En nou ja, goed, nou ja, dan krijg je een beetje onrust, maar het bleef wel gewoon rustig. Het is net dat het uit de hoorn werd. Dus ik snap net waarom dat die ME er komen moest. Wat ik achterhoor hier van verhalen is dat het op geruchten ging. Nou, binnen de geruchten, dan hier Gleverwold, he, dat de burgemeester die geruchten bij hem kwam, dat er dan bij u's kwam. Van heen dan heen wie erop inspringen kent. Of dat er een plisje kwam. Want die rieden ik regelmatig. Maar er is net één west die even bij u's.
2: Nou, wat wij jaren, wat de burgemeester zei, van dat er signalen kwam uit de groep die destier, en was dat nog hard, van mensen van die gemeente, van ik weet niet waar het west had.
3: Nee,
2: maar die zijn, de stemming slaat om.
3: Ja, nee.
2: En we horen dit zo, op deze manier net rustig. En toen is de keuze maken om daarmee daarvoor in te zetten.
1: Nou, ja, maar dat is het. Mijn
3: waarneming is heel oors.
2: Ja.
3: Die is echt net dat het u te horen had. Er wie echt helemaal niks aan de honger. Wie er iemand van hun kant kwam, nou, dan weer. Die hele ME is net nodig geweest. En nou, dat gebiedsverbod, daar naai ik nog eens een keer. Ik
2: maar hing je wel contact met de gemeente?
3: Nee, de gemeente had niks.
1: Nee, had niks.
2: Nee, maar van je kant uit?
3: Nou, ik had proberen, ja. Ik had die wensen, Janne, dat wie demonstreert haar, had wie. Alle partijen hebben we bericht gestuurd ik van he, om u te nodigen om te komen spreken bij de demonstratie. Nou, er binnen twee partijen, nou, die ben bekend natuurlijk,
2: ja, maar
3: de rest
2: ja,
3: is
2: ja, net maar liever nog even niet eerlijk wijzen. Dat is toch net logisch dat die partijen al die komen om daar te spreken.
3: Nou, weet ik net. Ze kennen hun
2: verhaal.
3: Ze willen voor de inwoners.
2: Ja, maar dan ben je toch onderdeel van de demonstratie. Dat is dan net zo jou dan.
3: Nou, weet ik net.
1: Nou, ja, ik toch nog een stukje gevoel.
3: Ja.
1: En dit wordt al eerder, dat zeggen wij ook steeds, het is alleen maar mij de holle. En op papier. Ja. Ja, want wij hadden na die tijd ook, ik ga inderdaad met de communicatiemedewerker praten. En dat weer inderdaad na het farfel van die ME. En die communicatiemedewerker, waar mijn monnik bij wie bij het gesprek. Die meldt ik rustig, ja, er ben geruchten. Dertro is die ME inzet. Ja, en toen zijn we ook al geruchten. Nou, hetzelfde bij Anneke. Maar wat voor verhaal is dit uiteindelijk? Waar is dit verhaal van Anneke, ja, die door de media echt inderdaad beschimpt is, heel erg kapot maken? Mensen die bedreigingen al hier, DNH, die ben er helemaal net eens bij geweest. Hoe ik ken een gemeente dit nou uitlissen? Dat ze het over communicatie weer hebben, dat ze het over het lustrien hebben en over de privacy. Nou, het liep het werkelijk weer, dan denk ik van nou, gemeente.
3: Ja.
1: We hebben hier. Ja, we hebben die verhalen al hierop gebaseerd. Die ze er is net in je West. Nee. Dat snap ik net. Dat vind ik toch wel eens heel vreemd. Is dat je verhalen. Hier ik van de morgen een verhaal. En we hadden de hele burgemeester net zien. Nee. Nou dan sinds ik. Hele gemeente. Wethouders en raadsleden. Waar is Jim reflectie?
2: Ja, maar ik een vrij lange brief. Een klacht niet zien.
3: Ja.
2: Aan de burgemeester. En
3: ja, Kees. Ja.
2: Ja, wat verwacht je hem daarvan dan?
3: Nou, wie wil gewoon dat het nou onderzocht wordt. Ik bedoel, ik wil de feiten gewoon duidelijk hebben. Zo, als de fout maken binnen van uw kant, dan jou je dat daar. En dan maak je dat, en dan maak je er eerlijk voor uitkomen. Maar het wordt nou een beetje aan de kant gekoopt. En ik wil gewoon dat het duidelijk is dat alle feiten op tafel komen. Dat het daadwerkelijke verhaal naar boeten te komt. Want die dij van de ME is de wei net blokkeerd. De wie echt helemaal net nedig was om die ME in te zetten. De politie hier dat echt wel zelf oplossen kan. Wie wint maar met 24 man wat er stier. Nou, en had je zorgen wat van hectiek dat er weer. Dat er plesjes, ME. Nou, dat het in één keer voor die stiert en zei van. Nou, Henk Kruispunt vrijlitten, want oorze. Of vrijmeidje, want oorze gaan we ingriepen. Nou, ze stierden ervoor dat het wie het gang uit de hoornwij. Maar dus Kruispunt weer vrij. Ik had het ik omroep, ik had peker omroep, wie hoort het vreedzaam. En dat gaan we altijd dienen. Die hele jaren gaan we dat goed dienen. En altijd op geruchten. Nou, dat dan een ME inzetten werk in. En werkelijk weer wat van impact dat had op zijn groep. En dat er net één van de kant van de gemeente geweest is om te vreden. Hoe is het met Jim? Werkelijk weer, dan zakt het mij echt al hier in de schoenen. Dan ben ik echt weer, nou, dan ben ik diep triest dat ik hier in deze gemeente, dat die samen zijn inwenders omgeet.
2: Ja. En het wie jongens, best het nog hartstikke. Ik had een filmpje gezien dat de politiebus gezonken. Dat is de ME, neem ik aan.
1: Dat is de ME, ja.
2: En die roept dan inderdaad van.
3: Kruispuntvrij.
2: Is in Nederland kruispuntvrij maken, anders wordt er geweld gebruikt.
3: Ja.
2: Dat klinkt sowieso al vrij vast.
1: Nou.
2: En dan Rob Stoot, denk ik.
3: Kruispunt is vrij.
2: U kunt er langs.
3: Ja.
2: Op dat, hoeveel mensen stien er op dat moment?
3: Nou, wie wint mij 24 man.
2: Ja.
3: En
2: niks omzittend laag van fatbikers en rotzooskoppers?
3: Nee, helemaal net. Nee, geen taal of teken. Nee. En het stier gewoon al hier aan de kant. Ik stier bijvoorbeeld op een gegeven moment, ik in het gestrook. Ik denk dan stier net in het paard, want alles kent er gewoon langs op die dik. Maar toen kwam de ME naar Mita en die drukte mij zelfs aan de kant. En nou, je had een idee, maar hoe een impact dat had op een mees. Dus toen in het nauwdruk wist ik weer sinds zo'n hekjongen, maar van die trieden. Nou, ik kon een kant uit en ik zei, ja, wij maken in godsnaam langs. Nou ja, dan werden ze weer de andere kant op duwd. Nou ja, wees ik ook weer. Het had me echt wel bezig geworden. Mm. En nou, dan op een gegeven moment, nou, dan komt die bus, die gaat er langs. En nou ja, verder is er helemaal niks verkeerds gaan. Meesten hadden ze goed horen. En nou ja, die bus, toen die weer voortgang, toen kon ik al je voort. En de Jannes om 20:20 kreeg ik 12 van die boa's bieden door. Maar een gebiedsverbod. En dan denk ik, ja, waar is dat op gebaseerd? Ja. Wie haar u goed hoorden die dijs? Het is verder net u te horen aan je.
2: Nou, wat ik ervan begreep is gewoon dat Sint-Dijs zei wie van de. Dat is de boeten die vak. Boetende gebied wat onjong wie als demonstratie.
3: Is dat de reden?
2: Dat had mij spelen.
3: Ja, nou, het is heel mij spelen.
1: De regeltjes. En we zijn blij dat de gebeten hem goed onder regels al hier hoort. Privacy. Hè? Ja. Anneke benemen in de media. Ja. Die van alles over haar heen kreeg. Had. Communicatie. We gaan het eer van de hele gemeente houden, Sjoen. En een lusterend eer. Wij weer het lusterend eer. Wij jij het nog steeds net, want we binnen bij de gemeente ik nog West. Maar Kees er nog bij. En dan zit er de wijkagenten, die zit er. En die meldt als eerste. En dan valt mij echt de moeilijk hier. Heel wagen wie die heb hier. Ja, ik papieren die hak thuis. Die zoek mij niet meer, maar die lezen nog thuis. Oh, en dan sjouwen mijn koordenzone, denk ik. Regels. Ja. En dan vervolgens, dan werd er nog meld. Ik ga een herseninfarct horen, dus misschien is het wel heel goed dat we even rustig alleen maar met elkaar praten. Dan denk ik, daar komen wij toch net voor om dit verhaal om te jaren.
2: Ben je wel serieus dan? Vind je dat?
1: Nee, absoluut net. Nee. Absoluut net. We zijn net yet. Nee. De twee mensen van veiligheid, die hebben hun regels al je nog verteld. En, daar ben ik heel erg verschrokken. Zo'n hele jonge dame, ik ging je nek namen erin, want ik wil me jonge privacy horen. En dat doet de gemeente ik heel correct, mijn Anneke te benemen in de media. Maar dan denk ik van, die videoens, tussen de ME, om nog even haar verhaal als spion, zeggen wij dan. En waar is dan eigenlijk de communicatie? Nou, werkelijk weer.
0: Maar ik had geen woord. Als er nou zijn van, er komt... De discussie is natuurlijk van, nou, dit is voor Jim in Jim optiek een opgang naar verste opvang, naar een AZC.
3: Ja.
0: Ik denk dat misschien ik de gemeente zich in ons communiceren kinderen hoeven van, dat is net de bedoeling, dat is aan de rieën. Wat is er op dit moment nou nog nodig? Afgezien van alles wat er nog gebeurd is, de noodopvang is weer sletten, daar hebben we het weer spatten, denk ik, in die haal.
3: Ja. Tot de dag van Hewitt hebben we nog helemaal niks yet. En dat vind ik gewoon een kwalijke zaak. He, je kunt mijn wander in gesprek. Ik zeg altijd, je mag je van mening verschillen. Maar bloei in gesprek, mijn wander. En dat is het punt wat ik iedere keer naar voren brengen wil. Maar het bloeit stil aan die kant.
0: Maar hem nog maar de burgemeester praten?
1: Nee. En dat bedoel ik. Waar is
2: maar
1: die communicatie?
2: Maar hij nodig om te praten?
3: Nou ja, ik haal altijd zijn mijn door zit hier. Ja, dat ga ik zeggen.
2: Dat bedoel ik het net. Ik heb een telefoon pakken of vrijen om een gesprek.
3: Ja, nou ja, dat ken ik nog wel. Dat ga ik inderdaad net hier. Maar ik heb wel de oproep die van, nou kom maar u in gesprek. Dus dan ging ik ervan uit dat, hè? Ja. U is een burgervader, ik wil zelf morgens gaan is om te zeggen.
2: Maar had je hem nou de hele boel beschoven, maar een beetje een oorlog, hè?
3: Ja.
2: Van, had je hem nou erop waarom beschoven? Wat bloedt er dan hing in? Die communicatie, dat is een helder verhaal. Maar goed, daar kan je heel lang op praten. Maar binnen die dingen bij hemzelf, dat je denkt van, nou donder, dat hier we toch net zo inschatten. Dat hier we misschien wat overdwammen.
3: Nou ja, tuurlijk. Je haalt altijd leerpunten. En die hebben we hier ook van opstutsen. Het was voor u de eerste keer dat we een demonstratie hadden. Dus ja, dat kan oors. Ik ga wel wat van de buurt. Dat ik denk van, ja, we hier misschien daar net steenmatten te demonstreren. Boeten past wie misschien wel wat oors was. Maar ja,
2: er zijn steeds misschien. Maar de kerst op ik zei van, nou, dat gingen we gewoon uit Warmaten.
3: Nou ja, dat gingen we uit Warmaten, inderdaad.
2: Nee. Maar ik heb me gewoon voorgesteld dat als door de wennest en nachts een toren om 12 uur en dan had je bijna een week lang een hoop herrie voor het door. Ik weet het wat ik daarvoor vind.
3: Nou ja, weken. De eerste drie weken ben ik gewoon rustig vooral liggen. Dat wil ik even voorop stellen. Ja. Het is de laatste weken dat we inderdaad dat het echt, met die bus nu te honger aan. Maar het is net zo dat het natuurlijk alle dagen...
2: Maar dat hij oorsmatten.
3: Ja. Het hier wel oorskind. Maar ja, wie ik, omdat ze het in de simmer hingen. Ja, dan denk ik van, dan had het net zo volle zin om bij het gemeentehuis te staan. Dus ja, toen hebben we Derek voor verkozen om het ter toch te horen. Maar ja, goed, dan leven we de oren keer. Maar hopen dat het dan net meer in de simmer dogen, hè? Ja.
1: En als de gemeente misschien nog goed lustert en goed communiceert. Hier dit hele totaal net nodig geweest, absoluut net.
3: Nee.
1: Die hele EMZ van die hele ME is buiten professioneel. En ik, uiteindelijk van de inwoners, ik nog heel provocerend. Maar wat is het nut ervan, alleer?
2: Ja,
1: de regels. En daarom zie ik steeds, wij gaan net hier en daar ik op een jongens jongen. Want wat is het nou mooi om daar ik even met die meesken gewoon even te... Wij zijn hier gewone burgers, om gewoon hier te communiceren.
3: Ja. Maar
2: ik denk dat het vooral een beetje kalm is dat de eerste jongen bij hem dus zitten van dat we er geen rol in dat er 350 moest in, terwijl er nog niks nul aan de hand weer.
0: En dat is een hele beweging in heel Nederland, hè, die dat ik...
3: Ja, maar ik wil nou gewoon, hè, wat ik gewoon wil, is dat dit gewoon al hier onafhankelijk onderzocht wordt. En dat er dan op een gegeven moment dat er maar een verhaal komt. En dat het daadwerkelijke verhaal naar boeten komt. En nou ja, goed.
2: Nou, die komen maar 18 vrij groot, want de meerderheid van de RIA nog zijn van we staan achter het college. Dus ik denk dat als ze dat in de RIA bespreken, dan die komen dat het onderzocht wordt. Is
3: nou,
2: net zo groot.
3: Ik ga nog wel wat orenlijntjes, die zet ik dan verder uit.
2: Ja,
3: ja je wil gewoon dat je rug, dat je net beneemt. Dat hoor ik mooi. Nee. Even,
2: We spreken al dat we dit volging gingen, want er zit vast nog wel een stukje achterna. Hoe neem je straks?
3: Nou, er komt
2: dus wel een stukje aan, en ze konden wel achterbij.
1: En de zelfreflectie, die zou heel goed wezen. Dat vond ik heel bijzonder.
2: Maar die geldt voor iedereen,
1: Ja, maar dat doen wij hier ook. We willen prima wel zeggen wat net goed gegaan is.
3: Nee.
1: Maar dat hadden we van hun kont nog net yet.
3: Nee.
1: Anneke, die is echt in de media te kak zet, om het zo maar even te zeggen. En dat vind ik wel heel, heel erg, want ik zag haar als een zeer integere vrouw. En al die jongen dat we erbij wisten, hadden we geen onvertogen woord van haar yet.
2: Mooi. Marijke de Jong. En Anneke Kanika van Uus Leefbaar Achtgaspen.
0: Hoor dan maar even win.
2: Tegen dank. En succes met je. En we zullen je vast nog een keer.
1: Dank u wel.
3: Vast nog wel. Heel bedankt, hè.

0: Ja, dat wie helemaal. Dag Before the Dawn, Son Mieux. Nederlands band. Heel begin. Goed, begin is juist totaal overstand onderwerp van verkrekking. We beginnen met een sport, topsport, zo gehasseerd worden.
1: Ja, en de studie vol, ja. Maar de hele familie.
0: De hele familie. Help me de, even zien de familie de, van de Vliet. Van de Vliet, hè? Van der Vliet of van der?
1: Van
0: der Vliet.
1: Van der Vliet.
0: Maar goed, de Heid en Mem, die dochter even net op dit moment, gaat vooral om Jari en Nina. Welkom.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je minder.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jongens, Famke en jongen zitten. Maar je me allebei ben je kampioen worden in je gewicht. Ja. Is zo bijna zo'n gewichtsklasse, maar dat is
1: nee.
0: Net zo. In je
1: leeftijdsklasse.
0: Dat hou ik op de boksen.
1: En dan zit je er een prachtige.
0: Vier jullie hebben een pols. Ja, wat is dit? Wat mag dit voorstellen? Van waar is dit? Waar is dit won?
2: Ik heb die gewonnen. Dat was bij jongens toen met 10 jaar. Die krijg je als je dan Fries kampioen bent geworden. Dan is het een soort van wisselprijs. En moet je dan volgend seizoen ook weer inleveren.
0: Ja.
1: Wow.
0: En ze heeft nog een 1,96 meter.
2: Ja.
0: En de vorige, van vorig jaar, 12/24, weer Benjamin. Nou, weet ik niet, ken je het les. Die nog een 1,64 meter. Dus dan ben ik nog vierder dan de vorige. Die is net met mij, dit hier. Die ervoor zit.
1: Ah, die is te oud, denk ik dan.
2: Nee,
1: niet?
2: Die ging naar 11/12 toe.
0: Ah, oké. Maar goed, die had je het ook wel kunnen verstaan. Misschien je hem vries, had ik niet eens vregen.
2: Ja.
0: Ja, oh, dat ging goed. Maar nog een 1,96 meter, bijna dat 10 meter. Voorstel ik jou, maar dat is het krek in 10 meter helft.
2: Nou, als ik recht ging, had ik 10 meter 1 gehad.
0: Als je wat?
2: Als ik recht ging.
0: Ja, als. Ja, maar als telt niet, hè?
2: Ja.
1: Hey, hoe ver heb jij gesprongen, Nina?
3: Met FK had ik 14,
0: 16. Zo.
1: Zo, en jij bent 15 en je broertje is?
2: Ik ben 9.
1: 9. Hey, en hoe vaak trainen jullie in de week?
3: Ik 2 keer in de week trainen. En dan soms op woensdag nog een wedstrijd en zaterdag wedstrijd.
1: Oké.
2: Ik train ook wel 2 keer in de week en dan zaterdag wel wedstrijd.
1: Dus je bent de smoor druk maaien?
3: Ja.
1: Ja. En jij zit op middelbare school. Waar ga je heen? Naar Ljutger hier? Of,
3: nee, het Drachtse Lyceum.
1: Drachtse Lyceum. Ja. Nou, hele goede school, weet ik. En jij zit?
2: Ik zit op de Rijnboog in Burgum.
1: En welke groep ga jij heen?
2: Ik zit naar groep 7.
1: Hartstikke mooi. En heb je meer vier Ljeppers in de klas? Of ben je de enige?
2: Iemand die wel gewoon meetraint, Fredo.
1: Oké, maar die springt niet zo ver?
2: Nou, hij springt wel over 4 meter. Maar die deed wel mee met de NFM.
1: Oké, en hoe zijn jullie bij dat vierlepper gekomen? Bedoel, is jullie vader een goede vierlepper of jullie moeder? Of,
3: Vroeger toen woonden wij, zeg maar, toen woonde Bart Helmond tegenover ons.
0: Oh ja.
1: De wereldkampioen, hè, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ah, en zo is het gekomen dat hij zei, ga eens een keer mee? Of,
3: Nou, toen was het eigenlijk van...

0: En we waren eerst nog te jong en toen je het zeg maar mocht proberen, dacht we gaan een keer kijken en toen was het wel leuk. Dus ja.
1: Ja.
2: En wat is er leuk aan dan? Want...
0: Nou, gewoon het gevoel zeg maar dat je in die stok zit en dat je dus omhoog moet klimmen en dat die het dan wel of niet haalt. Dus dat je of in het water moet vallen of wel ver springt.
1: Ja. Is het ook gevaarlijk?
0: Nou, als je gewoon goede techniek hebt, niet. Maar het kan wel zijn dat je zeg maar op de rand of zo komt. Zeg maar, er zit tussen het water en het zand zit nog een rand.
1: Ja.
0: Die kan wel hard zijn. Dus, ja. Maar verder, als je het water landt, kan het altijd wel goed gaan als je zwemdiploma hebt. Dus.
1: En heb je ook fietsband om de enkels?
0: Ja.
1: Oké, dat weet ik.
0: Ja.
1: Tjo? Ja, ik vind het altijd reuze knap. Maar ik denk niet eens dat ik een halve meter omhoog kom.
3: Nee.
1: Hey.
4: Nee. Maar dat, nou ja, dat kan wel eens een keer iets anders zeggen. Ik weet dat ze met vier leerlingen wel clinics houden.
1: Ja, ja, ik weet het. Ik weet het.
4: Dus, je had je Nova praat, dus ik denk
1: ja,
4: dat
1: het nog ik denk keer. Dat het nou... Ik ben een volleyballer.
4: Ik heb ooit eens een keer wel vier hebt. Ja. Maar die vind ik echt naar zijn mondje.
1: Ja.
4: De eerste maal wennen we toen. En toen kwam ik inderdaad hoe een sleert en ik kwam. Maar wij gaan met de pols voor ijsje. En daar komt er niet feit bij.
1: Daar komt bij. Maar hoe zie je, want ik bedoel, nou is dit gebeurd. En nu, wat is de volgende stap?
4: Nederlands kampioenschap, of niet?
0: Nee, dat is al geweest.
4: Ja, maar dan ben je net worden, hè?
0: Nee.
4: Maar ziet er een groot verschil mij de oren?
0: Nou, het waaide heel erg. En af en toe regen en zo. Dus je kwam ook niet echt lekker in de...
4: Het was vorige week.
1: Ja, het was toch de hele dag uitstel, afstel en dan weer...
4: Dat is s'avonds laat, 8:00, 8:30 werd
0: het. Ja, 8:30 was het zeg maar afgelopen. Ja.
1: Oh, dat was wel een hele lange dag voor jullie ook, hè? Daar was niet zoveel aan, of wel?
0: Nee.
4: Nou, wat was je resultaat daar?
0: Ja, 3 keer nat. En toen mocht ik 1 keer overspringen. En toen had ik nog 11,5 of zo. Maar.
4: Ja, dus snel vergeten dus. Ja.
1: En heb jij ook gesprongen?
5: Ik had 2 weken geleden had ik het Nederlands kampioenschap 4-lappen.
4: Oh,
1: en toen?
5: Ik ben 4e geworden met 2 centimeter schil. Anders had ik nog finale gehad.
2: Jongen, wat balen. Wat balen nou.
1: Ja.
4: En dan moet je weer al wachten, of niet?
5: Ja.
4: En zie, ja, maar hoe lang mag je nog in deze levenscategorie?
5: Ik moet volgend seizoen ga ik naar 11-12 toe.
2: Oh jee.
1: Oké. Dus er zijn er veel jonge mensen bij de vierlippers? Of moeten we mensen hier via de radio nog wat enthousiast maken?
0: Nou, er kunnen altijd meer bij, maar dit juist wel weer gegroeid qua sport. Okay.
1: En maakt niks uit, mannen, vrouwen, jongens, meisjes?
5: Nee.
1: Nee? Oké. En is het wel leuk om samen als broer en zus? Ik had altijd ook wel heel veel gedoe met mijn broertje, weet ik nog, van vroeger.
0: Nou, ik vind het wel leuk.
5: Ik ook wel.
1: Nou, je dan. En Hart en Mem zit er ik bij, hè? Ja. En jullie broertje.
4: En thuis praten jullie thuis ook altijd door vier lippen, of niet?
0: Van hoe het moet? Ja? Valt mee.
4: Ja? Maar geef jij hem wat tips of net andersom? Hoe het moet?
0: Nou, ik geef hem wel meer tips, denk ik.
4: Ja?
0: Maar ik geef hem ook training, dus.
4: Oh,
1: oké.
4: Dus je traint hem?
0: Ja.
1: Hey, en wat kun je behalve, ik bedoel, oefenen in het springen, wat moet er allemaal nog meer gebeuren? Om techniek, ik bedoel, is dat sprongtechniek of krachttraining? Wat doen jullie nog meer? Of is dat nog niet nodig?
0: Nou, je kan wel gewoon krachttraining doen. Dus gewoon vaak die stokken klimmen en zo. En op techniek oefenen inderdaad van uitspringen en veilig landen. Maar...
1: Nou, dan heb je ook een stok in de tuin dat je zo...
5: Ja.
4: Ja, maar dat is ook dat zie je dan van, ja.
1: En dan zo de trap op en dan kun je ook zoals een brandweerman zo weer naar beneden?
0: Nee.
1: Oh, dat niet.
4: Okay. Hey, en even afronden. Volgend jaar dan weer kampioenschappen. Jullie zijn wat ouder, wat sterker. Jullie oefenen van de winter. Hoe doe je dat 's winters? Want dan kun je niet buiten oefenen.
0: Nee, maar 's winters hebben wij vaak andere sporten. Dus dan ben je niet heel erg bezig. Maar dan vanaf april, mei, dan begint het weer en dan... Is het weer de focus daarop en dan zie je.
1: En andere sporten?
0: Voetbal en turnen doe ik.
1: Oh.
4: En jij?
5: Voetbal en turnen.
4: Dus jullie allebei hetzelfde?
0: Ja.
4: Blijft dat ook zo, denk je?
0: Of, weet ik niet.
4: Oké. Okay.
1: Nou, volgend jaar
4: dan, maar wat is jullie doel? Je wil natuurlijk uiteraard Nederlands kampioen worden, toch?
0: Ja.
4: En Helmholt als voorbeeld. Nou ja, daar kom er maar overheen, zou ik zeggen.
0: Ja, maar moeilijk.
4: Ja. Maar goed, niet onmogelijk, hè?
0: Nee.
4: Maar hebben we wel zin om dat echt vol te houden? Want het is wel... Het is straks meer, hè? Jullie zijn jong. Misschien wil je wel wat anders doen. Een andere sport of iets. Of de hele dag op de telefoon zitten. Dat kan ook nog.
0: Ik heb er nu al zin in.
1: Mooi.
4: Nou, weet je wat afspreken? We houden jullie in de gaten. En volgend jaar dan rekenen we er een beetje op, toch? Dat je hoeft om niet eerste te worden, maar wel bij de eerste drie. Beide in jullie leeftijdscategorie. Spreken we dat af?
0: Ja.
4: Zien we elkaar dan weer.
0: Ja.
4: Dank jullie wel.
1: Bedankt.

0: Ja, California Stars van Bob Seger. Seger, ja, dat moet alleen goed uitspreken. Is deze volgende gast. Dat is gewoon heel gezellig in de studio. Jaap, onze collega van RTV NAF, zit hier even gezellig erbij. Peter heeft ook fans meegenomen. Hè? Dus aan tafel Peter Polko. En goeiedag. We doen het even in het Nederlands. Hè? Dus,
1: dat kan, ja.
0: Maar ik vraag in het Fries heen en het Nederlands komt terug. We hebben elkaar eerder gesproken.
1: Ja.
0: In de studio van Mooi Voort in Zwaagwesteinde. Toen ging het even over de zonsverduistering.
1: Mm-hmm.
0: En nou, dat vond ik zeer indrukwekkend. De waarschuwing. Volgens mij heb jij ook met jouw waarschuwing over met goed materiaal kijken. Heeft dat heel veel ogen. Problemen voorkomen.
1: Ik hoop het van harte.
0: Ja, ik weet zeker. En is het een groot succes geweest? Want jullie waren helemaal uitverkocht, hè,
1: ja,
0: bij het Observeum.
1: Ja, ja, we hadden 400 bezoekers.
0: Jongen. En voor iedereen een brilletje?
1: Ja, tenminste diegenen die hem besteld hadden. Er waren een paar mensen die toch op de Bonnefoy nog kwamen in de hoop nog een brilletje te halen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk was er één persoon die zijn bril niet heeft opgehaald. Dus die heb ik nog even aan 20 mensen uitgedeeld op het hoogtepunt.
0: Om even te kijken.
1: Om toch nog even een paar seconden nog in te
0: hartstikke
1: kijken.
0: Hartstikke leuk. Ja. Jij gaat wat vertellen, want je bent vrijwilliger bij het Observeum.
1: Ja.
0: Of zoals mensen vroeger kennen in de volksmond, de Sterrenwacht van Burgum. En dat gaat over jullie 40-jarig jubileum en een lezing van Govert Schilling.
1: Ja.
0: Maar jij bent ook erg betrokken bij sterrenkunde. Vertel even wat jij doet, want je hebt een... echt wel een behoorlijk theoretische achtergrond daarin. Laten we het zo stellen.
1: Ja, ja, ik heb 15 jaar in de sterrenkunde gewerkt. Dus eerst een studie gevolgd in Groningen. Daarna een promotieonderzoek om dus een doktersgraad te behalen in Amsterdam. En daarna nog 2 postdoctorale onderzoeken, zoals dat heet, in Amerika.
0: Nou, en wat is jouw specifieke, voor in Jip en Janneke taal, om het zo te zeggen. Wat interesseert jou het meest en wat is jouw onderwerp?
1: Mijn onderzoeksonderwerp was zwarte gaten.
0: Ja.
1: Dus dat is op zich heel makkelijk om te zeggen. Om het uit te leggen, dat kan heel snel heel moeilijk worden.
0: Ja.
1: Want het zijn de vreemdste voorwerpen die we ooit in het heelal hebben gezien.
0: En het is toch eigenlijk een beetje zo, net als zoals wij het dan uit de science fiction kennen, dat zwarte gat, er gaat iets in, maar er komt niks meer uit.
1: Precies. Ja.
0: Ja.
1: Dus zelfs licht kan er niet uitkomen, vandaar dat het dus zwart is. En het is een verstoring van de ruimtetijd. Wat het dus een gat maakt.
0: Ja, bijzonder. Want een van de professoren van De Rug heeft net een prijs gekregen. Een soort Nobelprijs in de sterrenkunde. Voor haar verhaal over het ontstaan. Haley heet ze geloof ik. Maar...
1: Amina Helmi.
0: Nina Helmi.
1: Ja.
0: Precies. Dus dat was maandag groot nieuws bij de universiteit. De jubileumlezing.
1: Ja.
0: Daar komt Govert Schilling. En ik denk dat een aantal mensen van denken... Oh ja, dat is die man die we ook wel vaak op televisie zien.
1: Precies.
0: En die geeft een jubileumlezing. En nou, we zeggen het vandaag even 1 of 2 keer in de Pleerts in Burgum.
1: Ja.
0: Bij een eigen Pleerts. Nou, vooruit maar. Hè. Zaterdag 19 september om 2:00. Voordat je begint, zijn er nog kaarten verkrijgbaar?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Goed, oké. Okay. Nou, dan komen we er straks nog wel even op terug. Want anders dan kunnen we het verhaal over iets anders gaan houden. Wat gaat die beste man doen bij zijn lezing? Waar gaat hij het over hebben?
1: Een heel algemeen verhaal over het heelal. Hoe groot het is, hoe oud het is, wat de geschiedenis is, wat er allemaal te vinden is. En de plek van de mensheid in het heelal. Dus om alles toch te verbinden met onze plaats in de kosmos.
0: En ik neem aan dat als het de grootte van het heelal... Daar kunnen natuurlijk mensen van verschillen van mening. Hè? Maar volgens mij zijn we dan mini.
1: Inderdaad, ja. Goed, ik kan er een antwoord op geven. Het heelal is minimaal 3600 miljard lichtjaar groot. Dat zegt waarschijnlijk niemand iets. Het is gigantisch en de aarde is daar maar een heel klein onderdeel van.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd wat we proberen eigenlijk voor het voetlicht te brengen. Dat wij maar een heel klein deel zijn. En dat, goed, wat we op aarde doen zeker nut heeft... Maar in het gehele...
2: Toch wel.
1: Ja, het geheel toch maar een heel klein onderdeel is.
0: Geeft het ook geeft het jou als mens ook rust?
1: Ja, of, zeker.
0: Ja, dus je denkt van opwarming van de aarde, branden...
1: Het is zeker waar we iets mee moeten. Maar we moeten ons niet als, het belangrijkste in het hele heelal zien.
0: Nou,
1: dus er mag wel een klein beetje
0: nederigheid.
1: Ja, precies.
0: Oké. Jullie hebben, het Observeum, nou, jullie timmeren flink aan de weg. Altijd wel, maar op de afgelopen jaren denk ik nog wat meer. Je hebt nog in het museum de Oerboer. Hè? Dat is ook een grote tentoonstelling. Heb je het idee dat de mensen meer belangstelling krijgen voor sterrenkunde, het heelal?
1: Er is altijd interesse in sterrenkunde geweest. Dus wie ik ook aanspreek en dan vragen ze van wat doe je? En dan zeg ik sterrenkundige en dan is er altijd interesse.
0: Ja.
1: De vraag is alleen altijd wat je ermee doet. Dus we hebben duizenden bezoekers elk jaar bij het Observeum. En daar zit ook een stijgende lijn in. Dus ja, de interesse is er wel. Het is onze taak om daar dan activiteiten omheen te organiseren. Zodat mensen er iets mee kunnen met die interesse.
0: Oké, want jullie hebben nu die lezing. Vrijdagavond is volgens mij altijd, zijn jullie open?
1: Hè? Precies, in de zomer hebben we vrijdagavond een sterrenkunde programma. En in de winter, als de wintertijd ingaat, dan ook op de zaterdagavond.
0: Precies, dus dan. En doe je dat met een grote club vrijwilligers?
1: Ja, we hebben in totaal rond de 30 vrijwilligers. En een stuk of 10 daarvan die doen vooral de sterrenwacht. Ja. Want dat is de reden dat het nu Observeum heet.
0: Ja.
1: Omdat het een combinatie is van een observatorium, dus en de sterrenwacht.
0: Ja.
1: En inderdaad een streekmuseum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En moet je, als je nou zegt van nou, ik luister nu, want dit is het jaar van de vrijwilliger. Dus van de Verenigde Naties. Ik denk, dat zou best wel interessant zijn. Moet je nog speciale talenten hebben of dingen kunnen om bij het, zeg maar even de sterrenwacht, hè, om in de sterrenkundige hoek vrijwilliger te kunnen worden?
1: Het belangrijkste is interesse. En alles wat er verder aan kennis bij komt kijken, dat is allemaal te leren. Dat valt allemaal heel erg mee. Want we doen het voor een algemeen publiek. Dus je hoeft geen opleiding daarvoor te hebben.
0: Nee.
1: Interesse en enthousiasme, dat is het belangrijkste. Want dat is wat we proberen over te brengen op de bezoekers.
0: Wat is voor jou, wat is altijd nog voor jou het meest dat je denkt van ja, dat ik vanuit Burgum City het heelal in kan kijken. Wat verwondert je dan het meest?
1: Nou ja, waar ik heel blij mee ben is dat we een digitaal planetarium hebben. Waar we dus het hele heelal op kunnen tonen. En dat geeft een idee van hoe groot het heelal is, hoe klein de aarde is en wat er verder nog allemaal in het heelal zichtbaar is.
0: Ja.
1: Dus daar zit ik heel graag in. Om gewoon te kijken naar echt alles wat er te zien is.
0: En kunnen wij nog op dit moment, zeg maar voor de korte termijn, hè, dat is in lichtjaren dan wel heel kort geredeneerd, maar goed, iets leren uit het heelal? Of kunnen we iets, hè, ik bedoel, als je zegt over de kracht van de zon voor ons, zie je daar ook oplossingen voor alle issues die we nu hebben?
1: Nou, we zien elke keer als we een nieuwe telescoop lanceren, zien we nieuwe dingen. En dat leidt ook weer tot nieuwe ontwikkelingen op aarde. Dus een heleboel onderzoek op aarde komt door wat wij in het heelal hebben gezien. Dus zeker.
0: Hartstikke mooi. Wij worden krijgen van de techniek. Het gaat altijd sneller dan we dachten. Peter Polko zit hier aan tafel. En die maakt ook even reclame voor de jubileumlezing van de Sterrenwacht. Zaterdag 9 september om 12 uur in de Pleerts in Burgum. En online via de site van Observeum ben je nog tickets te reserveren aan €5.
1: Ja.
0: En de spreker is Govert Schilling, bekend van radio en tv en van zien vele boeken. Dus net stennen maar heen, dat zitten we nog een keer. Ik word altijd weer enthousiast van je, Peter. Dank je wel dat je weer even naar de studio wilde komen.
1: Heel graag gedaan.
0: En we houden het in de gaten. We zijn alweer aan het einde van de uitsturingen.
2: Ja, we gaan al een minuut. Ik kan nog volpraten over dat wollen.
0: Ja, dat doen we.
2: Ja. Nou, hartstikke wat bijzonders te melden.
0: Ik vond Joert een nieuwsgierige uitsturing, maar dan zit ik het van mezelf. Maar ik even de taakkant van het verhaal van wat er nog spelen rondom de Cervantohal.
2: Ja, en die komen we vast nog een keer over rond.
0: Een weer kampioen in de uitsturing. Het onmetelijke van het heelal, dat jou dus ik weer even
2: was. Ja, en de vraag die me op mijn lippen brandde van, is er leven nog ergens in het heelal?
0: Ik denk het wel. Jij denkt het wel,
1: de meeste sterrenkundigen gaan ervan uit dat er leven in het heelal is.
2: Ja, want dat wij hier zitten op deze aarde, dat is eindig, denk ik, ooit. Maar dat zal ergens dan wel eens zijn.
1: Ja, niet per se. Het hoeft niet eindig te zijn hier.
2: Oké. Goed, nou, voor u, maar voor het programma vol. Hier weer op berichten van zaterdag 4 september. De techniek op van gast, telefoon in hand van Durk en Annelies van de Duim. En wij binden een fietje naar web. Job en op berichten.
3: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: De warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Hé hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
9: Het is hier inspirerend koud in je huis.
10: Ja, Minco Bouwmaterialen.
11: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Tienduizenden Nooren worden verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en een verbod op auto's, e-steps en fietsen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. Eerder werden wapens gevonden, waaronder een tas met wapens en wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten bij het huis van Jan G. Twee agenten raakten gewond. Van de 34 aangehouden verdachten zijn er 32 voorlopig vastgezet. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. De
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.
26: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
27: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
25: TD Noord uit Jesternaidjerk.
26: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Dit is RTV NOF.
31: My No, de Weekend Nieuws Show.
15: Dadelijks in de Weekend Nieuws Show.
32: Dokkum krijgt een kening en die wil sjoen worden.
31: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: Elster Sneun, tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen, uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Goeiemiddag en van harte welkom bij de Weekend Nieuws Show van 5 september. Je moet presenteren de uitsturing met co-presentator Janneke de Boer. En de techniek is in goede handen van Klaas Kempenaar. Fijn dat je hem er al weer bij binnen. En je moet mij eens de middag beginnen. De komende 12 uren hebben we weer een mooie mix van muziek, gezelligheid voor zelfs de laatste nice. Dus zet de radio maar wat louder, meid zit je noffelijk en blijf lekker bij huis. En dan gaan we direct naar het eerste onderwerp van de media. En dat is best wel een dreig onderwerp. In de studio is Lisbeth Vellinga. Welkom Lisbeth. En fijn dat je komen woest om daarover te vertellen.
3: Nou, goeie met je.
2: Ja, het is net als meer de wieken van de suïcide, toch?
3: Ja, en het is inderdaad een dreig onderwerp, maar wel een heel belangrijk onderwerp.
2: Ja, heel belangrijk, ja. En een onderdeel, zeg maar, wat plakfinancieel is, walk into the light.
3: Dat klopt, het. Ja.
2: En van waar dat nou net ging, kun je er iets over vertellen, wat betekent dat walk into the light, wat houdt het in?
3: Ja, het is een Engels woord natuurlijk, een Engelse zin, he, weer in en uit licht. In het kader van dat we extra omdenken gaan willen van mensen met suïcidegedachten of mensen die daar in hun familie of vriendenkring met de meid zien horen. Organiseren we Krekkers verleden hier een walk into the light. En dan beginnen we maar eens om 6 uur bij de IJzerberg in Dokkum. En elk is daar welkom. Maar ze wil even opjaan, omdat we na de tijd met elkaar nog een maasbrochtje eten zullen. Maar dan ben je nooit verplicht om te zeggen waarom is het wel of net mij doost. De meeste meiden daar komen en dan rennen we meisje aan, dan is het nog donker. Dan rennen we een tocht van een goed 3 kilometer om een bal werken, in stilte. En dan hebben we aan het eind, is er nog een liedswurtje. En dan geven we de naam aan elkaar een maasbrochtje eten. En dan worden we op die manier ook aandacht vregen van mensen die te krijgen hebben met suïcide. En die misschien zelf ook het zustere gedachten hebben. Omdat ik wat licht op schijnen te laten. En dat is eigenlijk ook de belangrijkste reden waarom het ik hier goed zit. Omdat we als gemeente vinden dat het heel belangrijk is om dit in het licht te brengen. Dus into the light. Want het is een eerste strijd die het meest vaak strijden. Als het mij te krijgen haast zelf. Als het zulke moeilijke gedachten haast. Maar ik had in uw tien om jou geweest een hele brotte van haast. Dat misschien een dien had en dat is een nijbesteende best. Dat is vaak ook een hele moeilijke iets wat een taboe op rust. En wat meestal ik heel eenzaam maakt. En dat helpt niet. Daar wordt het niet beter van. Dus we willen het in het licht brengen.
2: Je moet dat taboe doorbreken.
3: Ja. En daarom willen we er aandacht van vregen en er ook op praten. En walk into the light is daar een onderdeeltje van.
2: Ja. En het is een dreig onderwerp en vrij serieus. En hoe zorg je ervoor dat het tagelijk echt wat tagonkelijk is en positief? Dat mensen erom mij doggen en dat erop praat wordt.
3: Dus ja, het er om mij doen, he, veroordeelt in Safieren niet. Maar het helpt om er aandacht van te krijgen. He, omdat we dit nu organiseren, nodig je meer Jood ik uit. Dan kan ik er ook weer wat over vertellen. En we willen op verschillende manieren als gemeente, provinciaal ook, willen we er extra aandacht voor vregen. De regering jouwt er extra middelen voor. En het gaat ik heel tijd beter met het aantal mensen dat haar zelf te kwaad doet. Ja. Maar we zien nog steeds een stijging van het aantal jongeren.
2: Ja.
3: En dat is een grote zorg voor ons allegaar. En elk mensenleven is kostbaar. Maar als we nu zien dat het onder de jeugd nog steeds toeneemt, dan is er nog werk voor ons allegaar te doen.
2: Ja.
3: En voor ons als gemeente, maar we willen graag in contact met de squallen, de huisartsen, sportverenigingen, tjerken. Zo volle mogelijk plakken dit ik delen. En het is natuurlijk iets heel ongemakkelijks als die een kerst en denkt, nou, ik weet net, zou dat wel goed komen? Begin het gesprek maar eens. Dat is best dreig.
2: Dat is
3: en
2: best dreig.
3: Soms wist net goed hoe ze dat aanpakken. Maar er zijn alle mensen die daar tips in gaan kennen. En als dan denkt, nou, heb ik helemaal geen zin om daar met mensen zou te praten. Zorg eens op de site van INI Traaien.
2: Oké, wat kun je daarvoor informatie
3: vinden? Daar kun je alle informatie vinden. Daar kun je de app downloaden. Maar kun je gewoon eens op die site struinen. Daar ben al je feiten en fabels. Die houden ze die tips van, nou, hoe kun je een gesprek beginnen? Wat is nou juist wel handig om te doen? En wat is juist net handig om te doen? Maar het meest onhandige om te doen is om neer te zetten.
2: Ja.
3: En dat is het, je dwarre vaak net. Want het is zo'n moeilijk onderwerp, het is zo teer.
2: Ja.
3: En je doet het maar in bewogen hart, maar je wil echt niet het vernielen. En toch is het worst dat ja, het meest net wenselijk is om er net over te praten.
2: Ja.
3: Dat is wel heel duidelijk, had dat blik in die en hoe vaker had we erop praten en het wordt ik nemen en de aandacht van vrije, hoe makkelijker had het misschien wordt van mensen die er mij ompakken om hulp te zieken of om het eens ergens bespreekbaar te maken. Dus we willen het in het licht brengen, deze problematiek. En het is, ja, ik ben het helemaal mee eens. Het is dreig, het is verdrietig, maar als er mee om is, is het heel eenzaam. En een nijbestaande best is het echt heel eenzaam en heel verdrietig. En ik daar maar het onrecht van wijzen. Want in die, ja, die nijbestaande is van in die toeleiding is toch een ongeluk of toch een slimme ziekte. Daar begin je eerder een praatje mee als iemand die het nijbestaande is van. Die het hemzelf
2: de kwartier in had. Want ja, dat is exact in je overleden is naar een auto-ongemak of whatever. Een ziekte. Dan stuurt ze een kaart. Dan stuurt ze bloemen. En dan gaat ze erheen. Maar iemand die het achterbleeft. En de partner of iemand uit de familie. Of een vriend of vriendin had hemzelf de kwartier. Dan is er niks, hè? Dan is het stil.
3: Dan is het vaak heel stil. En dat is net omdat mensen net willen, maar vaak omdat mensen net dwaren, net weten hoe.
2: Nee, had je nog een tip? Dus zei ze van nou, hoe kunnen mensen het gesprek omgaan?
3: Nou, het allerbelangrijkste is om het gesprek om te gaan. En broek in eigen woorden door net een grutspraak en hoor het ik bij die zelf. Dan zei ze van, ik had het idee. Of de komst op mijn oer.
2: Ja.
3: Als dat het net zo lekker mij die gaat.
2: Ja.
3: Net van, ik ga de oplossing. En ik net een hele een vraag. Want hoe gaat het? Nee. Dan zeggen we altijd dat het misschien ook free is eigen. Nou, het gaat goed. Ja.
2: Ja.
3: En dat drop je altijd als eerste. Maar hoor het tegen bij diezelf. En stel een vraag. Meidje het bespreekbaar. Dat is altijd beter als nee het zeggen. En je wordt zwaarder meidje.
2: Ja. Nou, zo
3: en ziek je om tips en trucs. Echt altijd even ik op de site van INI en Traaien. En daar staan altijd tips ik op. Van hoe kan je het gesprek beginnen? Waar herkenst? Hoe herkenst misschien dingen?
2: Ja,
3: in gedrag van mensen. Want soms wist het ik net. Maar, en het is heel kwetsbaar. Maar als je toch uit een bewogen had.
2: Dan is het altijd goed.
3: En je hoort het bij jezelf. Dan kun je het eigenlijk haast niet mis maken.
2: Nee.
3: Zij is denk ik weg.
2: Ja. Nog even een herhaling. Wanneer is het precies? Hoe let? En waar moet men starten? En kost het ik wat?
3: Nou, het kost het helemaal niet. Het begint komende tiesemanen om 6 uur. Verzamelen we bij de IJsselberg in Dokkum. En daar rennen we een goede 3 kilometer met mekaar. En daarna hebben we nog een Maasbrugje voor de mensen die deelnemen. En het is natuurlijk vrijblijvend. Best ik net verplicht om u te lezen waarom als de wolf net best. Maar als er affiniteit me haast. Of op een of andere manier er graag bijwijzen worst. Wees welkom. Mm-hmm. Dan ben ik altijd meisje wees mij een gesprek in kerst als dat worst.
2: Ja.
3: Als dat net worst, dat hoeft net.
2: Nee,
3: er is een liedje taspraak. En het is vooral ek, om oondag te vregen. En dan ek, die mensen te herdenken die deze keuze maken.
2: Ja. Ja.
3: En misschien derk in stilte nou, een stukje verwerking. Misschien ook.
2: Ja. Nee,
3: dus dat is komende teaser. Maar om 6 uur, wij is welkom. Cassie nog op, Jan.
2: Mooi.
3: Elk is welkom.
2: Ja, nou hartstikke fijn. Dank u wel.
3: Ja.
2: We draaien even een plaatje en dan kom ik weer rond bij die mij door onderwerp.
3: Is helemaal prima, doen we dat.
2: Oké.

0: helemaal makkelijk trog Klaas. Mijn complimenten en het hiet rin naar het licht. Ja, Elisabeth, dan komen we bij het twarredregen onderwerp van Joert. Femicide.
1: Ja.
0: Wat is femicide? Dat is een deeltje van vrouwen omdat ze vrouwen binnen. Vaak in de context van partner of ex-partner geweld. Ja, het is een sfeeronderwerp, maar ook een onderwerp waar bij preventie heel belangrijk is. Want één keer in de 8 dagen wordt er een vrouw vermoorden door femicide.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk vissen te vallen en dat is natuurlijk ook heel slim. Hoe groot is het probleem nevens die in uw gemeente en wat weten we erover?
1: Nou, dat is iets, dat bloedt altijd een beetje taasten, want daar ben je echte cijfers van. Het femicide, dat is inderdaad de moord op een vrouw, puur en alleen omdat ze vrouw is. En elke moord is in te vallen. Ja. Maar wat er vaak mee te krijgen had, dat is eigenlijk het partnergeweld, zowel lichamelijk als psychisch geweld. En dat speelt zich al achter de vader. Ja. En dat is vaak net bekend. Daar heb je vaak geen weet van. En nu zit ik hier inderdaad mij nog zo'n dreigend onderwerp. Maar werd eigenlijk hetzelfde van Jelt. Het is een taboe. Als het die ook komt als vrouw. Vaak sjost het eerst ik net. En als er achterkomst. Als het gevangen zit in zo'n toxische relatie. Zitten ze dan. Dan haast vaak zo ben of de beste afhankelijk van, financieel afhankelijk van of heel bang dat er haast net meer uitkomst en het heel moeilijk is om hulp te zieken. Dus het is echt achter de vader. En hoe berikken we de vrouwen die in zo'n situatie zitten, maar ook hoe herkennen wie als gewone Friesen dat dit ook in Friesland een protte gebeurt achter de vader, een protte geweld. Hoe herkennen we het? We herkennen we de signalen?
0: Wat ik ga lezen, er zijn 8 signalen.
1: Er is inderdaad. Ik ga heel augustus de expositie openen in het Stadhuis.
0: Ja.
1: En daar wie een mem. Die haar dochter die weer ook vermoorden door de partner. En die had er ook best wel een heftige verhaal ik hoe verteld. En in het Stadhuis in Dokkum, de kerst nog tot heel, ik moet even zien, tot 14 september kerst en ik nog naar de expositie ta.
0: Dus daar ik iets over vertel, want het is een beetje, dat is steeds zo'n expositie of femicide, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat dacht ik zelf ook toen ze maar het voorstel kwam. Ik denk, nou, mag ik me Debbie vaststellen? Dat is juist de verhaal van een heel aantal vrouwen. Mijn hele diverse achtergrond, ik mijn heel divers verhaal, die het al je vermoord binnen. Een foto stiert er van de vrouw, dat ze straal nog opstenen, maar wil mij het verhaal, hoe ze te haar eind kan binnen. En er stiert ook een groot boord bij mij, wes hoe ze toen herkennen kennen, dat meesten in zo'n situatie zitten. En er zijn verschillende signalen binnen voor, maar ik daar hield weer voor, en wat krijg ik hoe hier bij suïcide. Je dwars zo gauw het gesprek vaak net te beginnen, want dan denk je, haast haak ik het mis.
0: Ja.
1: Zo het was zo wezen. Had ik het zees, misschien was we dan wel nooit weer met mij praten. Maar ik je hield voor. Hoor het bij die zelf. Zees, ik ga het gevoel. Of ik zie gewoon dit en dit. En nou denk ik. Op die manier. Net veroordelend. En zei ze van, geef me die vent waar je.
0: Nee.
1: Zo werkt het net.
0: Nee.
1: En dan stoot je in en ik. Oh, kom net voor mij de oplossing. Maar jou een opening naar een gesprek. Dat is iets just. En ik dit, als dit dus mij een bewogen had en doet dus het vanuit jezelf, dan zit hij altijd goed. En kom net mij een oplossing, want een oplossing is vaak net zo makkelijk als dat een omstander denkt.
0: Nee, precies. Nee. En binnen de instanties werken die goed mij wageren, denk ik, hoe de politie, de gemeente, binnen dan meer instanties die zich hiermee aan de houden.
1: Nou, ja, elke instantie is natuurlijk, maar in wezen elke niet. En als een squale iets signaleert, als de sport iets signaleert, bij het sjerken, bij een buurtvriend, Oeral kan ze je aankomen. En je moet de koor daarin helpen en stimuleren om het te benemen. En het ek naar de vrouw in kwestie een opening te jaan. Zonder de oplossing te bieden. Maar want dat is vaak net wat helpt.
0: Nee.
1: Want zo eenvoudig is het vaak net. Maar als we er net op praten. En omdat het zo ongemakkelijk is. Het maar naar je stel glied je litten. Dan wordt het probleem van de vrouw in kwestie heel iets moeilijker.
0: Ja.
1: Dus vandaar ek dat we een expositie hebben. Ek dit. Net zo heel makkelijke onderwerp toch in het licht te brengen.
0: Ja.
1: Breng het gesprek op gang. Ja. Jouw een opening.
0: Ja,
1: en hoor het maar bij diezelf. Je hoeft net al je professionals te wijzen. We zijn al je professionals. We halen je mensen om je heen.
0: Ja, precies. Nou, dier dank dat je naar de uitsturing komen worden om over deze drege, maar heel wichtige onderwerpen te praten.
1: Ja, graag
0: die. Doe eens deze, Jack Meijer in.
1: Uiteraard, ja. En nou, ik hoop ik volle mensen nog te zien. Die is maar een saaie bij de IJzerberg.
0: Ja, oké.
1: Mooi, dankjewel.
0: Fijn weekend nog.
1: Doei.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Op en om de veerboot de Oer, waar woensdag een grote oefening houden, de Poseidon. Het scenario gaat uit van een bedreiging om boord, waarbij een gijzeling plakvond. De tjeerst speciale interventies kwamen in actie en wist de situatie taangoed in eind te brengen. Tegelijk ontstond er brand in de machinekamer. De brandweer kwam om boord om de brand te bestrijden. Bij de oefening wienen verschillende slachtoffers, zowel in het water als op de veerboot. Ze waren naar de pier van Holwert en Ameland gebracht. Bij de oefening waren de verschillende helpers en hefken op haar gewerking en optreden bij een grootschalig incident. Twee bijen voorthellen uit het gezinshuis in Van Kleester. Twee bijen binnen in 2014 en 2020 binnen verlieke wieken voorthellen uit een gezinshuis van een zwaarboerderij in Van Kleester. De rechter had een moeilijke fysiek daarvoor voortdurend stasdingen zonder de zaak eerst op zitting te behandelen. Onleiding binnen serieuze zorgen over de veiligheid binnen het gezinshuis. De gezinshuisvader werd in

0: van zijn dochters. De bern binnen naar aanleiding van de uitspraak uit het gezinshuis halen.
1: RTV NOF Waarberjocht.
2: Van een media is de geregeld rond te verzinnen, maar een bui is nog altijd net heel dal uitsletten. Het wordt zo'n jontjen graden. Er stiet een matige, ontkrijftige west om het noordwestenwien. Van de jong wordt het rijstiger. Door de invloed van hege druk komen er opklaringen en in de nacht zakken de temperatuur naar zijn 8 ontzien graden. En dan gaan we naar het vooruitzjog. Snijen krijgen we geregeld de zinnen te zien en bloot het rijstig. De wien komt uit het zuiden en is meest matig. Het wordt een stik warmer, maar een maximum van zo'n 22 graden. In de nacht leidt de temperatuur om de 13 graden heen. Manje joggen we er nog een graadje bij. Het wordt dan maximaal 23 graden. Zinnen en wolken wikselen koor aan en er stiet een matige zuidwestenwien. Tiesje wordt nog weer wikselvalliger, maar dan nemen de kongers op rein en enkelde buien. De wien komt uit het zuidwesten en is matig, maar zo'n 20 graden is het dan weer wat minder warm.

0: Dokkum krijgt in Kwatten zijn eigen zonnekoning. Op Santje September giet de Bonifaciuskapel de zonnekoning van Dokkum in première. Een grutse voorstelling met burgemeester Julius Schelto van Eidsema in de hoofdrol, die net lever woe als Sjoen en waarom tocht worden. Met regisseur Brunkuit, de muzikale begeleiding van Sjoep Nutma en een grutte groep spelers, professioneel en semi-professioneel, wordt er op het stuit hut werken om dit bijzondere spektakel. Juwet praten we met Tjerk Pieter de Vries van de marketing en PR-afdeling van NOF Producties. En met Quinta de Vries, die als regieassistent van Dichtbij mij maakt hoe de voorstelling te leven komt. Welkom in de studio, Tjerk Pieter en Quinta.
1: Hallo.
0: Mooi dat je hem even langskomen kon, want je hem had druk, zat ik jij krijgt.
1: Zeker, ja. Ja. Ja, ik ben echt net uit repetitie hier naartoe gerend, eigenlijk in de auto. Ja, we hebben het echt heel druk.
0: Oh, nou, ja. Dat is, nou ja, aan de ene kant mooi natuurlijk. Want Tjerk Pieter, de première is op Santje

0: september. Hoe gaat het? Stiert het? Rint het al je goed?
1: En dit is gelukkig voor u de tweede keer dat we dit doen. Dus we hadden hier dus de vuurje van Dokkum. Terwijl je Lien echt een hele prutte leert. En ja, dat zorgt dan ook gewoon voor dat het een team is dat gewoon heel super met elkaar samenwerkt. Dat we inmiddels haast het hele decor al steen hebben. En ja, dat we zelfs bezig zijn om stiekem met de opbouw boeten over dingen kleer te zetten.
0: Ja.
1: Want het was natuurlijk ook wel een feestje worden boeten de kapel. Dus hè, had je die machtig mooie vaststelling zoen haar, dat je dan boeten even lekker een biertje drinken kan op een windje. En dat je dan denkt van, goh, wat hebben we eigenlijk een machtig mooie junemijlkoor.
0: Ja, want je wilde eigenlijk binnen een beetje naar boeten te helen, dat meesten gelijk al in de sfeer komen.
1: Klopt inderdaad, ja. Dus het is echt wel de bedoeling. Ze kennen zelfs bijvoorbeeld Vreet en Sneur al een jaloeren jeder het terrein opkomen. Waardoor de hekken jeder iepen. Dus dan kun je alvast even een patatje helje of een satéetje. Dus dat ze met elkaar al even een gezellig praten kennen, wat barrelje kennen. En dat we dan met elkaar naar de voorstelling kennen. Nou ja, dat we het gewoon al hier humor en mij, dat kan Quinten samen met je volle meer vertellen, ja. hoe dat stik wordt. En dan in de pauze na het hier, dat je dan ook even een pausje bitterbal een helje kennen. En nog even met elkaar napraten kennen hoe we nou eigenlijk wat je nou aan het jongen hebben.
0: Ja, want het is natuurlijk, altijd even over de locatie, ha. Het is natuurlijk een machtig mooie locatie.
2: Ja.
0: De Bonifaciuskapel.
1: Ja, onze decorbouwer Wannes van de Veer, die zei ook van, ja, het mooiste onder decor, dat is eigenlijk de kapel zelf.
0: Ja.
1: En we moeten erom denken dat we dat tot zijn jeugd lid komen. Ook met licht en de techniek die we erin broeken. Want die kapel, ja, dat is natuurlijk ook gewoon het middelpunt.
0: Ja, klopt. Hey, en Quinta, domeist als stagiaire hier get. Meirinne, mij de regieassistenten.
2: Ja, klopt.
0: Dus zo zit hartstikke dicht op dat proces. Hoe is dat?
2: Druk en echt strak ook het schema. Echt elke dag hebben we wel andere scènes die we met andere spelers gaan repeteren. Je bent er eigenlijk van 9:30 ochtends tot 4:30 middags. En steeds 3 scènes oefenen, maar steeds weer opnieuw en opnieuw. Andere settingen,
0: ja.
2: Anders proberen. Dus heel lange dagen, maar echt heel leuk.
0: Ja, want je wist net al in dat stage rinst als regieassistent. Je had ook een rol in het stik.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe is dat te combineren?
2: Gelukkig heb ik niet heel veel repetitiedagen. Wij spelen vaak op een donderdagavond dat we repeteren. En dan speel ik gewoon mee. En dan bedenk ik ook nog wel eens wat mee. Maar dan is het vooral Bruun die dan mij aanwijst.
0: Ja.
2: Dus dan ga ik gewoon repeteren. En de rest van de tijd zit ik gewoon naast Bruun. En dan schrijf ik mee of dan bedenk ik mee.
0: Ja, en krijgt ik de ronde om echt mij te denken? En zei van, ik zeg het toch zo.
2: Ja, gelukkig wel. Ja, ik heb al een paar keer gedacht van, misschien kan het beter zo. Of is het niet leuk als ze dit even proberen en dan doen we dat. Soms werkt het, soms niet.
0: Nee.
2: Maar ik heb die ruimte zeker.
0: Ja, en zoek een bak onervaring Hellestono natuurlijk binnen.
2: Zeker, ja, heel erg veel. Ja, zowel als op het spelen als op het regievak. Ja,
0: ja, want de dogen zowel professionele als semi-professionele. Spelers mij. Hoe werkt dat een beetje in combinatie met de praktiek? Is dat een heel natuurlijk proces? Of hij toch ziet van, sommigen maar toch wel wat bieloeken?
2: Ja, bij sommige amateurs, acteurs, om het zo maar even te noemen, heb je wel even van dat je wat extra moet uitleggen. Ik bedoel, de professionals die weten wel van, ik moet als een karakter gaan denken of ik moet even die loopje een beetje vinden. Ja, en als iemand dat nooit heeft gedaan, die denkt niet zo.
0: Nee.
2: Dus dan leggen we even uit, probeer even als die karakter te denken of probeer even dit te doen. Maar uiteindelijk krijgen ze dat allemaal wel onder de knie.
0: Oh, mooi. En een beetje de sfeer. Hoe is de sfeer, Tjerk Wieten?
1: Nou ja, van de meesten die bij de vuur van Dokkum ben geweest, die herinneren zich vast nog wel de hakka die in het steek wieën.
0: Ja.
1: En ik kwam van de morgen om Jelwe Alwen de kapel binnenin. En toen stien er een groep van 50 spelers samen ook voor de hakka te doen.
0: Ja.
1: Dus dat was wel even een piekenvel momentje voor iedereen. Ja. En dat joeg voort wel het gevoel van, we gaan het echt met elkaar doen. En we zetten weer een fantastische voorstelling deel.
0: Ja, en het zit natuurlijk ook op. Hè? Dus je komt heel dichter bij die première. Brengt dat ook wat spanning mee? Of leuke spanning?
2: Leuke spanning. Je hebt wel van, er moet nog heel veel gebeuren.
0: Ja.
2: Maar iedereen heeft er heel veel zin in en het komt allemaal wel goed. We hebben vanmiddag de eerste doorloop en dan Nu gaan we hem echt achter elkaar voor het eerst helemaal zien.
0: Ja. En dan krijgt het inderdaad ook meer vorm, hè?
1: Ja, en dat weet ik gewoon wel steeds spannender. Want we nou ook de aantal terugkrijgen die tijdens die voorstellingen komen. Er zijn inmiddels al 12 voorstellingen uitverkocht. De Vreed en de Sneeuw in de Joenen. En van de toontje Joenen, de première, binnen op dit moment, dat krijg ik vriend dat ik zeg, nog 24 tickets beschikbaar. Ja. Dus dan is die eerste week gewoon helemaal uitverkocht. Ja, en die tweede week, ja, daar zit wel op 70-80%. Dus het gaat wel echt heel snel nou, ja.
0: Nou, dat is wel bemoedigend, denk ik.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Hey, en ik ben natuurlijk altijd nog wel een beetje uit op een scoop. Heb je nog een nijtje of iets wat de meesten net weten?
1: Ja, dat, ik denk dat Quinta die wel even vertellen. Maar,
0: ja. Oh, zie je? Nou.
2: Ja, want wij gaan de zondag 27 september gaan we er ook bij doen. 27 september in de avond gaan we ook spelen.
0: Dus er komt een extra voorstelling. Nou, prachtig. Super, hartstikke mooi. Dus voor meesken had hij op de oren dagen het kennen. De Snijners is er echt nog een extra voorstelling.
1: Ja, en dat is de allerlaiste jongen dat we draaien. Dus dat is natuurlijk echt fantastisch. Ja. Want hij maakt al die energie dan even één keer... Even in stut van worden. Ja, dus dat wordt machtig.
0: Geweldig. Ja. Nog even voor de meesken die het luisteren. Het begint zondag september. Waar kan meesken meer informatie vinden en tickets kopen?
1: Daarvoor kun je naar de website nofproducties.nl taggen. Daar kun je informatie vinden over de voorstelling zelf. Daar kun je ook een knop vinden om de tickets te kopen. En nou ja, mocht er dan nog vragen wijzen over een stukje minder valide parkeren of rolstoelen of weet ik veel wat, dan kun je gerust dus ook even mailen. Dan helpen we graag.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel Quinta en Tjerk Pieter van je komst naar de studio. Ik zie hem net langer ophouden, want Jim heeft een trogong die Jim dwarmatte. Dankjewel en een hele soort succes en plezier vanzelfs met de voorstellingen en de première.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Weekend in Roewij Sport.
1: Ja, Bouke Bosma, die kan u zijn protten meer vertellen wat er gebeurt op de Friese voetbalvelden. Of sportvelden, moet ik eigenlijk zeggen. Bouke?
2: Ja, goedemiddag. Ja. Ik ben er. Ja, het binnen toch vooral ik weer voetbalwedstrijden. Wij hebben vier bekerwedstrijden vanmiddag. We zitten in de eind. De finale is maar waar gaat het terug. Een naaide knock-out fase. In de bekerpool. Ze zijn een heel soort bekerpool. Maar we hebben weer vier heel aardige wedstrijden. Hebben wij vanmiddag in uitzending. Sportclub Stiens bijvoorbeeld. Zien Broekster Boys. En Broekster Boys die maat winnen. Die hebben nog maar één puntje. U twee wedstrijden verleden van de week met 0-2 van Boeten Post. En ja, die moet winnen, sinds tieners. Twee kinderen wel terug in die pool, maar zij matten, je het wel winnen. Lammert Brouwer, hij is aanwezig in Stiens. Dan hebben we de bekerfinalist van Arunen seizoen, FC Sruisterveen. Zij speelde je thuis, Sien Kolm. Sruisterveen 3 uit 1, dus die had de eerste won. Maar Kolm had beide won, die had 6 uit 2. Leuke wedstrijd, Jelle van der Wal daar vanmiddag aanwezig. En de beslissing, ja, die kan vanmiddag vallen, maar dat hing het dus van de uitslag af. Dan hebben we Jester Mars in Houlerwijk. En dat ben Poels in die legerklas. Daar gaat er maar één van terug. Peter Halma, die docht de verslag. Vanmiddag in Jester maar beide ploegen naar vier punten uit twee wedstrijden. Dus dit kan ik beslissend wijzen. En dan de derby in Burgum tussen FC Burgum en Hurregriep. Die zit ik in de competitie bij elkaar. In Trijhoeren begint die wedstrijd. Hier de prins door de verslag. Altijd een heel aardige derby. 4 uur 12 voor Burgum en 3 uur 12 voor Hurregriep. Dus hij kan beide nog teruggaan naar die volgende ronde. Hier de prijs doet ter verslag. Wieber de Boer. Ja, die zit bij de seizoenafsluiter van de Noordelijke Autocross Club in Kolm. Dus we hebben met je ek autocross. Daar is het Gerrit om de NK Vrije Standaard F2 Junioren Qualifier. En ben ik beslissend in het clubkampioenschap. Wieber de Boer. De hele media aanwezig daar in Kolm op het circuit. En hij zal een aantal keren bijdrage leveren onder het programma van Roewij Sport. Werk vermidden te jaren met Ronnie de Wit in de studio zit. Voetbal, autocross en vanzelf lekkere muziek.
1: Nou, dat klinkt goed. Bouke Bosma, dank voor die taaljachting. En wij zullen die aas wel ons komen in de studio.
2: Ja, ons succes verder.

0: En dat wie een nummer van Douwe Bob, Note to Self. En mij dit nummer, ja, ben wel weer het aankam van het eerste oren. De wien een aantal dreige onderwerpen waren wel heel wichtig om daar aandacht om te besteden. En de zonnekoning, en dat wien natuurlijk ook heel mooi om daar wat van te weten. En, maar we beginnen niet, hè, want we zijn nog lang net klaar. Na een kwarte onderbreking van het nijs. En dan komen we weer om met het tweede oren. Met nog meer muziek, nijs en gezelligheid. Dus blijf lekker harken, want we zijn er aanst weer. Onza.
1: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
2: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
3: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
5: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een stoo, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SG Maatwerk.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? depannenkoektrein.nl.
7: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Trommeestje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Nou, vooral je, ben je er klaar voor?
11: Ik vind het zo spannend.
12: Ik ga eens turbo en
11: ik is toch turbo en net?
10: Nou, even serieus. Alle jullie

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd. Vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Nooren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerik. Maar bestel kan tot
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
16: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
1: Dit is RTV NOF.
20: My No, de Weekend Nieuws Show.
1: Dadelijks in de Weekend Nieuws Show.
21: Na 15 jaar werd een bachelor Friesk.
20: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: snelste sneu tussen Dolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen buiten streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: En het is tijd voor het tweede uur van de Weekend Nieuws Show. En ook het komende uur hebben we genoeg van Jim in petto. We beginnen met een heel bijzonder verhaal. Na 15 jaar is het Fries kwam als zelfstandige bachelor onder Rijksuniversiteit Grijns. En een van de maar 3 studenten is uw eigen collega Arnold Hiemstra uit Dokkum. Waarom kiest hij voor het Fries en wat wil er uiteindelijk ermee bereiken? Dat vroeg je hem aan zelfs. Maar er is meer. We praten met Wiebe Koudenburg van Band, want de band uit Arnhem presenteert snein zijn eerste album Anders in de Sint-Vitus-tjerke in Wetses. En wat kiest er snein van verwacht je? Nou ja, dat zien we hier. Ook het Bad Billy Blue Festival komt om bod. Marcel van der Werf vertelt dus alles over het festival dat komend weekend in de Westerrijn losbarst. Maar je mooi rietje bent en, ook net onbelangrijk, vergeet Stagon. Vanzelfs gaan we ook het streeknijs Het Waar en de Rietsagenda met griffier Sietse Dijkstra. Maar we beginnen met Arnold Posma. Want na 15 jaar is het Friesk wederom als zelfstandig bachelor onder Rijksuniversiteit Grijns. Maar 3 studenten zetten na je opleiding uiteind. Onderwaar uw eigen collega Arnold Hiemstra van Dokkum. Voor Arnold is de kar van Friesk eens net zo gek. De taal en cultuur binnen hem van jongs af aan met de breileppel ingetten. Hij doekte op en nij de Friese taal in, skiernis en cultuur. Maar wat loekt hem zo aan het Friesk? Hoe is het om een van de maar 3 studenten te wezen? En waar hopen er uiteindelijk met zijn studie te lonen te komen? Wij kennen het al je vreeën, want Arnold hak onder lijn. Goeiemiddag, Arnold.
3: Ja, goeiemiddag, Janneke.
2: Want ja, doe best opgroeid met het Friesk. Wanneer dachtest, ja, met deze taal is zo mooi, daar wil ik echt wat mee doen.
3: Nou ja, dus zeiden ze het niet eens al even. Van hoe is het binnenkijk Friesk Hikke en Tuin in Sibrandehoes en Lietsdorp en IJs Dokkum. En die leefde voor de Friese taal, die komt IJs wel echt bij mijn mem bij. Bij uw mem had ik gezegd. En die had het dan weer van haar heid. Dus het zit eigenlijk wat in het bloed, kan ik wel stellen. En toen ik een jaar als 12 tretje wie, toen kwam ik op het voortgezet onderwijs en toen kreeg ik Friesk op squallen en toen dacht ik, hey, dit is wel heel leuk, dan moeten wij echt wat jipginder ik met die taal ontslag kennen. Op de basisskwallen ging het echt wel, maar toen wie het al je nog wel wat, wat simpel om het zat te zeggen, dan wie het dan net echt dat we heel diep in de staf doeken. En op het voortgezet onderwijs is die leefde van het vak Friesk eigenlijk heel te grutter werden.
2: Ja, en want toen haast ik oren verschillende studies dienen. Wat maken dat het Friesk in dat sterbi tocht is, ja, dit is het wol.
3: Nou, ik had inderdaad oren studies vooral dienen. Eén daarvan wie ik docent Friese taal. En ik woest zelfs net vast het onderwijs in. Dus daarom ben ik daarmee al hekken. Maar toch doet ik jij dat is de opleiding de kamer, die het mijn lippen inblazen waard. Toen dacht ik, hey, ik wil eigenlijk echt met die Friese taal dwaande wijzen. Maar dit is net zozeer op het onderwijs spitst. Dus toen dacht ik, ja, het bloedjet werd het net werd het net kroepen wel. Dus ik dacht, nou, ik wil je toch wel echt mee dwaande. En ik hier al bedrijfskunde dienen. En ja, uiteindelijk wil ik toch echt wat mij die Friese taal dan in plak van de bedrijfskundige kant.
2: Ja, want doe best een van de 3 studenten van deze nieuwe opleiding. Opleiding moet ik natuurlijk, moet nou ook een beetje om mijn woorden letten natuurlijk. Maar hoe is het om mijn zo'n lead groepje, in principe na 15 jaar, we hebben het nieuwste te beginnen?
3: Ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Het traaien, dat is net zo volle natuurlijk, net zo'n soort. Maar het doet eigenlijk bij orenvakken een deel. Dus ik zit eigenlijk tegeren mijn Nederlandse taal en cultuur in de klas. Bij gewone vakken. En het Friesk, daar ben mij een student die het ook om ons komen bij de colleges. Dus echt met zijn traaien zitten we net in de les. Het is eigenlijk wel gek inderdaad dat er maar traaien binnen. Want ja, het is gewoon een liedskalige opleiding. En in ieder geval is ik net Friestalig, dus die begint IJs echt vanuit het Nederlands het Fries te leren, wat ook wel bijzonder is.
2: Ja.
3: Maar doordat het zo liedskalig is, is het ook wel weer mooi. Omdat er is genoeg steeds maar baankomsten binnen in de toekomst voor u vanzelfs. Maar ik, de kist echt merken dat dit 3 studenten binnen die het echt zich inzetten willen voor het Fries.
2: Ja, ja. En is het wel een volledige opleiding? Dus alle dagen of is het een deeltijd, zeg maar?
3: Nee, het is een volledige opleiding, volslijn opleiding. Maar het is net 4 dagen in de week dat ik naar Squalitas wil. Dat zal op 3 of 4 dagen ongeveer inschaald worden. En dan ben er 4 dagen bij. Dus ja, de dagen ben net volslijn vult. Nee.
2: Nee. Hey, en hoe zei dus dat krijgt ik al om, Joodus het om van, docent Vries kiest ik niet, maar hoe je ziet van daar wil ik eigenlijk, ik wil net het docentschap in. Maar als toen over Utrecht, wij zoest door een periode het liefst te lonen komen bij deze opleiding, om er op Friesland, Tresor, ik neem maar wat.
3: Ja, Tresor, dat spreekt mij wel aan. Ik vind ook de historie die het Friesland mij brengt, ik heel nieuwsgierig. En ik inderdaad de journalistieke kant is om op Friesland of het VNOF spreken mij beide wel aan. Het zou ook wel leuk zijn om in een orenfunctie te komen, dat is echt mijn taal als taalstieper die gelijks om de slag kist, om echt die taal ook Libiën te houden. En daar is ik een plan van maken. Taalplan 2030 van Friesland. En daar ben gewoon de AVO, ik had het opgesteld, die meidje hun hut om de taal echt Libiën te houden en ik echt om de volgende generaties trots te houden.
2: Ja, is wel heel belangrijk, hè?
3: Ja, dat is zeker heel belangrijk. En het zou ook mooi wezen dat ik daar een chance in bijdrage kan.
2: Ja, dat zou wel heel mooi wezen. Laatste vraag, Arnold. Ik ben eigenlijk wel heel benijd, want zat ik in de inleiding al zei, hoe bist Hik en Tijn grut worden mij het Fries. Haast ik een wut, een Friesk wut, wat was het allerliefst zeist of die is het bijzonders vies?
3: Ja, dat ben wel een heel soort Friese woorden die ik heel mooi vind. Qua gevoelswerden vind ik altijd heid en mem, sowieso altijd al heel mooi. Dat is heel oors als het Nederlands, hè? Papa bijvoorbeeld, maar heid.
2: Ja.
3: Dat had een bepaalde gevoelswerden voor u als Friesen. Dus dat vind ik sowieso een heel mooi woord. Maar er ben vanzelf ook oren woorden die ik echt prachtig vind, zoals het Iepenieltje of Harkenieltje van Dakapel.
2: Oh, ik hoor
3: dat ben er een heel soort op te nemen. Dus dan krijg ik een hele lange waslist bij Frieske.
2: Ja. Maar heid en mem, dat is voor mij qua gevoel en qua mooiheid, dat sluit het beste bij die jongen.
3: Sowieso.
2: Ja, Arnold, heel erg bedankt dat zo, of tiegetank, moet ik zeggen, voor die taljochting. En ik wil die maar een heel soort succes wensen met die studie.
3: Dankjewel, Janneke. Een mooie uitsturing nog. En groet is daar ook aan Hanneke van de co-presentatie.
2: Ja, zal ik dan. Dankjewel.
1: Altijd actueel. De Weekend Nieuws Show.

0: RTV NOF Agenda.
1: In het voorjaar van 2020 kwam Harre Paden bij Tafel Bielkoor. Wat begon bij een jam-sessie groeide uit haar band. Een muzikaal trio uit Anjem met een eigen lood en een sterke boom bij Friesland. Wij hadden hier al eens in de studio gewoon als streekartiest van de week, maar nu hadden ze wat moois te vieren. Op 6 september presenteert band namelijk haar eerste album met de titel Anders. Dat doggen ze in een heel bijzonder plak, de Sint-Vituskerke in Wetses. Op het album zien er zowel eigen nummers als verhalen uit wat is Friesland en het Waardgebied. Heeg die dus om even bij te praten met Wiebe Koudenburg, basgitarist, gitarist en zanger van band oer de nije plaat, de presentatie en wat we snij verwacht je kennen. Wiebe, bist u daar?
2: Ja, ik ben er nog steeds.
1: Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Goeie medje. Want je maai er alles west als streekartiest van de wieken. Maar nu is er een heel nij album. Hoe voelt het om anders, zat het album heet, eindelijk te presenteren te kennen?
2: Het voelt anders. Ja. Nee, geweldig natuurlijk. Ja, dat is voor het eerst bij dit maaimaatje. Dus heel bijzonder. Ja, we zijn verleden hier, eind vorig jaar, ben we... Ja, de studio indoekt, de Sing Sing studio in Metzelerweer. En we hebben iets van, we hebben prachtige eigen nummers. En die mogen we opnemen voor de toekomst. Dus, eind vorig jaar hebben wij begonnen. En inmiddels clear en het zit nu sinds juist op Spotify. Dus een bijzonder moment.
1: Zeker, zeker een heel bijzonder moment. En wat echt bijzonder is, het tjerkje in Wetses. Hoe kwam je hem zaden bij om het daar te doen?
2: Nou ja, daar zit een heel mooi verhaal bij. Maar van mij krijg ik straks nog een vraag van jij. Stiekem. Dus ik kan meer uitlezen. Maar ja, dat had een meisje in mij, Anders Dijkstra. Die een heel bijzonder man. En die winnen vroeger in Wetses. Die leven daar en... hij leidt de begroeven bij de Sint-Vitus-tjerke.
1: Oh ja, ja, ja, want ja. De vraag Westo, ik even op doelst, is natuurlijk, want je hebt haar nummers, die zowel oer de meesken uit de streek gingen, als de Friese taal. Ja. Daar ben je nummers op baseren. En dat is dus echt deze Anders?
2: Ja, dat klopt. Anders Dijkstra, ja, die winnen dus vroeger daar in Wetses en hij waard wel kluizen aanneemt. En de man weer heel boord op hemzelf en die weer helemaal gek met zijn bezen, met zijn geiten en met zijn hinden. En ja, hij liep wat eigenaardig en wat afzonderlijk van de mensen, maar hij weet toch echt een mensen. Want in de oorlog had er een Joodse echtpeer bij hem onderdoekt zitten. En dat is wel heel bijzonder. Het verhaal is echt dat er toen de Duitsers op een gegeven moment onderwijs wien naast zijn huis. En die rekken vast in de drek. En de dwarpelingen die hadden Duitsers geholpen om eruit te komen. Als de hadden hun echt adviseerd, ik wil net verder.
1: Nee.
2: Want dan wist zeker dat er nooit weer uitkomt. Dus de Duitsers die ben erin tuind en die ben weromkeerd. En het verhaal die echt dat anders, die stier al kleer. Maar zijn karabijn, dus wie mal ging als ze daar onklad in. Ja, dus ja, een mooi, maar een heel bijzonder verhaal. Hij had ik na de oorlog had er zien hoe ze helemaal verstevigd en hij had een kelder gebouwd, zijn mogelijk aanval van de Russen en dus dat weer een excentriek man.
1: Ja, ja. En ook een mooi, mooie naam, een mooi eerbetoon om deze man,
2: zeker,
1: om hem album zat te nemen. En neem je hem dit ook heen, hoe vertelst nou dit verhaal? Kindermeesken, dat ik verwacht je met de albumpresentatie, dat je hem de noemers zou omschreeuwen en dan jongen en spieling in?
2: Ja, wij zullen inderdaad even wat taallichting bij aan, dus verhalen in het erbij vertellen. En dat zeg ik in wat waan. Ja. Ja. En... Bijzonder om ik bij hem te nemen is, Janneke, is van dat het hoes van Oude Anders, de ruïne van het hoes, die is nog altijd te zien achter Wetses. Dus,
1: Ja, dus het is inderdaad de binnengestanden. Hij had nou een album wat naar hem verneemd is en de restanten van het hoes kindermeesken ook nog zien. Ja, en nou ja, morgen is het dan Safir. Wat hoop je hem dat meesken naar Orin van de presentatie meenemen? Naast vanzelf de mooie muziek die je maakt je.
2: Nou ja, dat vind ik zelf mee die honger. Hè? En nog even nagenieten. En om een onze mooie verhaal en ja, muziek denken.
1: Ja.
2: Daar doe ik voor, ja.
1: Heel mooi. Wie, bedank je wel voor dit gesprek. En nou ja, wij kennen natuurlijk net oors als een, het, nou ja, het titelnummer eigenlijk draaien van het album, Orde Anders. Dat zullen we dan, zou ik doen. Dank je wel voor dit gesprek. Ik wens je een hele mooie albumpresentatie daar morgen.
2: En, dank je wel.
1: En dat meesken echt mij een heel bijzonder gevoel ek, de tjerken verlitten.
2: Nou, dat hopen we. Ja.
1: Dank je wel.
2: Dank je wel. Janneke.

Hij wordt ouder, hij wordt stram. Onder een van zijn leven met haar non, I am come.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Op en om de veerboot de Oert, wat waar je een grote oefening gehouden, de Poseidon. Het scenario gaat uit van een bedrieging om boord, waarbij een gieseling plakvoen. De schis speciale interventies kwamen in actie en wisten de situatie aan goed eind te brengen. Tegelijk ontstond er brand in de machinekamer. De brandweer kwam om boord om de brand te bestrijden. Bij de oefening waren verschillende slachtoffers, zowel in het water als op een veerboot, en ze waren naar de pier van Holwert en Ameland gebracht. Bij de oefening waren de verschillende helpdiensten hefke op haar geerwerking en optreden bij een grootschalig incident. Twee bij voorthellen uit gezinshuis in Verkleester. Twee bijen binnen in 2014 en 2020 binnen verliende wieken voorthellen uit een gezinshuis van een zwartboerderij in Verkleester. De rechter had een moeilijke fysiek daarvoor tagelijk stastingen zonder de zaak eerst op zitting te behandelen. Onleiding binnen serieuze, zware en oude veiligens binnen het gezinshuis.

0: RTV NOF Waarberjocht.
1: Van hun midden is er geregeld rond te farrezinnen, maar een bui is nog altijd net hielendal uitsleppen. Het wordt zo'n 19 graden, dus dit een matige, ontkrachtige west- en noordwestenwind. Van de jong al wordt het rustiger. Door de invloed van hege druk komen er opklaringen en in de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 8 en 10 graden. En dan gaan we naar het vooruitzicht. S'nachts krijgen we geregeld de zinnen te zien en bloot het rustig. De wind komt uit het zuiden en is meest matig. Het wordt een stuk warmer, maar een maximum van zo'n 22 graden. In de nacht lijkt de temperatuur om de 13 graden heen. Mandje doggen wie er nog een graadje bij, het wordt dan maximaal 23 graden. Zinnen en wolken wikselen koor aan en er staat een matige zuidwestenwind. Tiesje wordt wikselvalliger, maar dan nemen de kans op rein en een enkele bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, maar zo'n 20 graden is het dan wat minder warm.

0: Wat staat er komende weken op de agenda van de Riets bijeenkomsten van Noord-East Friesland?
1: Dit is de Riets agenda.
2: Ja, want komende weken komt de Riet van Noord-East Friesland weer bijeenkomen. En wat er op de agenda staat, dat vertelt griffier Sietse Dijkstra.
3: Het simmerreces is weer voorbij. En dus komt de Riet van Noord-East Friesland weer bij elkaar op tongensdie 10 september. En dat wordt ook wel weer tijd. We hadden wel weer zin in. We beginnen na je week tongensdie om 10 minuten of zo met het zogenaamde vraagpartier. En daarin zal interviewer Hans Halbersma een gesprek hebben met Rietslid Siebe Vogelsang van de fractie Liberaal Noord-East Friesland. Dan om jou wachten beginnen we met een bijzonder moment. Dat is een in memoriam ter bedenken van oud-Rietslid en oud-wethouder Esther Hanemeijer, die een paar weken geleden helaas verstorven is. Aansluitend hebben we dan twee rietsvergaderingen, het peteer en het besluit. We beginnen met

0: informatieve petier. En daarin wordt deze jongen informeren over het conceptprogramma Volkshuisvesting. In dat programma staan alweer concrete maatregelen en afspraken om de woningbouw te versnellen en betelbaar te houden. En daaruit blijkt bijgelijks dat we de komende jaren, rond 2035, tussen de 1300 en 1600 woningen erbij gaan maken. En dan voor alle soorten doelgroepen, zowel huur als keep, en ook betelbaar, maar ook wel wat in het duurdere segment. Nou, daar wordt er hier over informeerd. Aansluitend daarvan hebben we dan de besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda daarvan stond eerst een twaalf hamerpunten, dus onderwerpen werd geen discussie op plak financieel. Vervolgens komen we bij de tweede tussentijdse rapportage 2026. En dat gaat over de stand van zaken van de uitvoering van de begroting 2026, de gemeentelijke begroting 2026. Nou, dat ziet er al wat minder uit. Daaruit blijkt dat we een extra nijdeel hebben van goed 3,8 miljoen dit jaar. En daarmee lijkt het de gemeente dit jaar uit te komen op een tekort van zo'n 1 miljoen euro. Daarna hebben we nog de beneming van een nieuw lid in de gemeentelijke rekenkamer. De heer De Haan die had begin dit jaar ontslag genomen als lid van die rekenkamer. En daar wordt nu voorgesteld om de heer J.R. Lunsing uit Grijns tot lid te benemen. En de rekenkamer die docht onderzoek naar de doelmatigheid en de effectiviteit van het gemeentelijk beleid. En daarin zitten drie externe leden die dat onderzoek begeleiden. Dat alweer op tongensdie 10 september in de rietzedel van het oude stadhuis in Dokkum, ingang aan de supermarkt. Je bent welkom om erbij te wezen. De koffie en thee staat van je kleer. Maar je kunt ook al je thuiswerk volgen op televisie, het kanaal van RTV NOF. En ook online op de stream van RTV NOF. Of uiteraard op de stream van de gemeente hier zelfs. Hoe dan ook, wens ik je een heel goed weekend.
1: De Weekend Nieuws Show. Els Wiekijn, Boppen op het Nijs. Nice.

0: dit mooie noemer Hutspot van de Hemorrhoids komen we alweer bij ons laatste onderwerp van Joert. En dat gaat over het Bad Billy Blue Festival, wat houden we op zaterdag 12 september. En in de studio is Marcel van der Werf van de Bad Billy Blue. En Marcel, wat is die functie bij het Bad Billy Blue Festival?
1: Ik ben eigenlijk reguliere vrijwilliger, net alleen bij het Bad Billy Blue Festival, maar ik bij het poppodium Badhoes. En het poppodium Badhoes organiseert het Bad Billy Blue Festival.
0: Oké, nou vraag ik me even aan, want ik lees dat het Bad Billy Blue Festival, het is in het Badhoes. Is het nou bad van gemeen of is het nou bad van Badhoes?
1: Ja, eigenlijk mag je het helemaal lekker zelf interpreteren, zichzelf worst. Het is een verzinsel en het bad kan slaan op het slechte, maar eigenlijk is het een knipoog naar het Badhoes. Zat het vroeger niet en nu hebben we een logo wet bad instit. Dus ja, daar verwierst het ook een beetje symbolisch naar.
0: Ah, op die manier, ja. Hey, en dit is net de eerste keer dat je dit organiseert. De hoeveelste keer is het nou?
1: Dit werd de achtste keer.
0: De achtste keer,
1: ja, klopt.
0: Zo, dus ja. Het is heel populair.
1: Het werd goed bezocht. En ja. We hopen dat deze niet check weer zou wezen mij. We gaan helaas in de eerdere datum gaan we annuleren, maar in verband met het waar toen. Wie en heat en de wie onwaar voorspeld. Dus daarom hebben we nog verplaatst in deze week.
0: Ja, want het is helemaal boeten.
1: Het is boeten. Ja.
0: Ja? Okay. En er komen 6 bands, had ik begrepen?
1: Nee, er zijn 5 bands.
0: 5 bands.
1: 5 bands. Ian Steerplant, Cornet, die verbonden ziekte. En die hebben we daar vervangen voor voen.
0: Ja, en als dan Sjost naar wat voor bands had dat binnen? Wat kun je wat over vertellen? Wat voor soorten muziek is het? Wat spelen ze al?
1: Het is eigenlijk hele easygoing muziek. Voornamelijk in de rockabilly hoek, de Americana. De gear zitten en dat beweest eigenlijk mij. Dat is ja, een stukje sfeer. Was het eigenlijk ook een toetlezen kerst. Dat viel, dat maast ik mij, meidje.
0: Ja. Maar het is bluesmuziek.
1: Ja, nou, echte rockabilly. Ja. Soms wel eens een beetje eger qua tempo of oors qua teksten. Maar ieder jouwt er zijn eigen twist en gooit er zijn eigen sauskoe in. En dat maakt het ook heel mooi.
0: Ja, precies. Hartstikke leuk. Waarom past de Badhoes in de Westerijn zo goed bij dit festival? Hè? Dat vreek op dat het al voor de 8e keer is, dus het past hier heel goed. Wat maakt dat?
1: Ja, ik denk het is een feest in de Westerijn, via de Westerijn. En het poppodium Badhoes organiseert daarnaast ook nog heel veel oren dingen. Maar dit is echt een festival. Het meeste gebeurt binnen. En dit is boeten eigenlijk in de fiatum van het Badhoes. En leegdrempelig voor iedereen wat wils. Voor jong en oud. Dus daar steken we op in. En hopelijk dit jaar ook weer een pruttemeester die zich uitnodigen viel om te komen.
0: Ja, en hoe is de sfeer in het algemeen? Wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, de sfeer is altijd goed omdat het een bepaald publiek onderloekt. Die het hoort van een feestje en gezelligheid. En een drankje op zijn tijd. En wie had er ook wat iedereen bij. Dus we hopen dat mensen gewoon hingen blijven gedurende de dag. Vanwege gewoon de sfeer en de gezelligheid. En een stukje mooie muziek erbij.
0: Ja, en hoe selecteer je de bands die het komen? Melden ze die hem spontaan bij hem on of ga je hem op ziek?
1: Nee, die willen wel benaderen, trouwens, omdat we wel een bepaald genre daar aan willen.
0: Ja.
1: Let natuurlijk net onverlet dat sommige bands zichzelf ommelden omdat ze zeggen wat geprogrammeerd is. En ja, die meispielen willen, ben we natuurlijk altijd bereid om daar naar te zien en vooral ook te luisteren als ze passen in het programma.
0: Ja, precies.
1: En
0: ja.
1: Dat nota in de 8 edities is wel steeds deze hoeken kozen. Maar we vielen ook zeker wat de mogelijkheid om eens iets breder te zien naar de mogelijkheden qua bands.
0: En wat was dat, hoe breder?
1: Ja, wist, je wordt iets bieren van een meisje.
0: Uh-huh.
1: En meisje maar het leuk vinden. En sommige festivals, ja, die programmeren ik wel heel breed. En we gaan ook nog steeds zijn verbloeien in deze hoek. Maar misschien is het ook wel leuk om eens een oorbandje erbij te zetten. En een voorbeeld, je hebt binnen kwart in het poppodium een Frieske Joen.
0: Oh.
1: Die publiceren we heel binnen kwart. Daar staat onder andere, dat heb ik van de sluierking, oh ja, er staat Asbest. En Asbest is een band uit Westellingwerf. En dat is echt pure rock'n'roll. En dat stukje verbreding zoest ik heel mooi tappassen kennen bij zo'n festival bij wie ze van spreken.
0: Ja.
1: En dat jouw krijgt even een stukje dynamiek. Ik ben jonge jongens, het ben Ja, die kennen geen protocol en die gaan helemaal los op het podium. En dat is gewoon, dat moet een festival hebben. Naar die meningen.
0: Ja, precies. Want ze komen uit Oost-Stellingwerf. Spelen ze in hun eigen taal Oost-Stellingwerf?
1: Ja, vooral.
0: Ja, dat
1: ja, vooral. Ja. En ze gaan helemaal los op het podium. En dat is gewoon geweldig om te zien.
0: Ja, ja.
1: Hey, maar over het LH, dan kijken we ook wat niet vertellen. Want wie hij Jitte is er dan op het als hoofdact staan.
0: Ja.
1: En waar beginnen bij Janne en de Shaggy-draaiers. En Janne en de Shaggy-draaiers, die beginnen voor u speciaal een set van Stravel te spelen.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus dat wordt echt een freeskill.
0: Ja, had ze. En wanneer is dat, zei?
1: Dat is 21 november.
0: Oh, dat wordt nog een. En dat is dan binnen, neem ik op.
1: Dat is binnen, klopt. Ja,
0: ja,
1: ja, want dat
0: ben
1: net dagen meer als boeten.
0: Nee, precies. En wat maakt de muziek voor de Bad Billy Blue Oars als bij oren festivals?
1: Eigenlijk is het een soort waarvan ik van mening ben dat we je net heel veel in deze hoek tjen komen.
0: Nee.
1: De meeste festivals, en dat we ook echt net oren festivals met de kwad van, maar die gaan wel een beetje op de populariteit zitten. Hè? De sommige jeugd vindt het heel mooi om een DJ gewoon op het podium te halen, want die kan heel flexibel schakelen tussen de noemers en is feest. Dit festival is, ja, krijgt even oorzaas oors. En wel heel bewust om het zadel te zetten.
0: Ja. Komen er een soort jongeren of is het gemêleerd, het publiek?
1: We zijn jongeren en we hopen steeds meer jongeren en om te springen. Want ja, die om te springen, want die hadden toekomst eigenlijk voor een festival.
0: Ja, zeker. Is dat volgens mij voor hen te doen?
1: Nee, en dat proberen we vanuit Badhoes met name te doen. Iets faciliteren voor alle leeftijden en ook voorkeuren en genres en neem het maar op.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: En nog even, het is 9 weken, is dat zaterdag?
1: Ja.
0: Hoe laat begint het?
1: Het begint om 12 uur.
0: Om 12.
1: Dan het terrein hier en de eerste band die je te spelen om jou te trainen.
0: Oké. En Elise, dat het is vergees dit keer?
1: Nog en steeds vergees, al 8 keer lang.
0: Oh, al tieten al.
1: Ja.
0: Oh, ik dacht
1: dat
0: voor eerst nou vergees, maar het is altijd al vergees.
1: Ja, we gaan gratis intree. Het is ook een gebaar van het badhoes richting de meesten hier in de Westrein en natuurlijk de boeten. Maar zeg, komen ze weer van harte welkom. Dat nota, ik heb het altijd nog Zuid-Wan.
0: Ja,
1: ja, en daarvoor heb ik wel een beetje de meesten nodig om de kosten dat ik uit Helje te kennen.
0: Ja.
1: Ja,
0: precies.
1: Dus als een drankje, nemen volle al wat eten.
0: Ja.
1: We hebben mij zelf wat eten. We hadden lekkere salades die troggen vrijwilligers maken worden.
0: Oh.
1: We hadden zelfs een cocktailbar. Dus dat meest echt wat aparts wollen, kan ze direct erjochten. Mm. En natuurlijk het meest gangbare al je.
0: Ja, nou, hartstikke mooi beloofd. Een mooie midje te worden, denk ik.
1: Dat hopen we.
0: Het waren dat dat nog een beetje mij spelen, dan is het helemaal fijn.
1: Ja, dat hebben we laatst niet in hoofd, maar dat hoop je voor wel.
0: Ja. Ja, nou, tegen dank dat ze in de studio komen.
1: En bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en fijn weekend nog.
1: Jo, dank je.
2: De Weekend Nieuws Show. Els Wiekijn, Boppen op het Nijs. Nice.

0: En het haar. Want Janneke Soede heeft een heel leuk.
1: We binnen aan eindkaam van deze uitsturing van de weekendnieuwsshow. Tjere wij Hanneke Skrion en technicus Klaas Kempenaar hebben we er proberen om een mooie show van te maken en je hem op een hichte te brengen en te houden van alles wat er in uw mooie regio speelt. Haast nou een nice tip voor u, lid het u weten. Stuur een tip, video of foto's naar de redactie van RTV NOF. Dat kan via WhatsApp of bel je mij 0511-4-4-12-02. Maar kist ik altijd een mail sturen naar nieuws@rtv.nl. Dat wie het van Joet. Wij willen je hartelijk bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Janneke de Boer. En tjere mij Hanneke Skrion en Klaas Kempenaar. Hou je er weer wat moois van maken. Wij wensen je nog een heel mooi weekend. En de man van de sport, die neemt het van u door. Oant een nieuwe weekendnieuwsshow.
2: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
3: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
4: Marinus Keukens?
3: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
5: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoo, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
12: en Opel.
13: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
11: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
15: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
12: in Ford
6: en Opel.
16: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje mij in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
20: Nou, verhaal je, ben ik weer voor?
21: Ik vind het zo spannend.
22: Ik ga eens turbo en.
21: Ik is toch turbo en net?
20: Nou, even serieus. Only

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Defensie verbiedt het gebruik van de reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Dat gebeurt nadat Follow the Money ontdekte dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Van sommigen konden eenvoudig hun adres, werkplek en momenten van verblijf worden achterhaald. Fitness-app Strava werd al in 2018 verboden door Defensie. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaitjerk.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
1: WOQS.nl.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
1: WOQS.nl.
12: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
14: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
15: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
16: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
15: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
17: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
17: baarsmazitcomfort.nl.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
0: Doen wij Sport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Het is zaterdag 5 september 2026. Het is 3 minuten na 12. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe uitsturing van RTV NOS Roewij Sport. Juist vallen de eerste beslissingen in de poolfase van de Noordelijke Beker van het amateurvoetbal. We binnen rond 6 uur met bekervoetbal en brengen die fjouwerlei wedstrijden. Dat binnen Stiensbroekster Boys, Seruistervingen Kolm, Jestermar, Houlerwijk en FC Burgum Hurregriep. We horen die op de hechten van de tussenstand van het bekervoetbal van uw regioclubs. Via X volgen we de competitiewedstrijd Eemdijk Harkemasset Boys. Zij spelen juist haar vierde competitiewedstrijd en na 5 bellen we met trainer Marcel Post. We zijn ook bij de Noordelijke Autocrossclub in Kolm en vanzelf juist tussen de flessen droog lekkere muziek. Aast na de eerste plaat, dan geven wij even naar het circuit in Kolm, met wie bij de boers van Media Faru zit. En we jaren het oersjoch van de regio-wedstrijden en de vaarbeschouwingen van de leiwedstrijden. De techniek is in handen van Ronnie de Wit. Mijn naam is Bauke Bosma.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Bauke Bosma.
1: Techniek
0: Ronnie de Wit.

0: eerste plaat van deze media, Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising. Ja, Wiebe de Boer, hij dat verslag van de seizoenafsluiter in column van de Noordelijke Autocross Club. En hij docht verslag van de NK Vrije Standaard, de F2 Junioren Qualifier. En er binnen ook beslissingen wat betreft het clubkampioenschap daar. En wij luisteren nu even naar de eerste bijdrage van Wiebe de Boer.
1: Goed, dus wie baanreiziger uit Nak van de Saafscircuit, de Kolm, werd een grote wedstrijd op het programma staat. De afsluiter, de seizoensafsluiter van de Noordelijke Autocross Club. Twee wedstrijden werden verrieden in Kolm en daarbij komen er iedere keer de vrije standaardklasse, de F2 junioren, de rodeo's, de standaard 12 liter, de F2's zelfs en de junioren starten daar twee keer. Die verzamelen al die punten en ze hebben de clubkampioenschappen bepaald. Wat hebben we voor speciaals hier in Kolm? Kolm had wat, kan gast wel zeggen. Dat is de F2 Junioren Supercup. De top 10 is hartstikke spannend. Die zitten echt nek aan nek bij elkaar. Dus daar worden winnaars van bekend. De winnaars daarvan die mij in Engeland starten later in dit jaar. Nou, het jaar zit er mooi op, dus dat zal oktober worden. Dat er grote wereldkampioenschappen plaatsvinden. En de winnaars die Supercup pakken, die mij daarom uitdoen. Hartstikke leuk. De rodeo's. Hartstikke spannend voor het clubkampioenschap van de NAC. De standaard 12 liter, minstens zo spannend. En de F2's, daar ben wel 60 van. Je hoort in Kolm. Daar is ik van alles te beleven vanzelf. Die klasse die groeit iedere jaar weer. En dan de junioren. Ja, er zijn jongbazen en jonge vrouwen die te strijden in autokens met net grote motoren erin. Maar die mij in ieder geval net botsen. En die doen dat lekker. Die zijn hun aan het voorbereiden op het seniorengeweld. En dan is hier het Nederlands kampioenschap Vrije Standaard. Ja, net iedereen is er helaas. Die regen gooien kan hier. Ja, er zijn een heleboel deelnemers. Maar totdat er een autocross ek is in Sint Maarten in Noord-Holland. En die begint om 4 uur, volgens mij van de middag. Is net iedereen van hoe de afsluiting hier heen kwam om hier te strijden voor het Nederlands kampioenschap. Ik hoop dat het volgend jaar ooit geregeld wordt. Ja, waar ben kanshebbers voor het Nederlands kampioenschap? Ja, goed, dat kan heel prettig zijn, je maakt het spel heel hard. Dus ik nam ik te nemen. Hier uit de buurt ben ik gewoon dus gemeente Noord-Friesland binnen heel prettig. Maar ik uit het uitzendgebied vanuit de Tieken en Oerlen komen ze bij. Maar ik uit Noord-Grens en uit Noord-Holland is er zelfs ook nog wat deelname. Een dikke 20 deelnemers voor het Nederlands kampioenschap Vrije Standaard. En die zijn er in twee keer uit meidje waard. Varon staat erbij in die finale. En dan zullen we dat op het einde van de middag wel zien. Misschien wel het begin van de jonge. Waar die het Nederlands kampioenschap Vrije Standaard wordt. Nou, wie zorgen jullie alleen wel. Nederlands kampioenschap Vrije Standaard. F2 Junioren Supercup. Junioren steden onder staat de rodeo's, de standaard 12 liter en de F2's. Die strijden hier in Kolm op het Van der Schaapscircuit. Wat er prachtig in leidt. Mooi water biedt. Dus ik zou zeggen, mensen, om net naar het voetbal in binnen. Kom even naar Kolm om die kampioenschap te zien.

0: Dit zijn ze Sander, Boston, More Than a Feeling. Ja, een compleet programma van media. En de meeste beslissingen vallen ik in die knock-out fase, Joert. Waar ging het er terug? Of is ik knock-out fase in de poolfase vanzelf? Waar ging het terug? Nee, die knock-out fase. Waar de volgende wedstrijden van media die wij bijhoren. En dat binnen op einde. Als je een Harkema zijn boys. Twee Harkema op einde. ASC 75. Stiens Broekster boys. Ze woords kan ik uit hem. Jensem ze maar. De woorden VVT. Nikator VVV 68. WWS bedaard. Bertgem sint Veenwoorden, de Westerijn vooruit, Leo Faria Noordburgum, Droegeham Trienwoorden, Twiesel de Lauwers, GSVV WTOC, MKV Johan 20, Sint-Blaja, DTD VCR, dan Fiat sint Oostergo, Friese Boys Holwert, Rob de Boys Dokkum, Ternaat Anjem, Jestermaat Tjen Houderwijk, Sint-Anneparochie, Tjen Marm, Ljouterswelsjes, Wikkelshalm, Burgum Hurgeriep, Havelijf, Koos de Tille, Riep Tjerk, Bekwik Dokkum, Tjen RWF en FSC, Tjen Boeten Post, die begint om 4 uur. En omdat ze van belang binnen voor de regioclubs, volgende week Bakkerveen, Gruttegoost, de Wilperboys, Nieuw-Roden, Marm, Tjen Griep Tjerk en Sportclub De Jouwer, Tjen VV Jereveen. Uw eerste verslagjouwer, die zit in Jestermar bij een wedstrijd die zeker van belang is, want tussen twee clubs staan Bob Ongen, Jestermar en Houderwijk. In Jestermar zit Peter Halma. Goedemiddag, Peter.
1: Ja, goedemiddag, Harkes van RTV NOF. Goedemiddag, Bouke en Ronnie vanuit de studio. Ik ben inderdaad hier in Jestermar op het sportpark Burgerkamp, waar het Sintjeskien en het Fieldlighters, nou, ik mag wel zeggen, haast als een biljet, lekker zo'n mooi lighter erbij. In omkrieten is dat wel oors. Was nog zei, Bouke, de pool stand van de pool 215 is dat Houderwijk en Jestermar beide vier punten uit 12 wedstrijden. En dat scheelt in doelpunt, saldo in een doelpuntje. Dus ja, je kan haast wel zeggen, de winnaar die hier van het veld is, dat bier in de beker. Zijn vier is het net. Mochten ze gelijk spelen, Nieuw-Rioden, die helpt een beste uitslag bij hun stiers aan de Wilperboys. Dan kon zij er voorst ook in. Goed, dat zien we aan het einde van de middag bezien. Al we even zien naar de geschiedenis tussen Jestermar en Houderwijk. Dan maken we eigenlijk helemaal weer om naar het seizoen 2020 toen iedere wedstrijd. En die betreft een wens van Houderwijk van mij 2-0 toe de tijd. Goed, we beginnen hier straks op 0-0. Naar de voorbereiding van Jestermar. Zij speelden 3 wedstrijden. Ze wonnen 2-0 van GSVV. Ze verleren van Dokkum Soningen en Ek Nip van Blue Boys mij 1-0. Houderwijk die het zien Friesland, ja, die zijn net goed, ze verleren maar 4-4, maar de wedstrijd daarna boekten ze een hele knappe overwinning voor trainer Klaus Oosterwolde en ze wonnen met 2-1. Goed, in de beker de wedstrijden. Jestermar die won met 4-1 van de Wilperboys en spelen tegen die Roden Gliek. Houderwijk die spelen Griek ook tegen die Roden, maar die won ook van de Wilperboys. Prima, oh, even zorgen naar de selectie van Jestermar. Nou, ze hebben hun topspits die ik meer dan dik 160 goals scoort had. Die is oergeen naar Bekwik Dokkum. Werd er dit seizoen zien geluk beproven zal. En Jestermar had ik een nieuwe trainer. Dat is de Dokkumer Theo de Vries. Bij Houderwijk had ze ook een nieuwe trainer. Dus Maarten Wobbers van Tolbert. Hij wie vader hier assistent trainer begreep Tjerk. En het is voor hem de eerste keer dat er een eerste elftal mij trainen en coachen natuurlijk. We pakken de opstelling er even bij en dan beginnen we met Jestermar. Dat is onder nummer 1 Max Dam. Dan gaan we nummer 4 is onder 4 de Sietse Nijboer. Nummer 6 Jan Jochem Koetstra. Nummer zoon Jacob Zijlstra. Nummer 8 Mike Okkema. Nummer 9 Jelke van der Bij. En nummer 10 Wessel Tillema. Dan nummer 12 Bram van der Bij. Tretjen Jurredam. Nummer 15 Matten van der Veen. En nummer 16 Lucas Keizer. Nou, zullen we even naar de selectie van Houderwijk. Dan beginnen we met Mark van der Meulen op een goal. Nummer 2 is Jelke de Boer. Dan gaan we naar nummer 3 is Marcel Hilhorst. Nummer 4 Thomas van Waarden. En nummer 5 is Stefan Hilhorst. Nummer 6 Gerry Mulder. Nummer 9 Stuart Heijers. Nummer 10 Janno Hilhorst. Nummer 12 Jente van Weerden. En nummer 15, Jannik Rus Racen. En de laatste, nummer 16, ek de topscorer van Halvik, Patrick Hilhorst. Nou, de wedstrijd die stort onder leiding van scheidsrechter Hamstra. En ik zag hem op veld staan. Nou, de teams die binnen nog druk dwaande mij de warming-up. En wij beginnen over een liedje kwartier, 10 minuten. Beginnen we met de wedstrijd Jestermar tegen Halvik. Onza.
0: Vanmiddag de hele mediadaire Peter Halma. Dan een hele leuke wedstrijd op papier. De bekerfinalist van Vlietenieren. Volop in het nijst FC's Roosterveen. Spielertje in de promovenders uit de trekklas Kolm. En beide doen het heel goed. En ze ik bij de nieuwe trainer Jelle van der Wald zit er voor u de hele media. Goeie media, Jelle.
2: Ja, goeie media, Harkes en collega's in de studio. Van de media staat er een streekderby op het programma. Eerste klasser FC's Roosterveen neemt het thuis op tegen tweede klasser Kolm. Een mooie gelegenheid om te zien hoe de krijfsverhoudingen lezen tussen beide ploegen. Die het allebei met vertrouwen aan het nieuwe seizoen begon binnen. Roosterveen wist een verliezen seizoen op knappe wijze te handhaven in de eerste klasse. In de finale van de nijcompetitie waard Goorrecht verslaan, waarmee het eerste klasserskip veiliggesteld waard. Ook in het bekertoernooi maken de Veensterformage indruk. Verskate ploegen die een klasse heger uitkwamen, waren uitskekelen en zo waard zelfs de finale bereikt. Daarbij wie HZVV uit Hogeveen uiteindelijk te sterk. Na het seizoen nam de club afscheid van trainer Gert van Duinen. Zijn opvolger is Daniel Smit, die de uitdaging aangeeft om het succes van verliezen seizoen een goed vervolg te gaan. De start van de competitie wie in alle gevallen hoopvol. Arun Satrië waard VV Jereveen met 3-0 verslaan. Daarmee wie de koek lijkwels nog net op voor Roosterveen. Woensdag stond de ploeg in de landelijke KNVB-beker tegen derde divisionist Dovo uit Veenendaal. Op eigen veld waard daarmee 1-12 verlen. Hoewel het een uitschakeling te gevolg wie koos Roosterveen in ieder geval zien litten dat ze tegen een ploeg op hoger niveau aardig mee komen koen. Voor Roosterveen wacht het op 8 september nog een bekerduel. Dan gaat de ploeg op bezitten bij SC Joure. En Kolm is sterk onder het nieuwe seizoen begon. De Kolmers zien een verliezen seizoen een poerbest hier in de derde klasse Q. De ploeg waard kampioen en bij dat kampioenschap waard promotie naar de tweede klasse aardwong. Dit seizoen bij Kolm hem zien litten in de mijn name Grazer tweede klasse O. Daar is ook bij Kolm wat verhoren onder het roer. Na het afscheid van Jan Mulder is Martijn Smit de nieuwe haattrainer. Smit kwam oer van Omlandia en zal beziekje om de goede ontwikkeling van de Aroniëren terug te loeken. De beker had Kolm on nota eggen wien-eieren-lijn. De eerste wedstrijd waard met 3-1 won van SC Joure, wiels de nieuwe Jereveen aan de kant zet waard met 2-4. Met 2 oerwinningen uit 2 wedstrijden zit Kolm er dus spoelbest voor in de bekerpool. Dat maakt het duel van de media extra nieuwsgierig. Ze rusten veen dat de Malien op het niveau van de eerste klasse beweegt. Zien Kolm dat na het kampioenschap van verleden seizoen krijgt de stap naar de tweede klasse maakt. Dan gaan we nou even zien naar de opstellingen van beide ploegen. Allereerst de opstelling van Roosterveen, de thuisclub. Zij beginnen met Vincent van der Veen op een goal. Verdere veldspelers binnen Steve Loopstra, Raoul Dijkstra, Heiko Atsma, Rink Bauma, Mark Jager, Wessel de Vries, Albert Nijboer, Erwin Tabak, Wibo van der Werf en Frank van der Werf. Trainer-coach is dus Daniel Smit, de nieuwe trainer van Roosterveen. En dan de opstelling van Kolm. Zij beginnen met Luca Kempenaar, Richard Holweda, Johan Schat, Max de Jong, Olke de Wit, Tieme Brandsma, Sil Koster, Sander Gietema, Benny de Vries, Luc Piersma en Thies Hoekstra is de keeper van Kolm. Trainer is dus Robin Mulder. Scheidsrechter van de midden is Erik ten Horn. Beide ploegen zijn nog bezig met de warming-up. Het sint is kind, het veld leidt er mooi bij. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mooie voetbalmidje. Jelle Traaien, Trapje waar, dus graag tot dan.
0: Dat weer Jelle van der Wal. Bij Roosterveen en Kolm. Wij gaan naast een terug naar Stiens, zijn Brewster Boys. Brewster Boys, dat zat ik net zo goed, maar nog net zo goed. Maar David Lammert Brouwer haast nog alles van. Hij zit in het, op het sportpark in Stiens. Wij draaien eerste nummer van de George Baker Selection, Flyway Paraguayo.

0: Dat klopt, Tien. Sim Broeksterboy is lammetbrouwer. Die is aanreiziger. Hij is Tien. Hij ziet krekkelen en koers amper jaren. Want er zit een discjockey achter met een enorme loadbox, Lammet. En hoe ligt dat nou ook een goede medie?
1: Die discjockey die zit hier nog steeds achter me. Want hij is nog bezig om de namen op te nemen van de spelers van Broeksterboys. En dan krijgen we dan die van Tien er nog achteraan. Maar inderdaad, ik zit hier op het green. Zo nemen ze het sportplakje. In Steens een bekerwedstrijd tussen Sportclub Steens en Broeksterboys. Freer Brouwer, assistent van Harkema Boys, die is de nieuwe trainer. Hij is Max Houtuin de opvolger. En bij Broeksterboys is Jan Bruin nog altijd de trainer. Bij Boeden past een FC in één pool. En dat hoort in dat de resultaten van tot nota van Broeksterboys dan net zo best binnen, want Broeksterboys dat spelen het zijn FC gelijk, 2-2. En we verleer oude in de Tizie, dus van Boetenpost met 0-2. Steens dat verleer ik van Boetenpost met 3-1, maar we wonen al van FC met 1-0, dus de ploeg van Bekjeno dus op het sportveld zit. Dat stipt met 3 punten toch boven Broeksterboys. En ja, de winnaar van deze wedstrijd, dat is, die gaat zeker terug naar de knock-out ronde. Want die bloot dan tweede. En er zijn 12 ploegen in deze pool die doorgaan. Dus dat zal er dus gebeuren, maar wat dat betreft. Maar Broeksterboys had wat, nou, niet volgens de berichten net zijn hele beste voorbereiding gewoon. Ja, hij uiteindelijk maar één normale oefenwedstrijd spelen. Daarnaast had ze mij die aan het Lauwers Oog toernooi. Nou, dat ben wedstrijd, ja, dat ben een wedstrijd van 20 minuten heen goed. En dan mag het dus gebeuren. Het hoort natuurlijk in dat er net zo hele volle mij probeert die ken. En dat verneemt me dus op dit moment echt een lied beetje. Maar daarnaast is nog zo dat Broeksterboys het seizoen het verschrikkelijke sfeer gewoon had met die competitie. 4 wedstrijden speelde die moesten om promotie te dwingen naar de vierde divisie. Nou, dat ging op het nippertje mis van Broeksterboys. Dat hoorde te zien dus dat we gewoon eerste klasse bleef. Maar aan de andere kant, maar gewoon als dorpsclub in eerste klasse speel je. Dat is een prima prestatie. Hè? Jan Bruin, van de tweede hier nog steeds trainer hier bij Broeksterboys. Het is zeker zo dat Broeksterboys net hoort van de Prode Wisselingen dus in de leiding. Want daarvoor wie Patrick Swart, een 4-5-6 had hij trainer was bij de Broeksters. En nu is Jan Bruin over het tweede seizoen. Nou, ik had er straks ook even een vraag. Ja, dat moesten ze ook wel eventueel een beetje taai aan. Wat betreft dus het zware seizoen van het oren hier. En dat het zeker dus misschien ook wel een beetje meespeelt in dit geval. Nou, straks kom ik dan wel eens even waarom op de sportclub Steens. Want dat is ons Steens uit de samenvoering van de Sneesafdeling en de Zaterdagsafdeling. Tussen de voetbalvereniging Steens, dat weer de Sneesclub. En CSL, dat weer de ploeg die op zaterdag opereren. Ik ga maar even over naar de 22 dames die hier rond deze wedstrijd beginnen. Allereerst die maar even van de thuisclub. Daar staat op de goal Reinder in Sportinga en de verdere veldspelers Rins Dortinga, Guido van den Burg, Huub Kleinsma, Kars Meijer, Aden Ruijs, Koen Achterberg, Sander Kars, Sjoerd Venema, Jesse Hans van Gorsel en Tim Bijker. Dat ben eerst al aan de kant van Sportclub Steens. Kijk naar de andere kant en dat ben echt de bekende namen. Zat ik dat ze 1, 2, 3 even nog zeer ken. Er staat op de goal Simon van der Meer, Niels Westerlaan, Hetz de Prins, Rimmer Doornbos, Jos Regneres, Bouke Jan Douma, Vincent Hoekstra, Piet Wesseldijkstra, Lennart Kooistra, Jan Tijdsma en Edgar Hoekstra. Daar zit één persoon op de wissel en die mag ik toch even nemen. Dat is Sven Jilderda. De mannetje is 15 jaar jong. Die zit dus, is daarvoor bij de eerste selectie. Traint ook al bij Cambuur. Je had dus ook al zei van die horen we net. Het is echt een talent. En misschien komt er straks nog eens even in het veld. Wedstrijd zit onder leiding van Patrick van der Velde. Harsenhorst. Hij komt, ik meen dat het zei van Workum. Maar het ken ik wommelswijze. Dat ben beide mij bij. Maar uit die buurt moet erbij komen. Een jonge scheidsrechter, 28 jaar. En zit nog vol ambitie. Jouw training geven we je los hier op het green hier in Steens. In de bekerwedstrijd tussen Sportclub Steens en Broeksterboys.

0: Dit is hier nu 1973, Dream On, Aerosmith. Nou, het is 4 minuten oer jouwe trein. Hart 5 oer jouwe trein. De lusters naar RTV, NOF, Roemwij Sport. En de wedstrijd steen op punt van begin of ben inmiddels begonnen. We zullen eens even in Stiens bij Stiens Broekster Boys. Lammert Brouwer.
1: 2 seconden losbouwen. Dus wat dat betreft ga ik je nog niks te vertellen. Het is Broekster Boys wat in het tussenshot speelt in de rare kleur zwarte broek en zwarte sokken. Nou, dat gebeurt ook wel door dat een scheidsrechter daar eens even een shot. Maar het is Stiers wat uiteindelijk in zwart shirt speelt. Nou, er zit oranje in en er zit geel in. Maar dat is minimaal. En de zwarte broeken en de zwarte sokken, ja, dat komt aardig hoor hier mee. Dat van Broekster Boys. Het gebeurt nog wel eens dat er dan zijn we de matorenbroeken onlutsen worden en oren sokken. Want onder deze omstandigheden begin ik dat. Maar de scheidsrechter die had het loslaten. Dus die beginnen wel op deze manier onder wedstrijd. En zat ik niet zei, 12 seconden, maar het is nu inmiddels 38 seconden bij onderwijs. Hier in deze bekerwedstrijd tussen Sportclub Stiens en Broekster Boys.
0: De rust is wel weer waarom keer daarachter die heen Lammert.
1: Ja, de rust is inderdaad gelukkig al, want die man is echt al redelijk op leeftijd, had ik wel zien, maar het is wel hele moderne muziek dat er draait. Dus net hoop ik dat we er straks mee beginnen.
0: Misschien loopt er de zaal wel langs hier in Friesland, met die muziek.
1: Nou, ik kan hem nog wel een verhaaltje vertellen, want ik bedoel met die wedstrijd die weer al lang eronder gong. En je hier nou wat commentaar op het onderhoud van de filmdieren. Ja, dat is in een mooie instantie, dacht het hier in Leeuwarden. Maar ja, de had heeft verschillend, had er dus dat doelgebied net helemaal vrij geweest. Dat hadden we dus gewoon deels oorslaan met de meanderij. Daar zijn er, dan hadden we mijn eigen gasmachine maar omheen. Dus dat is inderdaad gebeurd. Ik zit in de bestuurskamer, dus ik kon er net zo gauw een foto van meisje. Maar je bent gewoon bij een motormaaier, had er dus dat gedeelte nog even meent wat van een week dus leven blurren is.
0: Even ouderwets met een hoorn.
1: Ja, dat was helemaal met een scène. Ja. Maar dat niet in de vroeg, maar dat werd wel heel lang was, Bouken.
0: Hoor een keer even met fototoestel in de aanslag.
1: Ja, maar zag het ook net, Bouken.
0: Nee, oké.
1: Ik heb een leeftijd, hè, dat wist
0: ik. Ja, dat weet ik, ja. Ja, er is weinig hierbij, Lammert.
1: Ja, saai is.
0: Jelle van der Wal, zo is er van je kalm.
2: Ja, ben je krek een minuut los. Er is verder nog niks gebeurd. Kolom in het oranje en Sorusterveen in blauw. Het zijn wel 12 voetballende ploegen, dus ik verwacht hier wel een onderhoudende wedstrijd wat dat betreft. Maar ja, je weet het maar nooit. Kolom dat er goed fiasteert, zo goed als zeker is van die volgende ronde. Alleen nog, ja, theoretisch zou het nog mis gaan kennen, maar daar ging ik net vanuit. De eerste 12 ploegen gooien het pro. En Sorusterveen maar dus teasen nog. Omdat ze van een week dus in die landelijke bekers voetballen gaan. En dat had natuurlijk wel een soort kraaf kosten. Het is een tredje divisionist uit Veenendaal, Dovo, die net maar 1-2 won. Dus een knappe prestatie wederom van Sorusterveen. En Sorusterveen die neemt de beker natuurlijk zeer serieus. Omdat ze vorig jaar natuurlijk die finale hebben gehad. En dat smakert naar meer. Het is nu Sorusterveen in onval. Even de nummer 14 die zit in. En dat weer Albert Nijboer, maar de keeper Ties Hoekstra had daar een antwoord op. En zak en kolom weer opbouwen. We gaan hier even zien een goede oorlogminuut voetballen. En er staan tussen Sorusterveen en kolom 0-0.
0: Hier bij de Jestermar, Houderwijk, Peter Halma.
3: Ja, 6 minuten op de klok. En er staan

Dan is hier nog steeds 0-0. Al hier het misschien echt wel krek tegen ons deze keer, want 3 minuten lien toen kwam er een bal in de 16 en de team kwam van Houlewijk hemelsvrij. Nou, we dachten al, dit wordt de 1-0 voor Houlewijk, maar er waren vlagen van goed spul en dat ging uiteindelijk echt niet. Hier en daar wat overtredingjes en wat speldenprikjes. Voor de rest zit er dan nog zelf volle begaan. Is er net zo volle gebeurd. Het is nu een overtreding op het middenveld van Houlewijk. En Jesten probeert weer op te bouwen. Wat ik al zei, 0-0. Dus we komen straks even weg.

0: Mike and the Mechanics en The Living Years, een plaat uit 1989. Dan heb ik twee tussenstonden. De wedstrijd vooruit, daar is het 0-1. En Tristan de Bruin, die had de score openen voor Friese Boys. Sjen Holvert, daar is het 1-0. Gaan wij naar Stiensbroekster Boys. Lammert Brouwer.
1: Nog altijd 0-0, Jere. Dan mag ik even een bal weer omskoppen. Die komt hier op meta. Ook kan in het 10e minuut. Het is wel duidelijk. Ja. Het is Broekse Boys wat deze 7 minuten de wedstrijd in handen hadden. Dit volop in balbezit. Het dringt Stiers dus regelmatig helemaal weer om op eigen helte. Valt voornamelijk gewoon op de rechterkant. Dan wordt Edgar Hoekstra daarin betrokken op de rechterkant. Nou ja, dat is de kant waar uiteindelijk de meeste gevaar dat nooit daarbij komt. Nou werd het dus Edgar Hoekstra die er dan die hebt insprinten zo, maar die bal wordt onderbrutsen. Die wordt aankap terug, hier van de verdedigers van Stiens. En Stiens, ja, dat gaat echt een beetje dus op een counter dat nota. En misschien is dat ook wel de bedoeling, dus dat ze in eerste instantie dus het zaak eerst van afstand even een beetje onschouwen. Want ja, het is toch altijd nog de tweede klasse te zien. De eerste klasse die je dus op dit veld onder het voetbal die binnen. Dus ik neem aan dat Stiers sowieso dus toch wel een beetje respect had voor dit Broekse Boys. Maar echt doelkozen mogelijkheden die had Broekse Boys nog net gewoon. Vandaar dat de 0-0 die hier op het scorebord zit volkomen terecht is.
0: 0-0 daar, Zusterveentje en Kalm. Jelgen er wel.
2: Ik ga nog steeds 0-0. Wel een better Zusterveen dat het meeste balbezit had. Regelmatig de onval ziekert. Maar echt grote kansen hebben we in de net zien. Wel een mogelijkheid voor Erwin Tabak. Maar die bal die ging heel erg goed. Krijg weer het kolom dat er even uitkomen kon met Max de Jong. Maar uiteindelijk wisten de verdedigers van Struisterveen dat op te lossen. Het spul leidt nou even stil. Overtreding van Struisterveen. Vrije trap voor kolom. Het is op eigen helft. Dus dat levert verder waarschijnlijk geen gevaar op. We gaan inmiddels het team in het voetballen staan nog altijd 0-0.
0: Dan geven we naar Jester Maartje en Houderwijk, Peter Halmen.
3: Extra achterhouden.
4: Ja, we zitten in minuut 14 en de wedstrijd komt langzaam maar zeker een beetje los. Toen krijgt Wiert een voorzet van Jester Maart. En de keeper van Houderwijk die ziet finaal. Dus die glipte, de bal glipte voor zijn vederzinnen. En Speciale van erbij, die bieden wat de kippen bij. En
3: jongens,
4: die niet af van dit mijn doelpuntje, maar hij scheert hem. Hij scheert hem nice. Dus dat feest ging net terug. Kwam er niet een letter bij in de schimaziebal. Die kwam in het strafgebied van Jester Maart. En Jent van der Weer, de middenvelder van Houderwijk, die had er kippen bij. En die kon hem inzetten. Maar dat feest ging net terug. Dus dat een 0-0. Dan zitten we in minuut 15. En er is een voorzet van Houderwijk. En die komt op de spits. En die stift voor de keeper van Jester Maart heen. Dus de 0-0 is van boord. En het is hier nou in het voordeel van Houderwijk 0-1.
0: Dan draaien wij een plaat, Phil Collins en Two Hearts.

0: Phil Collins en Two Hearts. Bij nou 20 minuten is het bij één dijkje in Herkemasse Boys nog hield het 0-0. Haast naar treien. Daar scoven FC Burgum Hurgeriep eruit erbij. Daar zit Ire Prins. De wedstrijd is een kwartier uitstel. Die begint om kwartier uur treien. En dan praten wij vanzelf naar 5 met die trainer van Herkemasse Boys. Wekker krijgen we hier bij die 0-0 staan daar in bij één dijk. Daar praten we naar 5 met. Dan geven we naar Stien Schimbroekster Boys, Lammert Brouwer.
1: 16 minuten ben we hier onderwijs en de eerste wissel had je al plek voor, want het is aan de kant van Stiens is het Tim Bijker die keer een inschrik van het veld doorgang is. Hij is vervolgens door Sven Procé. Het weer dus een blessuregeval. Hij bleef achter in het 16 het ongeval van Broekster Boys. Dus hij zal daar op de ene woorden manier had het een tik krijgen, maar kon dus net verder. Vandaar dus dat hij al wissel is. Nog altijd 0-0. Wel van de wedstrijd is eigenlijk wakker gelijk. Ja. Het is Broekster Boys wat volop in balbezit is. Nou, ik waar had ik hier nog zo, want ik zit op een middenlijn. Dan steert het hele spel steert hier dus op één helte, behalve de keeper van Broekster Boys. Die bloot op de rechterkant van mij zitten. En op de andere kant, ja, er werd... alle spelers binnen daar, dus het is van Broekster Boys is het zeer zeker net makkelijk om hier terug te komen. Vandaar dus nog altijd 0-0.
0: Dan geven we naar Esther Huistervingertje in Kolum, Jelle van der Wal.
2: Kwartiervoetbal hier staan nog altijd 0-0. Een Bettertse Huistervinger dat een aanvallende balbezit had en kregen ze al een aardige kans. Nu ben ze weer in aanval, Raoul Dijkstra en dan... is het Kolum dat even verdedigen kan. De kans wie voor Albert Nijboer. Hier via de voetstutsen. Kwam aardig één op één. Maar de keeper skaat in. Maar uiteindelijk wie het keeper. Ties Hoekstra van Kolum die de bal nog krijgt onder de latte. Voor tikje koeën. En de derde volg in de corner leveren. Smieten verder niks op. Het is nou ook weer Struisterveen in de aanval. Aan de linkerkant. En kan er een voorzet gaan worden? Ja. Maar dan wordt er goed voetkap terug. Kolum. Ja, voor Kolum is het op dit moment even zin horen. Ze wordt aardig voortdrukt in de verdediging. En ze komt er eigenlijk nauwelijks uit. Want het is constant Struisterveen die tweede bal oppakt. Nou, ben ze ook weer gevaarlijk. Met Albert Nijboer voor die shit in. En het is weer Ties Hoekstra die redding brengen kan. Ja, hoe het nou lijkt, dan is het een beetje wachten op een doelpunt voor Struisterveen. Maar tot nu toe dat nog net slag, hè. Staan dus na 16 minuten voetballen nog altijd 0-0.
0: Peter Halma bij Jester Maar Houderwijk.
3: Ja, we hadden 21 minuten op de klok. De staan is nog over. Staan is nog steeds een 4-0 in voordeel voor Houderwijk. Ik moet zeggen, Jester Maar hanteert een grote de lange bal. Opbouwen is voor een ontzettend lastig. En het is juist echt gewoon dat op het middenveld gaat het ontzettend moeilijk. Houderwijk voetbalt en krijgt het makkelijk, Sofine McCall het makkelijker en krijgt hier dan ook even zien de Johan Sjoerd Huijers. Die hier onderscherping kwam alleen nog op de keeper af en ja, de keeper die redde ontzettend goed, dus het loopt hier nog steeds op een 0-1 in het voordeel van Houderwijk.
0: Dan we net alle wedstrijd bijhouden op de live app. Maar wat wij ontnoten ben kregen, dat vertel ik je even. AC 24 Herkemasse Boys. Die weer trouwens ouder onderwijs in de week. Dat vond me lang 0 4 werd het. Hè, voor Herkemasse Boys 2 op einde. Herkemasse Boys 2 op dit moment 0-0. Herkema op einde. AC 24. Daar staat het 1-0. Jensemse maar ek 1-0. En dat is het ek bij WWS en FC Bedaard. Dan de wedstrijd vooruit, 0-1. Leofardia Noord-Burgum, daar is ik 0-1 worden. Droege Ham, Sint-Trienwoord, 0-0. Twiesel, De Lauwers, 1-0. GSVV, WTOC, 0-0. Fiat, Oostergo, 1-1. Friese Boys, die stiep met 1-0 voor Sint-Holvert. Ternaat, Ayem, 0-1. En Koostertillertje, Riepjerk, daar is het 0-0. En verder heb ik nog even niks op papier staan. Nou, het rintje en treien. Wij gaan er even uit voor de reclame en het nijs. En dan weer de reclame. En dan ben wij weer om met ons treienlei wedstrijden. Onnauta. Maar er komt een vierde wedstrijd bij. Om kwartier uur treien begint. FC Burgum zijn Hurgeriep. En je meer haast een voet naar treien. Jij hebt hier prins. Onza naar het nijs van treien.
4: Roenwij Sport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
5: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Droge Ham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaterwielen.nl.
6: Het is ineens per koud in je huis.
7: Ja, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
12: Wij onderhouden
13: en verkopen
12: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
11: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
12: in Ford en Opel.
15: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Dromeesje mij in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
20: Nou verhalen je, ben je er klaar voor?
21: Ik vind het zo spannend.
22: En hij is turbo en heul.
20: Ik is toch turbo en net? Nou even serieus.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op traaien oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook 2 mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: 3 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 5 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 10 jaar garantie dan. Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
7: Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerik. Maar bestel kan tot
14: 'Sochtens 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
16: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
17: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
18: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
17: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
19: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
17: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
20: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
21: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: Bakken, zullen we even op een stoel?
23: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
22: Baasmazitcomfort.nl.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
26: Roenwijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: 4 minuten nu treien. Welkom bij het tweede uur van RTV NOF. Roewij Sport, mooi dat je er nog bij bent. En wij starten met een kwart rondje langs de velden. Stiens Broekster Boys, Lambert Brouwer.
3: Onkam in de 31ste minuut van deze wedstrijd. En het is in de 29ste minuut is het 0-1. Terug Lennart Kooistra. Prima paas van Riemer Doornbos op Edgar Hoekstra op de rechterkant. Nou, die zette voor en die plaatste de bal in de voeten van Lennart Kooistra. En die schiet van Tegby de bal binnen. Het zit hier 0-1 van Broekster Boys.
2: Zijn zuster ving een kolom en daar is ik scoort, Jelle van der Wel. Jelle, geen Jelle van der Wal. Op dit moment even een given. Jester, maar Houderwijk, Peter Halma.
4: Ja, 33 minuten op de klok. En het wie Patrick Hilhorst die eindelijk de 2-0 op het plateau vliegen. Hij brutstrook, kwam alleen nog voor de keeper. Maar dat wie de keeper van Jester, maar die een hele knapping redden maken. Dus daarom tot het Jeno vlak voor de T. Nog steeds 0-1 in voordeel van Houderwijk.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Bauke Bosma.
1: Techniek
0: Ronnie de Wit.

0: Alan Parsons Project, wie dat mij Don't Answer Me. Ja, wij scoren is vierde wedstrijd er even bij. FC Burgum zijn hurde griep. Ieren Prins die zit op het Koningsloon. Ieren, goeie met je.
1: Ja, goeie met je, mensen in de studio en een harkes thuis. Ja, hier wordt vanmiddag de wedstrijd voetballen tussen Burgum en Hurde Griep. Je zit ook bij mijn kwander in de competitie. Je zit er beide in de tweede klasse H. De horen bij de tegenstanders Marm en Griepskerk. Zit ook bij mijn kwander in de competitie. Die zitten in 2-0. Dus, en de stand in deze competitie is dat Burgum 2 speel had en 4 punten. Een doelsaldo van zo'n 2. Hurde Griep zit op het tweede plekje 2 spelen, 3 punten. Een 4 tussen of scoreverloop. Marm die staat ook op 3 punten, die had 2-6. En dan is Griepskerk, die had nog maar 1 punt. En die staat op 4-6, de doelsaldo. Dus Burgum die staat er knap voor. Je hebt een gelijk speeltje genoeg om terug te gaan. Want in deze klasse komt er 2 terug. Dus gelijk speeltje voor Burgum zo wel goed verder. Maar Willem van Kam kende, gaat er toch voor de winst. Nou, ik ga hem al even nemen. Willem van Kam, dat is de trainer van Burgum. Ik ga hem even vragen. Er binnen 2 of 3 jongens bij kwam. Maar dat zullen we direct nog wel even. Spindelaar, had ik nog net mee praten, want ik heb geen opstelling van Hurde Griep. Maar dan ben ik hier even naar beneden gegaan en ga ik even vragen. En die had ik dus alsnog wel krijgen, maar ik ga nog verder nog geen contact om met die mensen. En dat is net zo huwelijk belangrijk natuurlijk. Maar ja, je weet er nooit waar je letter al hier naar het komen. Burgum, dan ben je daar even mee. Die begint in de goal. Dan is het Arjen Tolman. En dan is het Abe Koopmans, Roel de Wilde, Kees Noordmans, Justus Boomsma, Harmen Vlietstra, Henny Boys, Steven Zoonvoerder, Jan Sierksma, die komt uit de eigen jeugd, Marijn Veenstra, Julian Dijkstra en Tijmen Boek. Dat binnen de eerste halve van Burgum. Dan gaan we even naar de eerste halve van Hurde Griep. En dan Bieven in de goal is Sybren Terlouw. En dan is Gert-Jan Spindelaar. Jesper de Graaf. Tevens Zoonvoerder. Martijn Schotanus. Tije Peerden. Jorren Jongsma. Noah Sofia. Josefia. Lars Postumus. Quinten Klomstra. Aaron Polet. En Tijmen Leijzinga. Dat binnen de mensen daar. Scheidsrechter, dat is Joert. Dan mag ik even zien, dat is A. Al Boussidi. En die komt uit Lialtwij. Hebben we niet alleen mee praat. Dus weten wat we in de Kuip hebben. Nou, dat binnen alle ingrediënten hier. Spielers binnen er nog net. Ik heb elk moment verwacht. Ik kan wel even melden dat de wedstrijd voor het letter begint. Doordat de scheidsrechter van Burgum 2 in Hurde Griep 2, een bekerwedstrijd. Die is onwel worden, die naar de kant ging. Er een vervanger in kwam. En na de wedstrijd zie je er in de dukken. Of in de box, in de kleikamer. En dan werd het net heel goed en dan woonden ze mij hem naar de eerste hulpdag. Maar je had toch maar besloten om een ambulance te bellen. En hier is gered voor bij de ambulance. Hoe het daarmee is, ze we straks even vrijen. En dan meld ik dat ook nog wel even. Maar dat binnen de reden waarom het tweede wedstrijd een kwartier, 20 minuten letter begint als normaal. Ja, spelers komen nu op veld.
0: Heel vervelend er alweer hier. En we wachten even hoe het oor rent. Nou, die skierzichter die zit al net al te vaak mee met tanken, vermedje.
1: Nou, doet het wel even, hè?
0: Doet het nog wel even. Ja. Tenzij er wat gebeurt vanzelf.
1: Hoe zie je die? Valt wat aan?
0: Juist, nou is het in Brewster Boys, die 0-1 lammert. Is dat een geval van het oorwicht van Brewster Boys?
2: Ja, inderdaad, Bouke, hebben het oorwicht enorm. Ik moet heel eerlijk zijn, nee, die 0-1 voorsprong aan de kant van Brewster Boys is Stiens Sano dan wel wat meer uit skulpgroep. En had ik de onval wel wat zacht, maar een paar kanten leverde dat ik op. Maar verder kwam het net zo heel vol uit. Ik hoop je dan meer goed verstaan kunnen, want de wier die staat hier achter me en het waait behoorlijk. Dus ik loop mijn jas even een beetje omheen. Even van die microfoon, waardoor dan juist misschien helemaal niks. En dat zou ik kunnen wijzen. Maar het beeld van de wedstrijd is net zo volle verorde. Dus Brewster Boys wat grotendeels één bal bezit is. En ik probeer het om dat spel zo nou en dan van links naar rechts helemaal te verplaatsen. En dan zie ik ze in hier, dus de oplossing daarachter. Zodat dus dat ze proberen om dat steen uit te wandelen te spelen. Maar ja, dat staat heel compact, de verdediging helemaal op eigen helte. En dan praten de Samro een meter of 10 op hun eigen helte. Daar vangen ze Broekster Boys op. Ja, en dan is het natuurlijk on de man van Jan Bruin om daar uiteindelijk een gat in te vinden. Het is ook weer op de rechterkant, want de meeste opvallen geen deel onze. Dus ja, prima oormaken. Edgar Hoekstra gaat op die rechterkant, snelt er iedereen voorbij. En als ik het goed zien had, dan is het Riemen Doornbos die uiteindelijk de voorzet binnen tikt. En Sadwan de Broekster Boys hier is op het 0-12 voorsprong brengt. En ik kan net oorzeggen dat dat volkomen verdiend is.
0: 0-2 daar. En dan even zien. De verbinding met Jelle van der Wal is inmiddels hersteld. Sir Huisterveen Kool, maar er gebeurt ook van alles, Jelle, hè?
3: Ja, we zitten in de 40ste minuut en er is inmiddels al 3 keer gescoord. De score via de Iepen terug Kolm. Eigenlijk het zin de verhoudingen in. Wie het een vrije trap van. Dan werd je gescoord terug Olke de Wit. Ik zal mijn verhaal even onderbreken. Het is inmiddels 2-2, Jan. De 0-1 kwam van Tieme Brandsma uit. Een prima vrije trap van Max de Jong. Toen Makke. Sir Huisterveen geliek terug Erwin Tabak. Die profiteerde van een foutje achterin bij Kolm. Toen even later wie het Mark Jager die zich door de verdediging van Kolm wurmde en de 2-1 erin schiet. En nu wie het uiteindelijk Olke de Wit die vrij voor de keeper kwam en goed inschiet. Dus krek voor rust is het dus 2-2, Jan. En ja, Sir Huisterveen is eigenlijk de ploeg die voetballen. Ze zitten er bovenop. Litten bij Vlaag een aardige combinatie zien. Maar Kolm is uiterst effectief en maakt het nou dus de leaguemaker. Krijgt voor rust, dus dat is positief voor de Kolmers. Maar grotendeels wussen achter u treun. De kansen had voor Huster Veenrijk wel gaan op meer. Maar als ze hem zelf net maken, dan krijg je hem om de eer. En dat bleek nog maar wel. Dus Kolm dat nog even volhouden had voor de rust. En dan is die 2-2 natuurlijk heel verdienstelijk. Omdat ze een klasse leger spelen. Het is nu weer Sir Huisterveen dat omvalt. Onder de rechterkant via Erwin Tabak. Die light ball vlies. Dat is een slechte paas. En we zien dat Kolm er dan even uitkomen kan. Schat maar de bal op Max de Jong. Maar die komt dat aan. En dan is het Sir Huisterveen dat uitverdedigen kan. We hebben inmiddels 41 minuten, 42 minuten voetballen. En de stand hier in Sir Huisterveen is 2-2.
0: Dan geven we een juiste maarhouderik, Peter Halma.
4: Ja, 5 minuten 43 en toch wel zien de verhouding in. Komt juiste maar op de geliekmaker in. Het wie een misverstand, een miscommunicatie in de verdediging bij Halderwijk. De verdediger die kopte de bal weer om op de keeper. En die viel hem gigantisch verrast dat er ook Lucas Keizer de bal... Jelke van der Bijen mag zei ze. Die kon de bal heel makkelijk intikken. Nou, toch komen we hier met Ian in de rust in. 12 minuten later is het voor op Rioch Patrick Hilhorst, de spits van Halderwijk. Die kwam zien verdedigen voorbij. En die wist de auto rond. Dus de stoorn hier vlak voor rust is 1-2 in het voordeel van Halderwijk in eerste maand.
0: Dan geven we erom naar Stingers Broekster Boys. Lammert.
2: 45 minuten had ik hier op de stopbos te staan en dat staat ook op het scorebord. Maar het zal natuurlijk wel wat langer worden, want het had Peker onderbrutsen best bij een blessure. Want ik had hem nog net meld dat aan de kant van Stiers een tweede wisselplatform had. Want Huub Kleinsma die had in de 26e minuut het veld ook al verlaten voor Jort van der Kooi. Hij is Zilm heeft verschillen dus in die 16 verstapt had, want het leek erop dus dat er echt een enkel blessure hier. Maar dat weer het tweede wissel aan de kant van Stiers. Zeker net dat het ontstaan is uit een duel, want daar heb je absoluut geen sprake van. Maar we zitten dus in de slotfase van deze eerste helft met een 0-2 voorsprong van Broekster Boys. En straks strijken ze al zei van dat is echt volkomen verteren, want Broekster Boys is, rekening maar wanneer je dat echt in percentage uitdrukken, maar dan kom je misschien wel op een percentage van 70-30. Want zo vol is Broekster Boys weer in balbezit dan dit Stiers. Normaal gesproken, als je papier ziet, dan zeg je van de eerste klasse, die mag natuurlijk ook sterker wijzen dan de tweede klasse. Maar dat gaat net altijd op, en vooral net in bekerwedstrijden, want soms dan, ben je dus verrast met bepaalde uitslagen. Dat liep het er hier absoluut net om. Het Broekstermeister die werd volledig onder controle. En stiert daardoor ik volkomen verzinnen dus mijn 0-2 voor.
0: Dus is nu een leuke wedstrijd te zien, Jelle van der Wel.
3: Ja, zeker. Het gaat op en del. Het is met name Struisterveen. Ja, dat natuurlijk de betere ploeg is, wat ik correct al zei. Maar ja, Colm die komt er een paar keer gevaarlijk uit. En dat wie in het begin van de eerste helft zeker net het geval. Dus Colm krijgt wat meer ondeal. Dus dat is wel mooi om te zien. En ja, Struisterveen die had de kans nog. Nou krijgt ik weer een aardige voorzet van Arjochs. Maar die bal werd hopeloos inschatten. En ja, je moet de bal er toch inlezen. En Struisterveen is toch wel een van hun topscutters. Is bezig kwijtraken in de persoon van Michel Wijzer. Die vertrokken is naar ONT, zijn oude club. Dus dat is wel een aderlating. Kijk, dat is Lucas Nieuwenhuis die een avontuur omgegaan is bij Cambuur. Dus nu ook weer Struisterveen in de aanval. Ze liet het baltje geduldig gaan. Dribbelen in werd het ken. Maar ja, soms ben ze wat slordig. Even zien dat dit tot wat leiden kan. Nee, dat wordt hoe de bal struikelen. En ze rent het je naar de rust staan. We zitten al in de 44ste minuut. Dus al in de blessuretijd van de eerste helft. En het liep het je uit erin op een 2-2 rust aan.
0: Houlerwijk voor bij Jestermaar. Peter Halme.
4: Ja, inderdaad. Het is hier nog steeds Iantwa en Skycester Hamstra die voelen het tiet van bakje thee. Dus het veld is leeg. De teams en de supporters die binnen even naar respectievelijk de kleinkamers en de kantine gaan. Dus het is hier rust. Dus we komen straks en we weer ombouwen.
0: Tot straks. Dan zullen wij nog even bij Lammert. Brouwer, wordt er een voetbal bij jou, Lammert?
2: Ja, we zijn nog steeds aan het voetbal. In het weer een afstand komt nou, een meter of 10 boeten de 16 die we gaan. En dat kwam dus gevaarlijk richting de goal van Broek de Boys. Simon van der Meer die onder de ladder stier, die tikken die bal dus oer. Maar nooit weer de direct ingang. Maar dat we eigenlijk het een van de weinige wapenfeiten die ik dat nodig zie aan de kant van Steens. Je bent hier op de rechterkant middels de nummer 15 van Sportclub Steens. En dan draai ik bij Blitz even op Sjoerd Venema. Maar ben er wel een beetje gevaarlijk trok aan, maar echt. Richting de 16 en richting keeper Simon van der Beer van Broekse Boys. Ja, best eigenlijk naar net west. Je ziet je wat meer ongeval, maar echt dat Broekse Boys er echt wekker van leed. Nee, dat kan ik net zeggen. Nou, ik Broekse Boys weer in ongeval op de rechterkant. Proberen ze die ongeval weer op te zetten. En dan de klok die had ze hier stilzetten op 45 minuten stop. Was Renke Wontrop. We zitten inmiddels in de 48e minuut. Dus we zitten echt in blessuretijd. En ik neem ook aan van dat Broekse Boys dus ook met die 0-2 voorsprong als de kleikeem opzikert. Jan Tijdsma die op de linkerkant oorspelen. Ja, dat is Jan Tijdsma. Dat is de man die het eigenlijk met mij die had in die nieuwe competitie. Want toen werd er geblesseerd. Hak ik even met hem praat. Maar toen werd er om te revalideren. En het is zo, hij moest rustig worden, want dat wist er wel. Dus daar hield er de hele zomer de tijd voor. Dat is goed slagen, want de man die steekt hier weer in de basis van de Broekse de Boys. En docht volop mee. Dus ik zocht even naar de gele kaart die nu deelt is aan de kant van de van Steens. Dat is de nummer 10 die er het 10 kregen had. En dat is Aten Ruis. Hij haalt die van de Broekse zonder uit. En dat is Lennart Kooistra. Daar kreeg de gele kaart voor van Patrick De Velde Harsenhorst. Een hele lange achternaam had die man. Terecht, volkomen terecht. En Jan Thijsma, die staat nu achter de bal. Achter de vrije trap die tak en is. Misschien neem ik die nog even mee. Dan komt die bal heen in de 16. Ah, Vincent Hoekstra, de eerste meer dan me kent. Vrije kop komt, maar die bal die hier het neist. Het bloot hier 0-2.
0: Dan gaan we uit van 0-2 Rijstoen. Verorert het nog, dan komen we weer om bij Lammert Brouwer. Dan jaren we ook nog even bij Jelle van der Wals. Rusterveen en Kalm, wordt hij nog voetbald, Jelle?
3: Nee, het is inmiddels rust. En de rust dan is dus 2-2 in een onttrekkelijke wedstrijd.
0: Wat waar daar bij Struisterveen Colm. Dan uw vierde wedstrijd FC Burgum Hurregriep. Inmiddels ik begon. Ere Prins.
1: Ja, we zitten in de 8e minuut hier. En het leek erop in de eerste minuut dat Burgum de oerhoorn hier. Toen drukte zeg maar trouw. De hoortrap weer trouwens voor Hurregriep. Maar de Burgum die zette voort naar druk. Maar daarna is het toch Hurregriep wat de klok slaat. En die had ook 4 bij de beste komen. Ja, in ieder geval al 3 korten zo. Zien nog net in van Burgum. En in de 6e minuut biedt een bal over de rechterkant. En water biedt. Maar die gaat er heel naar Linde van trouw. Komt Linde op een keeper. Is er een speelder, een verdediger die een kretmeier rent. En die op het laatste moment de voeten stekt. En daar zit die speler die balje aan. Die gaat weer over de achterlijn. Maar dat weer een koos op de 0-1. Maar die werden net verzilverd. En ze hadden we aan de ze wordt 9 minuten voetballeren. Nog steeds de tussenstand van 0-0.

0: Neil Diamond en Beautiful Noise. FC Burgum, Hurre Griep. Hier de prijs. Ja, een goed begin van Hurre Griep. Hoe binnen verhoudings op dit moment?
1: Nou, eigenlijk nog wel een beetje gelijk, hè, want het is toch. Ja, Hurre Griep biedt voort naar een heel kwart druk zet. En je leert de Burgum gewoon net het voetballen. En dan probeer je zelf wel niet een prachtige mooie combinatie tussen Martijn Schotanus en Thijs Peden. En dan weer Schotanus die er eigenlijk. Ja, het laatste tikje om die bal weer voor de goal te brengen. Maar die kwam net goed aan. Maar het weer wel weer een prachtige aanval van hetzelfde Hurre Griep. Het is nog Burgum die even in balbezit is en de spits omspeelt. En nu is het de Noemenjoggen. En mag even zien, ja, dat is Justin Boomsma. Die verspeelt de bal. En eigenlijk een verkeerde paas aan de kant van Hurre Griep. Die bal die wordt hier onderschept. Goed over de zijlijn heen. En een meisje ingooien. Nu is de scheidsrechter. Die David fluitert wat er los is, weet ik net. Ik denk wat jeugd achter de goal. Dat ze niet erbij willen. Ja, dat weet men. Want je hebt over de reling heen. En hier de fort daar weer bij. Goed er even. Even zien wat er nodig wordt. Ja, want hij zit nog te wiezen en te dwaan. Wat dit in jouw de keeper even een seintje. Oh, daar is die nekmensje. Die maakt achter de oorafstreng. Dus nee, dat heb ik weer oplast. En dan ken je bij 40 keer. De stand is nog steeds 0-0.
0: 0-0, daar hebben we hier bij Eemdijk. Harkemasse Boys is het echt nog 0-0. Bij op einde Harkemasse Boys 2-1-0. Harkema op einde AC 75 2-1. Jensem Semar 1-0. Bij WWS Bedaard is het 1-1. Betchem Sint Veenwoord 0-1. De Westerijn Vooruit 2-2. Leofadia Noordburgum 0-2. Droegeham Sint Rijnwouden 0-0. Twiesel de Lauwers 2-0. GSVV WTOC 1-2. DTD VCR 0-1. Fiat Oostergoot 2-2. Friese Boys Holvert 2-0. Robta Boys Dokkum, daar is het 0-0. Ternaat Ayem, daar is het 1-2. En bij Sint-Anne-Parochie Marm is het 1-0. Koester Tille Ripsjerk, nog heel dit 0-0. En dan hebben we nog wedstrijden die van belang binnen voor onze regioclubs. Marm Gripsjerk 0-2. En de Jouwers in Jereveen, daar is het 1-0. En dan zeg ik, kijk, Loutersveldjes in Wiekelsholm, daar is het 2-1.

0: Steely Span, All Around My Head.
1: Inderdaad.
0: FC Burgum, Hurregriep, hier de Prins.
2: Ja, ik zal even mijn microfoon erbij krijgen. Hij heeft even een blessuregevalletje. En de speler van Hurregriep, van Burgum leidt op de grond. Maar we hier een superkrijt een ongeval van Hurregriep. En dat was een hele mooie ongeval. Uitermiddag wij werd die bal hier in hier nee, de linkerkant spelen. En voor mij was het Jordan Jongsma die het alleen nog trok in kan. Hij was een helle Trojan Sjirksma. En die joh, een fantastische verdedigende actie. Hij zette de speler, die ran op met de speler, zette zelf de actie in om die bal te blokken en dat dierdrek. En een fantastische verdedigende actie van die Sjirksma. En verder is er net zo huwelijkvolle nog gebeurd. Spielers stonden nog al hier om wat te drinken en even wat nieuwe instructies. En de scheidsrechter die stond bij de geblesseerde speler. Ik weet zo net waar het is, ik even zien als ik dat direct nog te weten komen kan. Maar hij keurde hier naar de kant, had het wat er vervolgen worden had of net. Dat weten we nog net, maar dat wacht je even nog. En zolang als hier nog net hebben hier, dan zoek ze het maar even weer om naar de studio. Als je ook even op een stap was en we staan er zowat op 90 minuten en de stand in de steeds 0-0.
0: Rijstorm bij Eemdijk, Herkemerse Boys is 0-0.

0: De Pet Shop Boys, It's a Sin, uit 1980. Wij gaan naar het sportpark in Burgum, FC Burgum, Hurgeriep, hier de Prins.
1: Ja, wist dat je schoot wie het ding, want het is kret, superkret, is het 1-0 geworden. Wie een wat consternatie hier erover, want het wie een. De man die niet geblesseerd werd, dat wie Justin Boomsma, die werd omspelen en zoete die bal verliezen. En hij maakt een overtreding, hij pakt die speler van Hurgeriep, pakt er gewoon beet. Scheidsrechter die zit krap verkeerd, die kent net zien wat er door die lid trok in. En uit diezelfde onval komt die bal hier bij Verom op de achterkant. En volgens mij wie het daar de noemer over Harmen Vlietstra die bal binnenscheert. En zat waar de Burgemeer op een 1-0 voorsprong zet. Wat het verdien is, dat weet ik net, maar het is wel zo. En ja, de scheidsrechter, maar ik ken ook een fout, maar het is net zo, dat hoeft direct naar de fluitje. Dus, maar er wie wel even wat consternatie en wat echt logisch is. Dan als het aardig in de hand en dan trots aan blunderen, dan komt hij op een 1-0 achterstand. Maar je had nog tijd genoeg om het in te halen, want we zitten in de 24e minuut en de stand is 1-0 voor Burgum.
0: Ja, even zien hier, maar die uitslagen worden je net bijhouden van Burgum Hurgeriep op voetballijf. Dus misschien kan Steven hier aanspreken dat ze de tweede helft dat even dwang gaan bij ploegen op dat niveau, maar het eigenlijk wel, hè?
1: Op een live uitslag.
0: Ja, staat er net op.
1: Nee, ik zal het even zien ook. Maar is het hier van Burgum, hè?
0: Ja,
1: denk.
0: Ja, of hier van Hurgeriep. Maar ik denk zoiets, dan loopt maar even hier aan het jaske. Wij draaien eerst een plaat van de dijk in Bloedend Hart.

0: 44 jaar geleden maken Bloedend Hart, mooi nummer van de dijk uit 82. En de tweede helft is inmiddels los bij Stiens Broekster Boys, Lammert Brouwer.
1: Ja, inderdaad, met die 0-2 voorsprong onderkant van Broekster Boys. Die is krijgt dat niet, krijgt bij 2-9 van Jank even zitten te praten. Maar die zit direct onderkant. Nou, er zit net zo volle verschil. Ik zei nee, inderdaad, ik is het verschil haast net zien tussen de tweede en de eerste klooster. Nou, dat voelde beide heren net wat door. En dat is echt zo. Ik hier meer verwachten van dit Stiers. Het zin broekte boys tot nota. Maar ja, waar weet, het kan in die tweede helft, het kan ik samen wegverrooien. Ik zag het direct dan net gebeuren, want het is op Nijbroekte boys die het heftig hand nam had en die volop in de bal bezit is ten opzichte van ditzelfde sportclub Stiers. Nou, één ding moest ik nog opmelden, want het is Bouke Jan Doma die in de eerste helft het veld ook verlaten had. Hij is vervolgens terug de 15-jarige Sven Jilderda aan de kant van Broekster Boys. De jonge, nou ja, het is maar een echte jeugdspeler die uiteindelijk ook al bij Cambuur mee traint. Dat waren dus in de eerste helft af te mee Vladewestert waren dat ik al vertelde dat ze er net verwachtje van dat hij bij Broekster Boys bleef. Maar zeer zeker daar dan was een stapmaker richting het betaalde voetbal. In ieder geval Sportclub Cambuur. Dat was het wel. We zullen misschien wel eens een keer op 10 jaar wat er aan is. Dan kunnen we dat altijd nog melden. Maar het is diezelfde Sven Jilderda die het achterin in de laatste linie staat van Broekster Boys. Ik zorg op je stopbots. We binnen 6 minuten onderwijs in die tweede helft. Dus het hoort in dat we inmiddels in de 52e minuut zitten van deze wedstrijd. Met de tussenstand van 0-2 in het voordeel van Broekster Boys.
0: 2-2 bij de rust, bij Sir Huisterveen Kolm, nou de tweede helft, Jelle van der Wal.
2: Nog altijd die 2-2 staan op het boord. En er is wisselen aan de kant van Kolm, Finn Bosma en Steven Wijma. Binnen inkaam voor Luca Kempenaar en Richard Holwerda. De tweede helft startte met een vlammend schot van Luc Piersma aan de kant van Kolm. En de mooie redding weer van Vincent van der Veen. En daarmee hadden de 2-2 staan op het boord. Daarna weer een appel voor een penalty van Sir Huisterveen. En daar liep het ook wel op. Het liep een duidelijke overtreding. Maar de scheidsrechter woedde net aan en wuifde het fot. Dus dat weer even commotie bij het Veenste publiek. Daarna weer een goede loopactie van Erwin Tabak aan de linkerkant van het veld. Hier wist zich vrij te spelen, skaart de bal in. Maar uiteindelijk weer Ties Hoekstra die mij de voeten redding brengen koe. Het is nou de keeper van het VN die een beetje ontblunderen is. En dan, ja, een geweldige schot naar die slechte bal van die keeper. Hier weer een beetje on het googelen daar. En ja, dat werd prachtig aanmaken door Kolm. Ik koos er gauw net zien waar de goal maakte, maar daar kom ik aan wel even op even om. Het is in ieder geval een geweldige goal van 4 afstaan oer de keeper heen. En daarmee zet er Kolm op een 2-3 voorsprong.
0: Kolm in vorm in het voorseizoen. Dan geven we een juiste Marhaler Week, Peter Halme, want daar was ik doelpunt.
3: Nou ja, het is hier ondertussen in je fjouwe verhaal of ik worden. Het wie vlak naar de rust, we gingen de thee krek achter de kiezen. En er weer voorzetten en die waren in kant door een omvallen van Halderwijk. Toen stierde in je trui op het boord. En toen weer 4 minuten later een stekpaaske op Jarno Hilhorst. En die ronde heel koel bloedig aan. En zodoende weer het in je fjouwe. Ik moet zeggen, Jester, maar het is onmachtig. Eerste helft hing zijn hele protoroemd op de rechter. En die benutten ze net. En op het middenveld winnen ze best wel heel erg slordig. Ja, en kwam er eigenlijk net uit. Bij Halderwijk is het dan krijg ik wat oors. De vleugelspitsen aan de linker en de rechterkant. Die krijgen allemachtig volle roemte. En ben ik levensgevaarlijk. Nou, dat had vertuten voor hun dien. Zij storen hier na dik 54 minuten ongeveer. Op een voorsprong van Ian Fjouwer. Tjen Jestermar en zullen waarschijnlijk trotbeker je.
0: Bij Burgum
4: Hulgreven. Ieren.
0: Ja,
4: zeetjes.
0: Ja, dat best al. Ja. 1-0 is een weerbedij. Wij kennen het, Jan. Hoeveel is het hier? Is het dat nog?
4: Ja, zeker, dat is nog. Maar het hier wel in je werken. Ja? Want het was in de 26e minuut een fantastisch ongeval van Hurregriep. Hier hoe die linkerkant en dan weer de noemer zien, Jordan Jongsma, die er bij van trok wordt. Hier rent zien direct het zinstander. Rent het eruit. Jouwt die bal echt prachtig voor. En dan is daar de noemer Alven Ja, nee, de nummer 15 is dat, dat Aaron Paulet, die kan die bal zo binnenzetten. Maar een geweldige redding van de keeper van Burgum, Arjen Tolsma. Die helpt die bal uit de benedenhoeken voor hem van de rechterkant. Die helpt het eruit en fantastische redding weer dan. En Sadwane hebben nog steeds die tussenstand hier van 1-0 voor Burgum. En we zitten in de 34e minuut.
0: Voor het nijs van Fjouwer horen, kunnen we nog krijgen even een rondje langs de velden. Dan gaan we nog een keer naar Stingers Broekster Boys, Lammert Brouwer.
1: Krijgt de letbouw komen, dat is hier 0-3 man. In de 55e minuut, lange bal van achteruit op Piet Wesseldikste, op Edgar Hoekster op de rechterkant. Kon die bal mooi aannemen. En hij het oor zegt, plaatst die bal mooi weer om in de voeten van Piet Wesseldikster. En die tekent die bal ben. Zij is hier 0-3 man in het voordeel van de Broekster Boys. Drakster Boys ook al steeds. Nog wel weer een mogelijkheid aan de kant van Broekster Boys. Maar die wordt teruggekeeper dus uit die Roermond bijhalen. Zij waren op het hier dus 0-3 in het voordeel van Broekster Boys.
0: Dan geven we naar Schroesterving en Kolm, Jelle van der Wal. Jelle.
2: Staan nog altijd twat waaier. Weer een enorme kans voor Schroesterving die eindigt op een peel. Of ik moet zeggen Kolm, excuus. Het weer een enorme kans voor Kolm die eindigt op een peel. Maar ja. De 2-3 staat dus op het boord. En ze winnen tegen de 2-4. En dat onlangs het overwicht van Schroesterveen en dat lange tijd beter weer. Ja, werd Kolm zich toch weer in de wedstrijd te knokken. En dat is natuurlijk heel knap. Dus nou Schroesterveen dat weer even de bal had. Kolm die had even een tandje bieskakelen en zit er nu bovenop. En werd zich steeds meer in die wedstrijd te knokken. En we zien dat ze er nooit uitkomen kennen. Max de Jong dribbelt de bal op. En dan leidt er hem even naar de linkerkant, naar Benny de Vries. Die tiert en ruimte had om wat te betekenen. Aardige bal. Hij zult Koster, even Shen. Die gaat Del, maar ja, dat is geen strafschop. Hij gaat vies te makkelijk lezen. Dus dat is een terechte beslissing van die skiertrochter. Ja, inmiddels 12 minuten voetballen in die tweede helft. En de staan is dus 2-3 in het voordeel van Kolm.
0: Geven een Jesse Marhouderwijk, Peter Halma.
3: Ja, het is hier steeds een invjouwer en Jestema die voert twee wissels in. Ik zal even op het papier zien. Er staan Lahuis en Albert van der Wouden die erin komen. Voor de rest gebeurt er nog weinig.
0: Wij proberen even de verbinding van die te herstellen. Peter, dat is net helemaal te verstaan. Dan gaan wij naar Ereprins, Burgum Hurgeriep.
4: Ja, hier heb ik nog steeds... 1-0 na 37 minuten voetballen tegen de keeper van Burgum. Die bal naar voren peest. Wordt opvangen op middenveld. En daar is het. Burgum die in bal bezit. Brengt die bal naar voren. Maar er zit eigenlijk weinig voetbal in. Het is gewoon. Ja, zit maar naar die spitsen daar. Let iets maar wat met de waan. Zo'n voetbal. Bovendien wat meer voetbal zien. Ja, en dat is aan de kant van. Van Burgum dan, want aan de kant van Hurgeriep probeerde je wel aardig te voetballen. Hè. Nu is er weer een overtreding. Wordt een overtreding, maar het was speelde op iemand. Het is de nummer 8, de Stije Peren die daar de dupe van wordt. Maar de scheidsrechter doet er niks aan. Ligt gewoon terug in. En nu is hetzelfde Peren die daar in de bal bezet is. Brengt er hier bij Josefia. En het is een prachtige actie hier van... Jordan Jongsma die bal even een andere voertrouw helpt. En het eerste wat er aan houdt is een ingooi aan de kant van Hurgeriep. En maar die bal die komt weer om. En dan is het daar de noemen die ook. Justin Boomsma van Burgum die bal voorbrengen zal. Maar die bal die wordt ketst op de noemer 6. Jesper de Graaf, de aanvoerder van Hurgeriep. Die tegen die bal weer over de zitlijn. Bal wordt erin gebracht en wordt liggen. Waar hoe de zitlijn en een meisje waar ingooien. Hetzelfde Burgum, Nova Helden van Hurgeriep. Zien dat ze daar wat uitkreken. En toen had die bal een beetje snel weer omkomt. Ja, je hebt geen kleren om die bal in te brengen. Het is de aanvoerder die de Henny Boy, de nummer 16, die brengt die bal in de 16. En dan wordt er in één keer uithellen. Maar die gaat zelfs over de ballen vangen rennen. Dus dit wordt ziekje nummer 9 bal. En dan krijg je hier weer binnen. Kijk op mijn stopwatch, die staat op 38 minuten. En de stand is hier nog steeds 1-0 voor Brugge.
0: De verbinding is hersteld. We beginnen juist maar houden week, Peter.
3: Ja, ik maak mijn verhaal even af. We zitten in minuut 64 en ondertussen is er steeds in je fjouwer. Halderwijk is ja, toch wel een klasse beter als gisteren, maar dat just. Nou, wat hebben we voor de rest? Is er gebeurt er nog net zo vol. Wie ze krijgt een pittige overtreding van Matten van de Veen van Jestermaar hier op het middenveld vlak van mij. En die kreeg de eerste gele kaart. 4 minuten later moest Gary Mulder van Halderwijk onder noodrem loeken. Wat eigenlijk helemaal net nodig in deze wedstrijd is. Maar hij deed het wel en ik hij hier een gele kaart in de boezem kregen van de scheidsrechter. We gaan nog een vrije trap aan de linkerkant van Jestermaar. Die wordt inslingerd in de sextien van Halderwijk. Maar dat is net gevaarlijk. Dus we zien dat de tweede bal die is van Jestermaar dat ze daar nog iets uithelen kunnen. Dat is net het geval. Halderwijk is gevaarlijk, is heel gevaarlijk. Maar het had op heden nog net leid dat het nog een goal. Dus de stonden hier is ondertussen nog steeds in je fjouwer in het voordeel van Halderwijk en Jestermaar.
0: Eemdijk, Herkemense boys, daar is nog heel tijd 0-0. Drie wedstrijden genaast naar de slotfase. Stiens, Beroekster boys, Ruisterveen, Kolen met Jestermaar, Halderwijk en Burgum, Hurgrip. Gaat naar de slotfase van de eerste helft. We zijn er naar fjouweren weer met RTV, NOF, Roenwijk Sport. Wonsha.
5: Roenwijk Sport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een sto, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herbert Voestrum.
3: Herbert Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
2: Herbertvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurens is ontruimd. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse Embassy Festival voor een publiek van ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers uit 40 landen. Hij uitte zorgen over de toenemende Amerikaanse druk op het internationaal strafhof. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Bullrum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jeste Nijtjerk.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
14: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscarservice. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
16: Een telefoon met een snor. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeester mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Peppe. Maak ik bij Bab op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
22: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
3: Roenwijsport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roemwij Sport.
2: 3 minuten oef jouw RTV NOF Roemwij Sport. Fijn dat het hergust en wij zijn er nog rond 6 uur. En we beginnen met een kwart rondje langs de velden. Maar ik neem eerst even een tussenstand, want die verspringt. Eemdijk, Herkemesse Boys, is het 1-0 worden voor Eemdijk. Dan Stiens Broekster Boys, Lammert Brouwer.
3: Nog altijd 0-3, het werd vol op wisselen aan beide kanten. Met, ik denk dat ze de hele bank had nog inbracht aan de andere kant bij Broekster Boys. Maar ik wist niet eens, dus ik ben je druk op noteren geweest. Maar goed, dat bespaar ik de harkers uiteindelijk om trotten te gaan van waar uiteindelijk hier bol. En jongen, daar kreeg Broekster Boys nog een hele mooie kans. Rode linkerkant, knap uitbrutsen. Bal werd wel weer omgewetsen, maar werd nog niet schet. Maar de eerste heet dit oor, bleef 0-3 in het voordeel van Broekster Boys.
2: Ze wist er weer een column, altijd leuke wedstrijden. Jelle van der Wel.
4: Dat is zeker weer. Staan hier nog altijd 2-3 in het voordeel van column. Dus Sarusterveen dat op jacht wordt naar die leakmaker. Zeg wel wat een oerwicht. Maar column staat tot nooit al goed te verdedigen. Je houdt weinig voet ten opzichte van de eerste helft. Dus staan hier in Sarusterveen nog altijd 2-3 in het voordeel van column.
2: En juist maar liek het kongerleerste wijzen Sjen Houderwijk. Peter.
5: Ja, we zitten in minuut 75 en ik moet zeggen, de wedstrijd begint een beetje voor te appen. Het is eerst de baan dat er steeds super ongelukkig is. Heel erg slordig. En Houwerwijk, ja, die had het slot op het door en die komt er soms gevaarlijk uit. Het had er net op voorbij de kant nog goals opleverd. Dus er stond hier nog steeds een vierjouwer in het voordeel van Houwerwijk.
2: En Burgum Hurgriep is om een kwartier uit treien begonnen. Hier de prins werd er nog voetballen bij Dijk.
6: Ja, we zitten inmiddels in minuut 49, maar er is nog weer een blessure. Een speler van Hurgriep die leidt daar. Wie een charge van verdediger van Burgum. Die fluit het eigenlijk voor een overtreding, die bal die leidt. Dan pakken wij een meter of 12. We moeten de 16, dus we krijgen direct nog een poging van Hurgriep. Maar Hurgriep die probeert het eigenlijk wel vaker. Maar Burgum die is niet echt een hele mooie komen. Dat wie in 39e minuut. Dan weet de nummer 24, Julian Dijkstra, die de bal uit scrimmers wij. En de keeper die weer er al uit, die tekent die bal zo door de lijn tekje. Maar er staat de aanvoerder van Hurgriep, Jesper de Graaf, die staat daar om die bal gewoon voor te redden. Dus dat levert er niks op. En Superkred weet weer een hele mooie aanval van Hurgriep. Over de rechterkant dit keer. De nummer zoon. En dat is Martijn Schotanus. Die bal, die gaat er heel nog van trof. Er rent zijn direct de tegenstander eruit. Jouwt die bal er goed voor. En is het wet Tijenperen die bal eigenlijk binnen zitten kan. Zult in de vierste hoek ervan. Bal gaat kret voor de goal los. En ik zie nog dat die speler van Hurgriep hier onder begeleiding van de verzwarger van het veld al gaat. Ik neem, ja, daar ben ik al gewoon een warmer in. Dus die zullen bollen vervangen worden. Ik zal wel even zien waar het is en dan meld ik dat nog even. Wie kreeg die vrije trap nou? Ik weet net of die mij niet meer kent of net. Want dat is het laatste wapenfeit direct in deze wedstrijd. Of in de eerste helft van deze wedstrijd. Even zien, ja, speel eruit. Scheidsrechter jouw doen. Ja, daar komt er. Het is de nummer 8 en dat is wel een peren. Die shitty bal saai in de melee van de mensen. En dan kan ze daaruit werken. En dan wordt er nog een keer. Hey, hoe. Oer de ballen vangen in en Jimmy Jarrett nooit echt voor de huis gelust. Ik meld me aan zover voor de tweede helft hier. We gaan rusten met een tussenstand van 1-0 voor Burgum.
1: Dit is Roemwij Sport.
0: Met Bauke Bosma.
1: Techniek
0: Ronnie de Wit.

0: RTV, RW Vroeger Sport, en Prins wie dat, en Harkemaarse Boys het gelijk maken. 1-1 is het doelpunt van Jol Postma, Stiensbroekster Boys, Lammert.
1: Ja, inmiddels is het 0 voor jou, man, hier in de 32e minuut. We zitten inmiddels in de 32e minuut, dus de minuut wat we hebben om. Oerlinke ontwikkelde Sander Visser, die heeft instuurd, het weer de invaller. En hij wordt onderuit gehaald door Rins Dordega. Die kreeg de geel voor, maar de bal ging op een stip. Vincent Hoekstra, die ging erachter staan. Die schijt die bal snoeihard in. Maar keeper Podega van de Sportclub Steen, die stoppen die bal in eerste instantie. Kram weg voor de voeten van Vincent Hoekstra. En toen wisten er woorden het mee. En schoot die bal binnen. Zat van de stiet Broekster Boys hier op een 0-4 voorsprong in deze bekerwedstrijd. En dat betekent dus dat Broekster Boys dus echt teruggeeft in die knock-out ronde. Want het hoort te zien dat ze op 4 punten komen. En dan gaan ze steeds voorbij. Af en toe vermijd je dus al FC van een enorme stunt zwaar gemaakt. Terug te winnen van Boetenpas. Dat zie ook direct aan het gebeuren. Dat zie je natuurlijk wel even in de gaten horen. Want de FC die had nog een lidskansje dus om extra te gaan. Maar zit je dus 0-4 en de overwicht van Broekster Boys. Die is nog steeds heel groot. Ja, want je bent eigenlijk constant in balbezit. Spalk op steeds die kunnen maar heel weinig zien overzetten. En dat hoort hier van dat de wedstrijd zijn grotendeels op Ian Helden afspeelt. Nou, probeer je er maar terug te komen. Dus kreeg gebeurde dat nog een keer. Alleen toen werd Vincent Hoekstra, die doet duidelijk wanneer dat er maken hier weer een wereldgoal werd. Want de keeper die sprint op en die heeft een bal. Zo die bal, liet die bal lekker rennen. Terwijl er toch dat roer achterlijn is zo. Maar Vincent Hoekstra zou altijd op karakter. Pikte die bal nog krek van de lijn op. En Matt met een enorm omhaal probeert die bal dus in die goal te wippen. Want het gebeurt van de zitkant op ronde van de 16. Nou, die bal die zeilde van de lege goal los. Hij ging er net in. Maar dat hier op zich weer een geweldige mooie goal was. Maar het gebeurde net. Het bleef dus 0-4. Dat is altijd in het voordeel van Broekster Boys.
0: En die wedstrijd werd lammert door het tussen FVC en Boetenpost. Die begint van media om 16:00. Dan hebben we Sruisterveen een column nog. En daar weer 2-3. Het is Sruisterveen maar slotoffensief dwaan de Jelle.
2: Ja, ze proberen het wel, maar de verdediging van Kolm had het aardig in het erg. En werd de onval van Sruisterveen aardig te beteugelen. Dus de stand is hier nog altijd 2-3. Het weer in de 32e minuut wel een aardige kans voor Sruisterveen via Mark Jager. Maar zijn spectaculaire dropkick die is eigenlijk nice. En krijgt Evelien via het Sil Koster die een voorzet van Rios. Krijgt net goed controleren die koe. Werd toch een grote kans verlengen. Maar ja, de kans is wat schaarser dan in de eerste helft. Het is ook wat minder spectaculair hier. En dat had misschien ook wat te krijgen, maar die protte wissels die er weer staan. Dus dat hele structuur uit het spul ook wel een beetje fot. Maar ja, Sruisterveen probeert het nog wel. Maar ja, het is toch lastig om terug die kalmer Mjorre hinnen te spelen. We gaan hier inmiddels bijna 80 minuten voetballen. En er staan nog altijd 2-3 in het voordeel van Kalm.
0: Peter. Peter Halma.
3: Ja, we hadden. Zou het hier nog spannend worden? Zou het hier nog spannend worden? Nou, ik moet zeggen, de 12 jaar stond ondertussen op het boord. Het was de 83e minuut. En ik was schimage in het doelgebied van de Halvings Kinderbal net voort. En Jurjen Tuinstra, de man van Jestema, die tikte binnen. 12 jaar dus. Maar nog een lietse, 8 jonge minuutjes op de klok. Zou het nog voor Jestema worden dat ze nog naar de 4 gaan? Het wordt lastig. Maar je weet het nooit, de bal is altijd roen. We zullen het zien. Liet ze 10 minuutjes, 8 minuutjes nog. Stond 12 jaar nog steeds in het voordeel van Houlevik.

0: Madonna en Live to Tell, een nummer uit 1986. Dan nog even een honderd tussen staan. Eem Dijkharke met zijn boys, Injen. Ik zal even zien of dat Nogsa is. Dat is Nogsa. Dan op einde, Harke met zijn boys, 2-2. Harke maar op einde, ASC 75, 5 Injen. Jensumse maar, 2 Injen. WWS Berdaad, Injen 2. Bitgem Veenwoorden, 0-2. De Westrein vooruit, 5-3. Leo Fadia Noordburgum, Injen Fjouwer, Droeg Hamtrien Woorden 0-0. Twiesel de Lauwers, Fjouwer 0. GSVV, Sint WTOC, Injen Fjouwer. DTD VCR, een eindstorm van 0-6. Fiat, Sint Oostergoot, doelpunt Rijk, Fjouwer 3. Friese Boys, Holvert, Fjouwer 1. Robta Boys, Dokkum 2-0. Tenaat, Eijem, Injen 2. Sint Anneparochie, Marm 3-0. Louterswels is Wikkelsholm 3-1. De eindstorm bij Koortse Tille Riepsjerk is 0-0. En dan Marm, Griepsjerk 2-3. En Jouwere Heerenveen, de Sikaarsen, even naar Sjen. We gaan eerst even naar Lammert Brouwer, Stiens Broekster Boys.
1: In de 80ste minuut ben we hier aankomen. Dan is Stiens toch heel dicht bij een eretreffer, zat er dan ook wel eens een keer zeggen. Want het is hier inmiddels is het 0-5. Mag ik even mijn boek even pakken hier. Ik moet even zien, ja, dat is inderdaad 0-5 door Piet Wessel-Dijkstra. Een splijtende pas werd er de man alleen nog voor de goal kwam. En nu is het op Nijbroeks, de boys wordt uiteindelijk ontsnapt. En het kan er nog een keer wat met die inwerken. Nee, dat kan niks met die inwerken, want de Poringa, de keeper, die blokkeert het baltje. En dan komt er een hege bal, ja. En dan werd er wel weer binnen schatten. En dat is, had ik het goed zeg, is het Vincent Hoekstra, die uiteindelijk 0-6 ervan maakt. Nou, niet schrikt, want daar begon ik bij. De eretreffer aan de kant van Sportclub Stiens. Die ziet er haast in. Het is weer Lotte en Peel die er dan.
2: Dus, inmiddels op
1: even wacht je.
2: 6 doelpunten maken met nummer 9, Vincent Hoekstra.
1: Ja, dus die man die praat achter mij gewoon. Maar het is dus zo van dat Stiens dus heel dicht bij een eretreffer weer. Want het is een flipper kost erin die 16. Bouwbaar de peker inbracht. De keeper die bracht ik dan peker. Dus. Redding. En toen kwam de PL en laten we direct nog onder passen. Maar uiteindelijk werd het geen doelpunt. Het bleef dus 0 in het in Vastiers. En nu inmiddels dus 6 van Broek de Boys. 0-6 door Vincent Hoekstra. Dus onduidelijkheid let dat helemaal niks hoor.
0: Zo is er weer een kolom. Jelle van der Wal.
3: Nou, we zitten inmiddels in de 80ste minuut. Dus de tijd begint te dringen voor Sluisterveen, dat nog altijd maar 2-3 achtersteert zijn kolom. Zij krijgt Bart Pultrum, haar ze in het veld bracht, een aanvaller. En Heiko Atsma is vervangen. Dus Sjen had Sluisterveen nog één keer alles aanken om die gelijkmaker te forceren. Het is Bart Pultrum aan de linkerkant, de invaller, die zijn voorzet werd blokt. En dan in de tweede bal is wel voor Sluisterveen. Rick Nicolai brengt de bal in. Maar dat wordt goed verdedigd door Kalm. Ja, het is alles of niks nou voor Sluisterveen. Dat een puntje natuurlijk is belangrijk om eventueel trotte beker in. Dus een offensief van Sluisterveen. Je van nou Wiebo van de Werf, Kaatsmerk Nicolai. Maar het is al je wat slordiger in die tweede helft. Het tempo lijkt ook wat leeg. Dus de aanval die Sluisterveen op de matten brengt, wordt over het algemeen makkelijk verdedigd door Kalm. Het is nou even achterin druk zetten van Max de Jong. Maar via de keeper wordt uiteindelijk de vrije man bereikt en kan Sluisterveen weer bouwen aan een onval. Officieel is het nog 12 minuten te spelen, maar correct hebben we een blessurebehandeling gehad en dat worden we wel even. Dus waarschijnlijk komen er nog een aantal minuten bij. Dus we zien dat Sluisterveen nog die leakmaker op het boord brengen kan. Staan is hier nou. Wat rijden in het voordeel van Kalm.
0: Toch nog een doelpuntje. We hebben daar Peter Helmen. Hè? Peter.
4: Voel het. Sky zegt er Hamster. Voel het wel welletjes voor Joort. De wedstrijd is al rond. Houwervliek wint met 12 jaar deze bekerwedstrijd. En Gautrol in de beker. En voor Jestermaar is het tijd om zich naar deze wedstrijd kleer te maken. Voor de eerste competitiewedstrijd volgende week. Uitzien RVF.
0: Peter Halma, dank voor die verslag. Deze media, dan gaan wij waarom naar nou Stiens Broekster Boys, Lammert.
1: Ja, een pittige overtreding van nummer 14 aan de kant van Stiers. En dat is Sander Kratz op prima doorboos. Die leidde er op het veld met Noor inholpen. Maar die had kreeg een beste tik en mat verzwargen worden. En dan mag ik maar even afwachten of hij erin blijft of net. Maar hij krukt dus naar de kant. Dus zet het nou lekker, dan zullen we er wel uitgaan. Want dat rent absoluut net soepel meer. We zitten inmiddels in de 90ste minuut. Nou, scheidsrechter Patrick de Velde Harsenhorst zal vast en zeker net volle tijd bijlopen, want dat had absoluut geen zin. Want de staan op zich 0-6 in het voordeel van Broekse Boys. Let niks te wensen over tegen in dit geval voor trainer. Ik moet even opletten, dan komt die bal in, die 16 kennen we op. Nee, dat kan niks met die inwerken. Jan Bruin, het moest ik zeggen, de trainer van Broekse Boys. Straks is al gehad van dat de voorbereiding net optimaal was, maar goed, je let er dus van een beetje tosje aan dat ze nou wel knap voetballen kennen. Want in deze wedstrijd absoluut geen problemen gehad met deze tweede klasse de sportclubsteams. Want het werd in doepen, dus heel duidelijk uitgedrukt. 0-6 in de overwinning, want de scheidsrechter die fluit het nou af aan het einde. Broekse Boys wint dus met duidelijke zicht van 0-6. En ik zal aanzien dat ik even hier van de microfoon krijgen kan.
0: Dank u wel, Lambert Brouwer, voor die verslag van Medie van Stiens. Broekse Boys, gaan wij naar Jelle van der Wals. Rusterveen, kalm.
3: Ja, het lijkt het, je beslist in Rusterveen. Het is kalm dat op een 12-4 voorsprong kwam is. Dat wie keeper Vincent van de Veen van Rusterveen, die uitkwam naar een lange bal van kalm. En uiteindelijk wie het invaller Jappie Bronsema die er als eerste bij was en hij wist de 12-4 te noteren. Dus invallers Stefan Wijma en Jappie Bronsema profiteren uiteindelijk in die tweede helft van foutjes van de keeper Vincent van der Veen van Rusterveen. Dus ja, dat breekt Rusterveen op dit moment op. Ze proberen je nog wel, maar we zitten inmiddels in de blessure-tiet, dus de tiet. Is de tienstander van Rusterveen en het lijkt het hier in een verrassende 12-4 overwinning voor Kolm te eindigen.
0: Tweede helft bij FC Burgum Hurgriep, hier de Prins.
5: Ja, we zijn net een hele minuut bezig hier. Dus zoveel is er nog net verteld, maar wel 12 wissels aan de kant van Burgum. Justus Boomsma, de noemen Jochen die eruit ging en Harmen Vliestrijdrek en hun vervangers binnen Remco Boys en Hildert Elziga. Hildert Elziga is een nieuwe speler hier, die komt van de Woorden. Hij had één hier bij de Woorden voetballen en daarvoor bij Broekse Boys. En dat is nog een speler hier in Burg. Maar even zien wat dat haast nou levert. En aan de kant van Hurgriep is er Jordan Jongsma, de noemen Sien, die eruit ging en die is vervangen door Anton van der Zwaag. Nou, dat zijn eigenlijk de ingrediënten. Zodat de tweede helft hier beginnen wat of begonnen is. We zijn net een minuut, een oorlog minuut bezig. En de stand is logischerwijze ongeveer nog steeds 1-0 voor Burgum.
0: Dan geven wij nog even waarom naar Jelle van der Wal.
3: Ja, het is wat vechtend in de bierkaai voor FC Rusterveen. Het is nu wel weer een onval bij Erwin Tabak met de voorzet. Maar die bal die zeilt, krijgt wat een heeg oer de onval erin van Rusterveen. De tweede bal is wel weer voorzet. Remco van der Ploeg die shit, maar die bal werd blokt. En ja, ze doggen er wel alles aan. Dat maakt ze naai aan. Maar deze bal is echt voor de keeper van Kolm. Dus ja, het is nog een paar minuutjes denk ik en dan is het je gebeurt. En dan krijgen we een bekerstuntje van Kolm, die toch een klasse leger speelde dan Rusterveen. Dus dat is wel verrassend. En dat liep de eerste helft rekent echt op. Het is nou de keeper van Kolm die de bal zou inlevert. Is de bal weer bij Erwin Tabak. We zien dat hij de actie inzetten kan. Dat probeert er al. Hij houdt hem ook voor. De bal is wat te leeg. Werd wel voortrapen door Johan Skat, maar die raakte hem verkeerd. Werd er ook een corner wordt voor Rusterveen. Ja, ze kennen die aansluitingstreffer nog wel meidje, maar ja, dat zal uiteindelijk niks opsmieten. Dus het is toch wel een tjevallende prestatie van Rusterveen. Dat natuurlijk wel als cupfighter zien wordt. We nemen die corner nog even mee. Mark Jager werd voetkamp toch kalm. En dan wordt er weer opvang. Remco van de Ploeg naar Rink Bauma. En dan is het op en naai een corner. En die wordt nog wel doen. Want lang zit je net mee spelen worden. Rick Nicolai zit die corner nemen. Dus die nemen we nog krijgt even mee. Van de rechterkant wordt die bal naam. Die leidt hem even clear. En dan pompt er die bal er nog maar een keer in. Rick Nicolai. bal is aardig, maar we terug die lange verdedigers van Kolm voor het werken en dan docht Max de Jong de rest. De Skyts die lid nog even doorspelen, maar de staan is hier dus nog altijd 12 jaar voor Kolm.
6: In de 90ste minuut is Harke Massaboys op een 1-2 voorsprong kwam bij Eemdijk. Doelpunt is van Joris Adams. En dan draaien wij nou eerst een plaat.

0: Dank je.
1: Herken Messenboys wint ook de vierde competitiewedstrijd. Zij winnen het met 1-2 bij Eemdijk. En het tweede van Herken Messenboys die het met 12 voor bij op Ende. Dan gaan wij nog even één keer weer om naar Struisterveen Kolm. Jelle.
2: Ja, het is hier gebeurd. Het is een bekerstuntje Jan voor Kolm die met 12 wint van Struisterveen, de eerste klosser. En daarmee had de nieuwe trainer Martijn Smit een prima resultaat boekt. Daarvoor wisten ze ook al 2 keer te winnen. Dus de volle buit in de bekerpool voor Kolm dat daarmee terugbekert. Struisterveen moet tiesje nog onder bak zien, de jouwer. En als ze die winnen, dan hadden ze eigenlijk nog altijd kans om terug te bekeren. Zaterdag dus de competitie. Dus dat is voor de man van Kolm en Struisterveen eerst het belangrijkste. Dus bekerstunt hier in Struisterveen. Eindstand tussen FC Struisterveen en Kolm 12 jaar.
1: Dat is een mooie bekerstunt voor Kolm. Jelle van der Wal, dank voor die verslag van media. En we zullen de interviews wel verschijnen. Dan geven wij naar Burgum Hurgeriep, hier de prins.
3: Ja, en wie, ik zit hier altijd gewoon te wachten op de 1-1, hè, want we zijn nu even zien. Ik krijg 10 minuten bezig in die tweede helft. En het ben ik 10 minuten van Hurgeriep, ik heb voorzien. Want het wie in de vierde minuut weer de nummer 3, de invaller, Anton van der Zwaag, die kreeg de bal. Die stierf op de linkerkant en die kreeg de bal hier vanaf de rechterkant. In het strafgebied omspelen, niks voor hem. Hoort net door de keeper. En een fantastische redding werd van die keeper. En in eerste instantie. En dan komt die bal, die komt weg bij Van der Zwaag voor de voeten. En een helder uit, boeten bereik van de keeper. En dan klapt die bal, die klapt op een peel. Dus die mensen krijgen hier 3 glok. Nu wordt er een onvallende overtreding maken. Hurgeriep en een kreet Burgum een vrije trap. Maar in de zonde minuut werd weer een bal die in de sectie kwam en waar die bal beroerde, dat koek ze net iets in. Maar die werd beroerd door een speelder van Hurgeriep. En weer de keeper die die bal over de achterlijn tikken. Dus er leverde alleen een corner op. En dat wie de eerste cornerback in die tweede helft. Het is nog even Burgum die het even omzet. En die bal in de 16 brengt. Maar dan is het Hurgeriep die die bal er weer uitbrengt. En dit is eigenlijk de eerste keer in die tweede helft dat Burgum in de 16 komt. Nu wordt er een overtreding gemaakt hier op de middellijn. En met Hurgeriep een vrije trap nemen. Dan gaan we weer even de andere kant uit. We gaan nu precies alweer een hele minuut voetballen. En er stond in nog steeds 1-0 in het voordeel van Burgum.
1: Wiebe de Boer, weer de hele media op het circuit van de Noordelijke Autocrossclub in Kolm. En hij hier een peteer met de speaker van het circuit, Tjette van der Veen.
4: Ik heb immers in Tjette van der Veen, de speaker hier op het NAC van het Schaafcircuit in Kolm. Tjette, hoe drok de hassen, Sandai? Wat doe je hier, Sandai?
5: Nou, als je wist wat het is, ik draai al een peer in mei. En dan is het eigenlijk een beetje fast in de hand. Dan komt hier Moas. Dan staat hier een geweldige monitor van McLean om bepaalde klassen te volgen. Want er doet ik wel eens een krasje en bepaalde dingen kan ik mijn eigen volgen. Maar die stokkaars met 25-30 in de baan, liet ze rondjes. Ja, dan had ik gewoon ondersteuning nodig. Dus dan ben ik al lang blij dat ik jullie daar alleen maar goed te komen. Het microfoontje doorgeven. Ik zet mijn eigen stoeltje er dan. En voor de rest werd er een hele dag geweldig op mijn post. En dan kom er één keer aan.
4: Praten. En dat is?
5: Praten. En ik vind het altijd geweldig. Ik ben graag op een cross. Ik ga verorieren ook alweer 14 wedstrijden in het programma staan. En van de week moest er even drukken bij de meesten. Want ja, ik ben alweer boekbaar van door hier. En tot over september zit ik eigenlijk al haast weer vol. Dus wie is kom, wie is maal, zeg maar. Ja.
4: En je hoort een mooie dag, Joet, hier bij in Kolm.
5: Ja, geweldig. Finale races is het altijd extra spannend. De meeste kunnen clubkampioen worden. De meeste willen graag een keer winnen op Kolm. Denk aan vrije standen erbij. Het Anthem altijd op de 1e van september, de zaterdag. En nou, Dobus erbij is ook altijd geweldig.
4: Ja, noem maar wat zijn, want nu was het

0: Wat praten, wat ze wel weer ondergang?
1: Ze wel weer ondergang en dat zijn de junioren. Het is een allerlaatste qualifier voor de Supercup. Destje we naar de snelste ronde. Dan wacht je dat het krijg even langer dat de eerste een beetje rond ontsteert. Maar dan komen er snelle rondes.
0: Je zult je inzetten, bedankt voor dit partij.
1: Ja, en je weet het misschien nog net, maar ik wil wel even vertellen. Wiebe valt soms even van me in, als ik het er ook ga. Wiebe, daar moet ik je alleen voor bedanken.
0: Is helemaal goed, hey, succes.
2: Twee speakers, Melkoor impeteerde er in Kolm. Dan Burgum, Hurregriep. Hurregriep, wie op jacht naar de gelijkmaker, hier Prins.
3: Ja, dat probeerde ze nog wel. Je zet Burgum goed onder druk. Van boeten de sectie, we hadden gelijk twee trekjes gehad. Alle keer met die bal blokt. Het is nu de nummer 15 volgens mij. Aaron Paulet die bal weer voorbrengt. Maar dan is het die geweldige keeper van Burgum die bal weer oppakt. En dat doet er even rustig gewoon. Brengt die bal naar zijn rioks achter. En die brengt die bal in één keer weer naar voren. Dat is het voetbal een beetje van Burgum. Zat ik het beschouw. En om die bal dan in één keer weer naar voren te gaan. Nu even zien en dan wordt die bal weer veromkapt. En dat doet Roel de Wilde, die speelt die kapt die bal weer om op zijn keeper. Arjen Tolman. En die had de bal even in hand. Maar er net een lang wachtje van, dan gaat de bal weer naar de cornervlak, want dat wordt te lang dan. Niet al een ingooi voor te lang te worden. En dan is de scheidsrechter zeer resoluut. Dan gaat er net over het. Nu even zien hoe goed Burgum. Jij kan nee, de nummer 14. Die kan er net huilen naarbij komen. En dan is het wie in de nummer 24, Julian Dijkstra, die net bij die bal komen kan. En dan kan Thijen Peer die bal oppakken en dan kan er Hurregriep nog een keer bij 40 keer. En dan is er een speler die valt door de een speler van Hurregriep die toemelt door een speler van Burgum binnen en krijgt Burgum die krijgt de vrije trap. Dat is raar, maar het gebeurt hier. We hadden hier 15 minuten voetballen en er stond er nog steeds 1-0. Ik ben alweer wat speler.

0: June Lord en Prins Mohammed en Someone Loves You Honey. Wie bij de boer? Wie krijgt in peteer met de speaker van het circuit en hij is nou in peteer met Edward Hoekstra.
1: Ik heb in mijn steen Edward Hoekstra, stokker F2, ieder. Dat is een hele familie-reunie, haast of zo, Edward. Kun je daar wat over vertellen? Met hoeveel auto's ben je er? Vertel eens wat.
2: Klopt wel, haast. We ben je met 3 auto's. Ik, mijn broer en mijn zus, hebben hier alle 3 in stokker F2.
1: En zit je met Ekbos bij me kwam er in de wedstrijd?
2: Ekbos, gebeurt Ekbos.
1: En gaat het dan de vriendelijke op de familiaire manier? Of,
2: Dat hangt er wat van af. Wat sneller ben dan jou, was een drukje wij.
1: Ja. En hoe gaat het?
2: Eerst pik ik net zo best, maar ze kreeg het like heel de eerste, maar toen kreeg ik een klapbal helaas.
1: Ja. En met die zusje?
2: Die kan wel redelijk mee komen, maar net de snelheid.
1: En die broer?
2: Dat ging ik best, maar ik ben pech helaas.
1: Ja. Het is echt een familiebedrijf, want ik zie hem hier broodjes maken. En wat doet hij?
2: Ja, wij hem helpen, ik help er altijd. Hand te spandienst.
1: En hij met hele week over autocross dus?
2: Heel vol, laten we daarop houden.
1: Ja. En welke wedstrijden doen ze al mee?
2: We gaan altijd naar Kalm, Blauwhoers, Emmen. En vorige week hebben we Halm naar Reden. Dat ben nu zijn krassen bij we altijd heen gaan.
1: Mooi, nou, dan wens ik je een prettig succes als familie Hoekstra. Uit?
2: Wat is wel wat.
1: Mooi in ons uitzendgebied. Hey, succes voor mij die verder en op naar de finale, zo net.
2: Ik hoop het. We zullen het zien. Dankjewel.
1: Mooi.
0: FC Berchem, Hurregreep, Ereprijs.
3: Ja, we hebben hier een stikker wat wisselzoon. Aan de kant van burgemeester Abe Koopmans en Kees Noordmans. Die eruit gingen binnen en even zien. En voor hun binnen drink kwam Nick Kastelein en Douwe Heersma. Heerstra, die binnen drink kwam. En aan de kant van Hurregreep is Martijn Schotanus. Die is eruit gegaan en voor hem is Jurgen Schulte erin kwam. Ik vind het een rare wissel. Want ik vond het een geweldige voetballer. Die noemen zoon die Martijn Schotanus. Die is heel bewegelijk. Kan heel makkelijk een mandje uitspelen. Maar ja, het is de trainer die zich wil denken van. Je moet al die aankomen, want je beschouwt het toch als een oefenwedstrijd. Dus, maar ja, een oefenwedstrijd met je eentje. Dus dit staat wat op het spel. Zullen we nog een beste komst voor Hurregreep. Maar die Hurregreep zelf net dat wie een speler volgens mij van Burgum. Die zijn eigen keeper as passeren. Die bal die kletst op een peel uit mijn. Maar nog geen doelpunt voor Hurregreep. Het zit er haast vol onder. Het kan haast net oors. Want je bent een maatje te groot op dit moment voor Burgum. Misschien hadden die wissels dat we dus even kennen. Dat is dus even een maatje. Maar tot nu toe liggen het erop. Dat, het staat er ook een hoog Burgum stand natuurlijk. Maar ik moet het nog zien dat het gebeurt. Het is nog wel Burgum die er op de Rioolse kant vertrokken wordt. En dan ben ik raar snel terug. Treintje in twee. Komt die bal voor. Ja, en dan is het wordt die bal weer. Kom bij de jonge zoon, dat is Boyes die bal dan huil naar verkeerd daar leidt. En dan zult die bal even, of hij probeert de bal om die bal goed te leiden. Maar die bal die komt gewoon bij een speelde van Hurregreep te lonen. En dan kan ze weer verder. Terwijl er mensen genoeg die de mij wien om die bal oor te leiden. En dan kan ze misschien een oormeintje. En dan is de wedstrijd beslist. Maar dat is de doen net zo. Die staan hier op zowat 24 minuten voetballen. En de stand is nog steeds 1-0 voor Burgum.
0: Wie hebben de boer? De hele media op het Van der Skaaf circuit van de Noordelijke Autocross Club in Dokkum. En hij praatte naar jongeren en ik met Harm van der Veen en Melissa Drost.
1: En dan ook weer meteen Harm van der Veen, de Fjouwer, 8 Fjouwer en Melissa Drost, de 3 en 8 in de F2-klasse. Je bent een setje, ben een leuke jonge man. En dat riet in alles wat Marie wel valt, Melissa. Hoe lang ben je al bezig met autocross?
4: Ik denk dat ik zelf rond een jaar of 17 instapte. En dat ik toen stiekem illegaal op een anders naam even een paar rondjes maakte. Daar is het met begonnen.
1: En wat er eerst toen?
4: Dat was toen de damesklasse. Nou. De oude wat was het? Illegale cross van Blaja toen in die tijd, nou, op een oude knollenveld. Ja, daar hebben we begonnen.
1: Ja. Ja. We gaan even naar Harm daar. Harm, doe eens ook al hier. We hebben stoel in begonnen.
5: Ik ben eigenlijk voor in de stagger begonnen. Stagger of ingeklasse.
1: Ja. Ja. En daar is hier wat in ritten?
5: Ja, ja. En nu eigenlijk dit hier doorstaat maken dat is vermoeld waar.
1: En ik zou je ook wel eens in de standaardauto in. Doe ze meestal heen regen in Blaja volgens mij.
4: Ja, dat is een auto van een kameraad van ons. Het is eigenlijk de klasse waar ik ooit in ben begonnen. En voor eens in die avond vind ik het hartstikke leuk om weer eens even dat te doen.
1: Dus alles wat er riet, dat is die wordt afgetrouwd?
4: Nou ja, dat hoop ik. Dat hoop ik.
1: Altijd heel beleefd zijn.
4: Altijd heel beleefd, ja, ja, ja.
1: En ben je nou de hele week met die auto's bezig, Harm? Snel of tenminste dingen ontdoen of heb ik een bepaalde dagen om steeds nee, nog even over dit net?
5: Nou, uiteindelijk ben ik al die handen met mijn liefde eigenlijk te gerne met bezig natuurlijk. We doen het net te gerne, maar we mijn programmeren eromheen natuurlijk. Maar ja, wie had ik nou micro's hier van mijn dochter dan? Ja, die maakt eigenlijk een kleven verleden staat en neemt het maar op. Dus ja, dan heb ik een harde drukte. Maar meestal hebben we als Jan eigenlijk wel een beetje uze Jan, maar doen we eigenlijk niks. Dus dat is wel.
1: Ja. Dat is altijd wetse bokken, Jan, zei ze.
5: Nou ja, uiteindelijk ze hebben ook het net gezegd, maar dat is wat ik bedoelde.
1: Ja, prachtig. Maar je dochter Riet, daar is ben net volgens het quiz dat die micro's rieden valt meer hoor.
5: Nee, Lelystad en haast de Posterhal dan naar onder in Limburg. Maar ja, dat is net zo heel vaak. Dus de hoofdzaak is Lelystad. En één keer in de RSM, dan gaan we er een Rekwest. Dat is zeker rieden dan. Dus, ja.
1: Kun je ze mooi wat om wennen?
5: Ja, zeker. Zeker. En ze had er aardig iets om, ze vindt het mooi. En het hele ploegje band, dat biocor is ook mooi om te zien. Moet die bij mij ook omgaan en het racen gewoon, dat is leuk.
1: Hier doet de crossfamilie krijgt als je hem. Hey, ik wens je hem goed, prut succes en graag tot nog een keer.
5: Dankjewel.
1: En bedankt.
0: En het van de SKVS, ik weet het luidt vanzelf in Kolm. Dan hebben we Ian Tuskestone nog net noemd voor media. En dat is bij Kwik Dokkums in RWF, daar is het 0-4. Dan gaan wij weer om naar Ere Prins Burgum, Hurgeriep.
3: Ja, we zitten hier in een zo'n 20e minuut. Stond er nog steeds 1-0. De laatste keer is er net zo vol mee gebeurd. Het tempo wordt naar beneden. Dus je probeert het nog wel, ja, Hurgeriep. Maar het gaat al jaren een liedstukje minder snel dan wat het is hier. Nu is een knappe ongeval van de nummer... 5 mei zijn compaan, wie weet ik niet, maar die nummer 5, dat is Gert-Jan Spindelaar. En die kreeg die bal weverom, maar dan stapt de bal eerst voorbij. En dan zullen ze nog een keer weverom pakken en dan tikken het met de hakken over de achterlijnen. En dan met de keeper van Burgum, Arjen Tolman, die mij een doeltrap nemen. Die brengt die bal net verder als in eigen strafgebied. En dan wordt er, in twee instanties pas wordt er verwerkt. Dat het eruit gaat. En dan krijg je weer die lange bal. Op de Orenboys. Remco Boys. Die het net bij die bal komen kennen. En dan gaat de bal daar gewoon wat heen werd. Het is volle lijn zit er net in. Het is gauw weer bal kwijt. En als ze het echt net meer weten. Kretsa, dan komt er weer een lange bal. Op een spits. Kan die bal niet één keer aannemen. Maar dan ben je twee treinman van Hurgeriep die eromheen is tegen. En dan krijg je er niks mee met de wacht. Maar de bal die komt bij weer om, wordt weer opvangen. En dan wordt het eruit werkt. En nu houdt Burgum de druk. De bal wordt op. Maar de eerste paas bij weer om, die komt net heel goed om. Maar Jane Sierks, maar die moet hem heel goed herstellen. Om die bal naar zijn eigen keeper bij weer om te spelen. En dan is het weer Hurgeriep die in bal bezit is. Nu op de orenkant komt die bal nog een keer voor. Of proberen ze de voetbal erin te komen. Even zien, hè? Ja, nu kan die bal de sector in komen. Komt weg en dan wordt er even weer omrekken. Wordt kret net over de achterlijnen het bloed bijna ingooien. Dus we hadden zowat 29 minuten voetballen. Krijg je nog een wissel. Het is even zien hier, de onderkant van Burgum. Is het Chisse Pander die erin komt. En waar het eruit komt, dat zeg je maar ze wil vertellen. Want dat. Voor wie even zien, want hier vlakbij u, daar kennen we het even zien. Het is de nummer 25 en dat is Tijm en Boek die eruit gegaan is. Dus daar halve en halve en er komt die ingooi. Nog 29 minuten voetballen en de stand is 1-0 nog voor. Burgum.
0: Kwartierke de keer daar nog bij die wedstrijd. Dan luisteren we naar de laatste bijdrage van Wiebe de Boer van Oudcircuit in Kolm.
1: Dit is mijn laatste bijdrage hier vanuit van de Schaafcircuit de Kolm. We hebben ons opmaatje van de finales. We gaan nog één heat van de Vrije Standaard te goed. Die willen natuurlijk nog wat puntjes verbeelden van de Schaafcircuit om vier mogelijk naar voren te komen in die finaleopstelling. Dus nog één heat en dan zijn we hier rond 11:05. Misschien iets later starten met de finales. Vijf finales hier te verrieden. En natuurlijk we sluiten we aan met NK Nederlands Kampioenschap Vrije Standaard. Uitslagen en spullen binnen te raadplegen via operararacing.nl. De NAC Autocross.nl is vanzelf te doen. En Vrije Standaard Racing Nederland net op 14. Goed, dit is mijn laatste bijdrage vanuit van de Schaafcircuit. Wie maakt zo van de finales? Tot de volgende keer.
0: Wiebe de Boer, bedankt voor die bijdrage van Media van Oudcircuit in Kolm. Dan is het haast 4 uur en dan gaan we naar het laatste uur daar. We praten met Marcel Post. De regio-uitslagen van de bekerwedstrijden krijgen we het amateur-oersjoch en nog een heel soort interviews. Naar het nieuws van 4 uur, dan ben we er weer. Bloed erbij, want zo.
6: Roemrijspad wordt mij mogelijk maken toch ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kolm.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
11: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
10: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
12: Het is hier eens per het koud in je huis.
13: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
17: De Friese Motorfiets!
16: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
18: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
15: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Rijs hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
16: Wij hebben haal- en brengservice.
20: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
10: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
9: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidjerk.
15: Jan Cooks for You met Jan zelf.
16: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
15: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
18: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzer Nol, Koopmans en Verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
19: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: Roenwijsport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roemwij Sport.
2: Het VNOF, Roemwij Sport. Het is 5 minuten over 5. En mooi dat ik nog harkens naar het laatste uur van Roemwij Sport. Waar wij interviews hebben van de wedstrijden, van de leiwedstrijden die we vanmiddag hier gingen. We praten over een minuut of 5 met Marcel Post, de trainer van Harken Massa Boys. En we hebben eerst de regio uitslagen. Dan beginnen we met Eemdijk Harken Massa Boys, 1-2. Op einde Harken Massa Boys 2, 12-4. Harken Massa op einde ASC 75, 5. 1 Stiensbroekster Boys 0-6. Ze Woordskaren Goudem 1-2. Jensemse Maat 3-1. De Woorden VVT 3-1. Fiat Oostergo 4-3. Friese Boys Tjin Holvert 4-1. Robta Boys Dokkum 3-2. Die is nog net ouder, Ternaat AM 1-2, Jester Marhouderwijk 2-4, onder voorbehoud Sint-Anna Parochie Marm 4-0, Jouter Sveltjes Wiekelsholm, ook onder voorbehoud 3-1, Koester Tille Ripsjerk is 0-0 worden, WWS Bedaat 1-3, Bidgem Veenwoorden 0-2, de Westerijn vooruit 4-4, Leo Faria Noord-Burgum stie op 1-4, einduitslagen Droege Ham Trinwoorden 0-2, Twiesel, Tjennel, De Lauwers, 4-0. GSVV, WTOC, 1-4. DTD, VCR, 0-6. Bekwiek Dokkum stiet met 0-4 achter Tjenn RWF. Om 4 uur begint FVC Boetenpost. Bakkeveen, Grote Gast, weer 0-4. Marum, Griepsjerk, 2-3. En De Jouwer, Tjenn Jereveen, 2-3. En dan gaan wij terug naar Burgum, Tjenn Hurgriep. Hier de Prins.
3: Ja, we zitten hier in de 41ste minuut. Inmiddels in de 42e minuut ben we hier bezig. De stand is nog steeds 1-0. Maar hoe dat mogelijk is, dat wordt eigenlijk naar de over. Want in de 34e minuut werd Noah Josefia die een corner nam en die bal die ketste uit op een lotte. En dan denk ik nog, dan zetten ze hem er wel even in. Want die bal die komt bij de noemen Jochen en dat bij invaller Jurien. Jurgen Schulte. En die zet die bal ieder het in. Maar dan staat bij die geweldige keeper. En een paar minuten later weer een onval van Hurgriep. Een scrimmage voor de goal. Die bal die komt eigenlijk van een eigen speelder. Maar het is werd de keeper die het op het juiste plek staat om die bal op te pakken. Het is al hier wat eentonig van het zaten jaren. Maar het is wel de man of the match. Dat kennen het ook. Mocht Hurgriep nog een keer tot doelpunt komen of zo. En hij mag ook nog wel een foutje maken. Dan is hij in mijn eigen nog steeds de man of the match. Want die had er wat uit horen duwt. En dan probeert Hurgriep het weer. Bal is even hier in de verdediging stelling. Goed er hier naar de rechterkant. Is het nog een invaller. Dinan Mut die die bal kreeg. Brengt die bal er weer in. En dan is het daar een gevecht om een bal. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Tron omvallen. Van Hurgriep en mijn Burger die mij een meter op 4-5 moet naar eigen 16 met je vrije trap nemen. En dat doet diezelfde Arjen Tolman die doet dat. En het is kretters aan de orenbal. Die wordt 4 naar voren te schetten. Hij houdt er gewoon daar maar mee heen, daar maar mee heen. En dan komt die bal direct en dan is het maar kret. Waar kreeg je die bal? Het is in eerste instantie. Goed die bal van hot naar. En je doet het. En de noemer een jongen van Hurgriep die de eerste is. En die houdt die bal die heeft op zijn maat daar. Maar die kan net bij de bal komen. Want dan is de keeper waar die er is en die bal pakt. En dan een lange bal bijna voor. Dat is een beetje het voetbal. En nu komt die bal wel goed. Valt eruit voor Burgum. En dan weet Julian Dichta die daar trok in komen. Maar hij staat een meter geboden spel. Is constateerd. En hij gewoon om trots scheidsrechter. We hadden hier nog oorlog minuten gegeven in de officiële derde wedstrijd. Maar we hadden hier twee keer een blessure gevallen, John. Ik denk dat we hier nog 2-3 minuten voetballen. En de stand is nog steeds 1-0 voor Burgum.
1: Dit is Roemwij Sport. Met het oorsjoch amateurvoetbal. Techniek
0: Ronnie de Wit. Tonight.

0: Queen en Don't Stop Me Now. Wij gaan naar de absolute slotfase in Burgum. Tjen Hurgriep, hier Prins.
1: Ja, want we zitten al 12 hele minuten in blessure. Het kan nooit lang meer worden. Ik denk dat Burgum dit wel over de streep loopt. Ja, dat is ja, nog weer een lange bal van de keeper die eigenlijk alles eruit horen had. Hier. Een enkele keer dat Burgum er nog een keer komt. En nu is het ja, een onderschepping van Burgum op het middenveld. En dan is het bij treetje in treetje. Even zien wat dit doet. Nee, bal is bij de keeper van Hurgriep. Nou, ja, de scheidsrechter die fluit, die houdt nog geen onderstand om te fluiten. Maar ik denk wel dat dit de instand wordt. Ja, hier gebeurt het zo heel vol met hem. We zitten al in de, in de vierde minuut van blessure. Nou, zoveel blessures gaan we echt net gewoon. En dan gaat die bal nog een keer huilen naar de linkerkant. Ja, dan moet er nog één keer komen aan de kant van Hurgriep. We trekken in, jongen. En dan is daar bij de keeper die met 12 voeten die bal voortslaat. Maar hier wordt bol opvangen, Hurgriep. Even zien, wordt er weer inbracht. En dan wordt het eruit gekapt. En nu is het daar op de rechterkant even zien. Wat is dit? Wordt het weer Hurgriep. Die deed bij de bal. Wordt het er weer in lijn en weer voortkapt. Het is gewoon, ja, net te leuk wat hier gebeurt. Hoeveel komen nou die ploeg aan om een doelpunt een beetje? Ik weet het net, maar. Scheidsrechter die houdt echt nog steeds een prutte huwelen, prutte balverlies van Burgum. De doorname die dit goed binnen, de pasen die dit goed binnen. Maar dan gaan we even jaren wat er daarvan zijn. Maar ik denk dat het, ja, even, ik moet hier keer nog wat je bij die bal bloed. Je staat alle jaren rond de 16. Wordt het er weer in, jongen, wordt het druk op. En dan is het. Dan gaat er een keer de keeper voorbij, gaat er een boetekantpeel, gaat erachter. Die bal die wordt druk op, onvalder van Hurgriep. Keeper is eigenlijk slain. En dan valt er op de boetekant van de peel. Nou, we zitten in de 50ste minuut hier. Ik leeuw het wel. Ik denk dat dit eens de slag echt wordt. Ja, scheidsrechter door de fluit in de molen. En. Het zal echt wel gebeuren.
0: Dan gaan we ervan uit hier dat dit de einduitslag wordt. Wordt het nog hoort, dan jaren we dat. Dan danken wij voor die verslag van Media van de Westriet. Burgum, Shin, Hurgriep. En dan draaien wij eerst een plaat.

0: The Animals and Bring It On, On Home To Me. We gaan op telefoon. Marcel Post, de trainer van Harke Massa Boys. Zij won voor de vierde keer, Marcel Post. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ik loop even naar buiten. Ja, kom.
0: Ja, nou, deze werd nog op het eind van de wedstrijd. Trokken jullie hem over de streep, lazen wij op de app.
1: Ja, klopt. Heel fijn. Heel fijn. Ik denk, we hadden net al even nabespreking hier, maar de eerste helft denk ik dat we iets te weinig in de ruimte hoog op middenveld deden. In het balbezit, dat we daar niet goed genoeg doorheen voetballen. En dan levelde hij zich op een gegeven moment wel uit. Want Eendijk is wel een ploeg die zeg maar heel veel energie levert, heel veel strijd levert in duels. Ja, dan ben je even aan het zoeken van hoe komen de ruimtes en de gaten. En dan ga je rust 0-0 in en dan probeer je wat accenten te leggen. En eigenlijk ging de tweede helft, begon eigenlijk ook wel goed. Alleen kom je uit een corner of uit een rebound, kom je dan 1-0 achter. En dan is het wel dat je elkaar aangrijpt, denk je, ja, bij Eendijk nog nooit gewonnen. Met Harkemaar, dan gaan we weer. Van eigenlijk creëerde Eendijk bijna niks. Maar toch staan ze 1-0 voor en dat gebeurt ons hier heel vaak. Maar ja, dan is het denk ik des te lekkerder met onze nieuwe selectie dat we ja, toch het omdraaien naar een 1-2. En dat je dan op het eind de bevrijdende treffer van Adams, die hing mooi in de lucht, kopte hem goed in. En dan is er wel even wat explosie van vreugde aan de kant.
0: Ja, dan komen zij of komen jullie op 1-2, daar is er ook geen tijd meer voor hun. Hè? Daar hebben we al eens vaker over gehad.
1: Ja, dus maar we hebben nog wel één keer snel gewisseld, want zij gingen natuurlijk pompen. Dus we zijn meteen, we hebben een extra verdediger met Valentijn, dus die maakt dus het debuut vandaag. Dus dat is ook voor hem leuk. Ook wel eens maar een paar minuten. Maar ja, een debuut met een overwinning is altijd fijn. Dus op dat moment, dan pak je de overwinning gewoon ook denk ik door wat je nog kan brengen. En door wat je nog in de wissel kan brengen ook. Want we scoorden twee keer nadat we twee keer gewisseld hebben. En ik denk dat dat ook iets positiefs is. Dat je gewoon door nieuwe energie kan blijven aanzetten naar voren. Ik denk dat dat heel mooi is.
0: 12 punten uit 4 wedstrijden, een droomstart. Wat zegt dit jou over de ontwikkeling van jouw ploeg?
1: Nou ja, dat we wel leren in onze dingen. Dat we niet naïef zeg maar dingen fouten blijven maken. Dus dat wij wel leren van onze eigen fouten. En ook nu was het tegen 5 tegen Hercules hadden we heel veel moeite. En vandaag hadden we het al beter en onder controle. Stonden we ook sneller als ploeg. En dan en soms kun je als trainer wel wat zien. Maar in het veld voetballen en voelen spelers het anders. Dus ja, wij denken van je moet doorstappen. Zij denken nee, ik ben elke keer te laat. Dus dat is nog wel lastig. Ah, en ik denk dat als we dat dichter bij elkaar brengen, dan blijven we alleen maar beter worden, denk ik. Dus dat is alleen positief.
0: Dit geeft wel veel zelfvertrouwen, denk ik. Hè? Zo'n overwinning weer. Deze lijn vasthouden. Want dan komen de komende weken Staphorst en SWZW. Daar liggen ook weer mogelijkheden. Maar ja, dan heb je een beetje het Heerenveen Pek Zwolle gevoel van die winnen we wel even. Maar hoe zie jij dat daar tegenaan?
1: Nou, hoe meer je wint, hoe meer tegenstanders er aanpassen en daar moet je voor waken. Maar ik denk ook juist omdat er heel veel nieuwigheid is en wij als trainers ook wel heel zeggen van joh, we moeten gewoon 100% gas blijven geven. En doe je dat niet, ga je er gewoon af, gaat er een ander in. Dus we moeten wel energie leveren, want zonder energie, dan gaan wij echt niet makkelijk binnen. En ook nu was het niet altijd makkelijk. Maar je kan ze maar beter binnen hebben, de punten. En wij zijn ons tegenbewust met deze nieuwe groep dat we ook zo 2-3 weken achter elkaar kunnen verliezen. En dan moet je ook niet in paniek raken. Daarom is het gewoon, laten we gewoon lekker rustig door voetballen, beter worden. En dan zien we wel hoe we in de winter staan.
0: Volgende week Staphorst thuis. En misschien op naar de 15 punten. Eerst een mooie terugreis naar huis. Marcel, dank dat je even voor de telefoon wilde komen. Heel veel succes de komende weken. En wij spreken jou.
1: Ja, helemaal goed. Fijne dag.
0: Ja, tot ziens. Dan weer Lammert Brouwer van Media bij Stiers, Sien Broekster Boys. En hij hier naar oren, hier Vincent Hoekstra voor de microfoon. Hij praat er nou mee.
2: Bij de microfoon, Vincent Hoekstra. Nou, duidelijke cijfers. En dat hier, ik persoonlijk ik het net verwachtte. Wat voor idee hier stond over de wedstrijd van de Media toen ze beginnen moest?
3: Nee, wij weten eigenlijk wel dat wij hier natuurlijk beter wijzen moeten. Maar we wisten wel Stiers voor hier, daar van mij wonen Jochen Twa. Dus wij hadden wel verwacht, die man gaat er bovenop. En hun wien ik in het voordeel, wij hadden in de beker nog net zo goed dienen. Dus Stiers hier een punt genoeg om trot te gaan. Dus ik hield wel toch die man die gaat er bovenop. En die meid is dus wel heel lastig.
2: Ja. Nou, en dat had ik absoluut net zien in deze wedstrijd. Vooral in de eerste helft. Hij heeft eigenlijk wel 100% balbezit gehad.
3: Ja, klopt. Dat dienen wij heel goed. En heel veel teams die denken nog steeds dat wij net zo goed aan de bal zijn. Maar ik denk dat we hier wel bewezen hebben dat wij echt heel goed aan de bal zijn kunnen. En ik hier dat eigenlijk echt net zo verwacht. Nou, had Stiens volgens mij wel heel wat blessures. En de Ginek vat al 2 in de eerste helft al. En dat is echt hier hun aanvoerder. En zeg ik net zo goed uit van mij. En dat zal ze net helpen. Maar ja, nee, wij zijn heren meester.
2: Ja, wat me ook opvoel van de media, dan die bal ons aan de dus helemaal bij omplaatsen en dan de aanval dus op de andere kant opzetten.
3: Ja, daar hebben we het ook wel over gehad. We gaan toernooi spelen in Kallen, waar we dat vooral merkten. Van wij kunnen ploegen volle moeilijke meidje als wij blauwe kanten het veld verplaatsen. En wij hebben op beide boetens natuurlijk, en zelfs de invallers ook, best wel hele goede boetens. Dus wij kunnen via beide kanten heel snel schakelen.
2: Ja, inderdaad, want vooral op de rechterkant en in de eerste helft is heel gevaarlijk.
3: Ja, Hedger is supergoed. Hiervoor seizoen denk ik een super, supergoed seizoen. Heel veel assisten. Joost volgens mij ook weer draaien. En hij maakt trouwens ook heel veel goals. Hij is heel gevaarlijk. En aan de andere kant hebben we Jan. Ook supergoed. Had gewoon een heel moeilijk seizoen gehad vorig jaar. En dit hier is hij komende. Maar die komt er echt nog wel aan. Ik denk dat hij echt wel heel belangrijk bij de God. Ja,
2: en dus eerst ook een peker op de juiste plek, hè?
3: Ja, ik vind dat ik Joost wel een beetje minder... uit het veld, uit van het veld kwam. Ik denk dat de credits Joost wel naar door, jongens. Maar 8-2 goals en dat is als spits dan wel wel lekker. Ekkel, met hetzelfde panel. Dan krijg je hem gelukkig nog weer voor. Die Madoren zie je er goed.
2: Ja. Goed, nou ik hier dus al begrepen dat de voorbereiding net optimaal was. Weer dat een geval van het hele dreige seizoen waar hem dus vorige keer ik spelen had. Dit mij die nijcompetitie wedstrijd.
3: Nou, ik denk net dat dat het geval is. Wij hadden het wel vaker. We kiezen er echt bewust voor om net een volle oefenwedstrijd te spelen waar ik maar een toernooi en niet een oefenwedstrijd gaan. Omdat het seizoen toch altijd wel heel lang is. En in de beker hopen we dan echt wel lekker al in het ritme te komen. En we hadden het wel vaak moeilijk met als ploeg. Hadden we het echt wel eens over van hoe kan dat we toch altijd best wel een drege voorbereiding in beker hebben. Maar op een of andere manier zit dat in ons. En daar maakt het ook net zo druk om. En ik denk dat we dat nou wel weer zien laten dat we er echt bij zijn. En ook weer voor volgende weken.
2: Ja, dat hoort dus in ieder geval op het juiste moment.
3: Ja, dat denk ik ook. En dan ben we wel klaar voor Heerenveense boys. Goed,
2: ja, want het wordt net makkelijk. Maar dat is voor een pittige tegenstander.
3: Ja, dat is echt wel een hele goede ploeg. Die hebben we vorig jaar ook heel moeilijk zien halen. Uit Ekverlijn. Ja, die ken ik heel goed voetballen. En dus Veld leidt er ook wel weer aardig bij, hoop ik. Dus dan, ja, een leuke wedstrijd.
2: Mooi vooruitzicht. Prachtig succes verder in de competitie.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel dat jou de win.
0: Lemmet Brouwer praatte even later ook nog met de trainer van Broekster Boys, Jan Bruin.
2: Bij de microfoon Jan Bruin, trainer van Broekster Boys. Nou, we hebben van tevoren hebben we er al gehoord dat hij hier net een hele beste voorbereiding had. Maar dat hoef ik eigenlijk in deze wedstrijd net zien.
4: Nee, maar ik vond wel dat wij wel een prima voorbereiding hebben. Omdat we steeds wat beter worden. In de opbouw zitten.
2: Dat haast ik zijn. Maar ik bedoel maar één oefenwedstrijd en toernooi gespeeld.
4: Ja, maar het toernooi was wat zwaar aan onze kant. We hebben niet zo'n grote selectie. Dus dan moeten sommige jongens al 5 keer 30 minuten spelen. Ja, en dat is te veel halverwege de voorbereiding. Dus dat was al even een dingetje. Maar doordat we constant die jonge jongens op kunnen gooien en jongens kunnen sparen, dan kunnen we steeds een stapje verder. En, we zijn mooi in opbouw en tegen FC vond ik het al een stuk beter. Tegen Buitenpost vind ik dat we een prima wedstrijd gespeeld hebben. Twee persoonlijke fouten, 2 goals. Maar qua wedstrijd was dat alweer een stuk beter. Ik vond vandaag weer een stuk beter. Dus op zich denk ik dat we mooi in opbouw zitten. En dat wij volgende week met de competitie, ja, dan moeten we er klaar voor zijn. Dus,
2: op papier één klasse verschil, maar ik vond het, als ik het heel eerlijk ben, er zit een 2-3 klasse verschil in.
4: Ja, klopt. En, ik denk wel, best wel een droog veld, een stropig veld, wind, best wel grote wind. En dan moet je de bal veel laag houden. Ik denk dat we voetballend wel openmachtig waren. Alleen, je moet uiteindelijk wel beter uitspelen. De eerste helft hebben we denk ik te weinig eruit gehaald. De tweede helft vond ik dat we prima aanval hadden. En ja, goede goals. En dan is dit de verhouding, denk ik, op dit moment. Ja,
2: het werkt net zo makkelijk, hè, om terug het blok in te voetballen. Maar die mensen die staan met de hele ploeg op eigen helft. En dan zeker dus echt nog een meter of 10 over die middellijn.
4: Ja.
2: Ja, en dan staat het wel heel compact natuurlijk, hè.
4: Ja, en dat zag ik, de eerste helft was tempo iets te laag. Tweede helft van de jaar.
2: Kerst een te hoog tempo speel je in zo'n wedstrijd?
4: Nou, dat zeg ik. Jij bent ook een beetje afhankelijk van het veld. Die ballen die stropen helemaal met die wind ook erbij. Dus ja, dus het was ook lastig. Maar ja, dan als je eenmaal dan er doorheen komt en je maakt een goal, dan zie je dat het wat makkelijker gaat worden. En vooral de tweede helft vond ik wel vier heel goede goals. Wel prima.
2: Doe Christak wat meer ruimte, hè?
4: Ja, er komt er wat meer ruimte. Zij worden wat vermoeid. En wij kunnen wat jonge jongens erop gooien. Daar zit wel zwang in. Dus op zich, zijn we wel tevreden.
2: Ja, je zou best dan spelen ze makkelijk mee, hè?
4: Ja, dat is ook het voordeel dat je die jongens. Maar die gooien we ook in tegen buitenpost, hoor. Even zo goed. Ook tegen NFC, dus maakt niet uit wat de uitslag is. We gooien ze wel op. Want ze moeten wel mee in dit verhaal. En als we het niet erop gooien, dan heb je er ook niks aan. En we hebben geen wissels. Weinig in de breedte. Dus dan moeten die jongens al zo snel mogelijk aan het niveau gaan wennen. En dat gaat steeds beter. Dus dan hebben we er straks ook wat aan.
2: Conclusie, clear voor de competitie?
4: Wij zijn deze week lekker trainen en iedereen is fit eruit gekomen. Aanvoeden moeten we even afwachten. Ik kreeg op laatst toch nog wel even een beste tik. Dus dat is zonde, maar ik denk dat die er ook volgende week er staat. Dus dan zijn we allemaal zo'n beetje fit op Daniel na. Dus prima.
2: Goed. Treffende mannen weer. Proost succes.
4: Ja, dank u wel. Ja.

0: Harry Money en Take Me Home Tonight. Uit Jochen Jensen, 80 is dit nummer. Gisteren maar Houlerwijk, Peter Halma, die deed even media verslag. En hij praatte nu hoor in met de trainer van gisteren maar, de nieuwe trainer Theo de Vries.
1: Theo de Vries, trainer gisteren maar. Je wordt helaas weer een verlengd 12 jaar van Houlerwijk. Wat wie die in beeld van de wedstrijd?
2: Allereerst denk ik, als je naar het resultaat kijkt, dan denk ik dat het een terechte nederlaag is. Ik denk dat Houlerwijk wel wat iets beter was dan ons. De eerste helft bleven we toch redelijk in de wedstrijd, omdat onze keeper gewoon geweldig was. Die pakte heel veel ballen. Dus daar mochten we niet klagen, dat hebben we ook niet gedaan. Vlak voor rust komen we op 1-1 en helaas nog weer die 2-1, want dan ga je toch even anders de rust in als het 1-1 blijft. Dus we gingen toch met een achterstand de rust in en waren van plan om het om te buigen. Dat idee hadden we om dat op een bepaalde manier te doen, maar dat ging eigenlijk binnen 10 minuten al de mist in, omdat er twee hele snelle goals kwamen. Op dat moment ben je ook wel bang voor een wolk over, dat je denkt van 4-1 en het loopt zo uit naar 5-6-7, maar ja, toch. Ja, toonden ze toch wel veerkracht en gingen ze zelfs ook nog voetballen. En werden wij de betere ploeg, vond ik. En dat resulteerde uiteindelijk in een 4-2. En met hier en daar nog wat mogelijkheden. Maar wij kwamen voetballend eigenlijk daarna beter in de wedstrijd. En daar was ik wel weer tevreden over. Dus zo bekijk ik het dan wel.
1: Ja. Dus uiteindelijk resultaat net tevreden. Maar hoe de jongens het werken, hartstikke tevreden. Ja. Week trainen volgende week. Week in de competitie. Tjien RWF. Ja. Alvast een hele grote succes in de competitie, Theo.
2: Ja, dankjewel. Gaan we doen. Bedankt. Ja.
0: Dan hier we de wedstrijd. Even Sjen Kalm. Nee, Kalm spelen uit. Rustreveen Kalm. Jelle van der Wal. Die weer de familie aanwezig. Kalm woont dat. Uiteindelijk met 12 jaar. En

0: Met.
1: Ik wie van de midden bij de wedstrijd tussen FC Sterhusteveen en Kolm. Ik steer mij de nieuwe trainer van Kolm, Martijn Smit. Ja, jullie nemen de 3 punten mee. Verrassende uitslag. Een mooie start voor jou als nieuwe trainer.
2: Ja, ik denk dat dit de afsluiting is van een hele mooie voorbereiding. Waarin wij het Lauwersmeertoernooi hebben gespeeld. En nu 3 bekerwedstrijden hebben gehad. Die we uiteindelijk met 9 punten uit 3 afsluiten. Dus ja, veel beter kun je het niet wensen.
1: Nee, de eerste helft hadden jullie het moeilijk, maar de tweede helft hadden jullie steeds meer aandeel in het spel.
2: Ja, dat klopt. We hebben het eigenlijk was het een wonder dat we met 2-2 de rust haalden. Ik vond Sterhusteveen eigenlijk wel stukken sterker de eerste helft. Het was eenrichtingsverkeer. Tegelijkertijd zie je daar ook de kwaliteit van dit Kolm. Dat dodelijk effectief is met 2 kansen en direct 2 doelpunten maken. Nou ja, in de rust hebben we het een en ander omgezet. Hebben we 2 keer gewisseld. En eigenlijk was het de hele tweede helft een ander wedstrijdbeeld.
1: Ja, wat maakt het verschil in de tweede helft?
2: Los van het hele tactische gebeuren, want we hebben daarin wel wat anders gedaan. Hebben we ook een beroep gedaan op het vertrouwen van de jongens. Want je zag toch gedurende de eerste helft dat het vertrouwen wat wegzakte. We kunnen heel aardig voetballen. Maar Sterhusteveen zat er zo kort bovenop dat we daar in de eerste helft niet aan toe kwamen. En de tweede helft hebben we wat teruggegrepen op wat we in eerdere wedstrijden hebben gedaan. En er kwamen weer wat ruimtes te liggen. En ja, als Kolm aan het voetballen komt, nou, dat heb je de tweede helft gezien, dan kunnen ze ook echt heel goed voetballen.
1: Ja, dit geeft vertrouwen voor de competitie, denk ik.
2: Ja, we hebben komende zaterdag Oranje Nassau. Nu de combinatie met Ron de Boer als assistent, als duo-functie, zeg maar. Ron bij Bikwik Oranje Nassau gekeken. Dus we hebben een heel mooi beeld, als het goed is, van Oranje Nassau. En we kunnen ons mooi voorbereiden.
1: Ja, wat is de doelstelling voor Kolm dit seizoen? Hebben jullie al uitgesproken?
2: Nee, die hebben we niet uitgesproken. Ik ben daarin wat nuchter. Je bent promovendus. Hè, dan hoeft de verwachting nog niet zo hoog te liggen. Tegelijkertijd weet ik ook, hebben we de afgelopen wedstrijden gezien, wat Kolm kan. En ja, als je 9 punten uit 3 bekerwedstrijden pakt tegen 2 tweede klasses en 1 eerste klasse, dan doet dat ook wat richting de buitenwereld. Maar goed, wat ik zeg, we hebben het met de ploeg nog niet besproken. Dat doen we komende donderdag. Maar we willen er sowieso in blijven. En wie weet is er wel wat meer mogelijk.
1: Nou, ik wens je daar heel veel succes mee met je team. En succes zaterdag tegen Oranje Nassau. En we spreken elkaar weer.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Jelle van der Wal impeteert mij Martijn Smit, de nieuwe trainer van Kolm. Hij praatte even letterlijk met de nieuwe trainer van Sterhusteveen. En dat is Daniël Smit.
1: Ik steer met de nieuwe trainer van FC Sterhusteveen, Daniël Smit. Hij is de opvolger van Gert van Duinen. Hij verleeft een beetje van Kolm met 12 jaar. Ja, dat is een tienvallen, denk ik.
3: Ja, had je anders verwacht, ja. Ja, zeker ook na de eerste helft, waar je eigenlijk een prima wedstrijd speelt. Kans op kans krijgt, alleen wel gewoon 2-2 de rust in gaat. Dus dat is, als je naar de scores kijkt, is het gewoon teleurstellend. Ja, ja.
1: Lesje in effectiviteit?
3: Ja, effectiviteit. Als ik eerst helft zie, dat is een vrije trap die ingekopt wordt. Ja, weet je, dat is een standaard situatie. Het zijn een van de weinige situaties die je kan controleren. Sta je gewoon niet goed. En de tweede was volgens mij een diepe bal of zo. Ik kan me eens herinneren waar onze keeper gewoon verkeerd uitkomt volgens mij. En die is ook weg. Dus dat is... dat was een verkeerde terugspeelbal. Mijn excuus. Dat is gewoon een persoonlijke fout. Ja, die wordt ook gemaakt in het voetbal. Ja, dan sta je gewoon 2-2. Ja.
1: Dat wordt gelijk afgestraft.
3: Ja, dat wordt wel gelijk afgestraft, ja. Ja, en ik denk als ik 10 kansen en mogelijkheden tel voor ons in de eerste helft, dan is dat zeker niet te weinig. Nee, dus ja. Ja, dan moet je zelf ook belonen.
1: Ja, dat gebeurt dan niet. Kolm scoort wel. Ja. Ja, dinsdag nog een kansje.
3: Ja, dinsdag nog een kansje. Ik geloof dat Joure verloor van Heerenveen. Dus dat is weer een andere kant. Ik denk als we winnen dinsdag, dan zijn we ook door. Gelijk spelen denk ik ook qua doelsaldo. Dus we gaan het zien, ja.
1: Afgelopen woensdag verloor je ook met 1-2, maar dat is toch wel een heel ander gevoel dat je daaraan overhoudt, denk ik.
3: Ja, dat was een gevoel van alles gegeven, trotsgevoel. Eigenlijk dat je tegen een echt zo'n grote club, ook met financieel budget en dat soort dingen, gewoon 2 divisies hoger speelt. Ja, dat speelt gewoon een prima wedstrijd. Maar ik denk dat die wedstrijd best wel wat inhaakt ook op vandaag. Hè. Zeker de tweede helft. Hè. Kwalitatief was de tweede helft gewoon een stuk minder.
1: Ja, precies. Nou ja, dat gaat misschien ook wel in de benen zitten inderdaad, na zo'n zware wedstrijd.
3: Zou kunnen, ja.
1: Nu de focus op de competitie. Wat is de doelstelling?
3: We hebben eerst nog een bekerwedstrijd. Dus dat is een bekerwedstrijd en dan, ja, dat is ook weer dat mooi, hè? Ja. Dus we hebben dinsdag beker tegen jou eruit en dan, ja,

0: We hebben zaterdag Workum voor de competitie. Ja. Dus ja, wat is het doel? Dat vind ik altijd zo mooi. Hè? Het doel is doorontwikkelen. Zien dat we beter worden met z'n allen. Nou, en dan komen er ook punten. En als je denkt van ja, we gaan puur op resultaat voetballen enzovoort. Ja, dan ontwikkel je minder. En dan zul je waarschijnlijk in mijn ogen ook op een langere termijn minder ontwikkeling zien. En dus ook minder punten pakken.
1: Dus kortom, het spel ontwikkelen en dan komen de punten vanzelf.
0: Ja, dat wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Ja, en dan gaan we het zien. Ja.
1: Nou, ik wens in ieder geval heel veel succes dinsdag in de beker en zaterdag tegen Workum. En dan spreken we elkaar.
0: Goed, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: En dan hebben we nog één wedstrijd oer. En dat is de wedstrijd FC Burgum Hurregriep. Werd Burgum enigszins, maar een soort moeite, wel woont van Hurregriep. Jan Hul waard het. Hier de prins praten met de trainer van FC Burgum, Willem van Kam.
1: En naar de vliegende trainer, Javier, de winnende trainer, Willem Spindelaar. Tevreden met de overwinning?
2: Zit er Willem van Kammer van meidje?
1: Sorry.
2: Ja, met de overwinning tevreden. De nul, ik goed. Troy in de beker, ik goed. En met wat kunst en vliegwerk dat goed lukt. Want uiteindelijk heb je net goed in de wedstrijd zitten. En Hurregriep, eigenlijk omdat die 1-0 opnemen die in de wedstrijd wat valt. Dan hoeden we wat minder. Maar het is net dat we dat echt per se dienen om net aanvallen te spelen. Maar Hurregriep die spelen wat meer in een 4-4-2, wie wordt in een 4-3-3. Ja, dan komen ze beide in de keuzes. Wie komt in de keuzes of we de bal net op het moment dat ik in de keuze kom wat wie de bal wil hebben. Dat dienen we gewoon net googlen. Daar zijn we toch rustig voor. Omdat we het gewoon even moeilijk vinden dat we de bal net hebben. En dat we dan leeg stinnen en eigenlijk gewoon even niks waarmaken. En hun de bal. Zonder iets voor te gaan, dan maak ik hem wennen dat ik hem niet wijzen ken om te verdedigen. Maar goed, uiteindelijk tevreden met de overwinning.
1: En een uitblinker bij die?
2: Ja, Arjen, die had nu het goed in. Ja, zeker.
1: Ja, echt, ik zei, als er nog een foutje maakt en toen niet in één worden, dan nog weer voor mij de man of the match.
2: Ja, nee, zeker. Die had een peer goede corner voor de griep. Gewoon echt, met name in de eerste helft, een 1-op-1 situatie dat ik gewoon goed pakt. En het was de helft ik en hier een engeltje op laten zitten. Dus, en op papier hier ik in biest in. Dus nee, het is bevlagen met kunstvliegwerk. En de griep hier meer verzinnen dan dit.
1: Ja, dat, zeker, dat vond ik echt. Maar Jimmy pakken de overwinning en Jimmy controle. Hurregriep, jammer genoeg net. Ik hier echt wel teruggeen, Jimmy. Want er zit wel voetbal in die ploeg.
2: Ja, dat zit er ook zeker in. Alleen als je uiteindelijk leuk voetballen en maar geen resultaat. Als je uiteindelijk is dat uiteindelijk winst stelt.
1: Ja,
2: dat zie ik zo hun balen als een stekker van hem snel. Ja, van de week een keer van meer en Flens ik. Eigenlijk denk ik een soort hetzelfde wedstrijd. Nou ja, en wie voetbal het op het einde gewoon net uit, want er leidt heel veel de ruimte. En met de hudden win je dan wordt het waar de helft zin in iemand. Ja, dan komen we eigenlijk net meer aan. Maar op het moment dat ze iets meer ooromstandigheden had, dan zit ik iets meer ruimte krijgen om echt wel voor te counteren. En dan krijg ze volle meer zeer man, omdat ze in de restverdediging liet het wel nee om ze zeer te maken. Maar ja, de win je net meer macht van om de eigen broek van de meid te zien.
1: Aan in de competitie maar beter dan.
2: Ja, nou ja, zeker. Nou, qua resultaat maakt me op hetzelfde manier. Hè, want dat vind ik wel prima. Maar we hadden een heel goede voorbereiding achter de rug. Ik maak goed voetbal wel. Van de week weer goed. Joert, bij jongens vallen in die ene dat beter door. Daar show ik weer positieve dingen. Nee. En ik ben weer aan het werken, Martin, en dat is prima. Maar wat we Joert hier is vechten met z'n allen tot het einde en winnen. En troon in de beker. En dan beleerst hij zelf ik naar deze voorbereiding.
1: Hartstikke bedankt dat je zo snel even reageren moet. Jullie succes in de beker en de competitie. En wie zomaar kan de vijf naar voren.
2: Ja, dankjewel, Gradien.
0: Hij praatte dus als tweede hier prins bij Willem van Kam. Deze trainer van FC Burgum. Dus praatte er als eerste met de nieuwe trainer van Hurregriep, Leo Spindelaar.
1: Ja, hier naast mij Leo Spindelaar, de trainer van Hurregriep. Bist tevreden ondanks de nederlaag?
3: Zeer tevreden over wat wij op de mat hebben gelegd vandaag. Manier hoe we willen spelen, kansen die we creëren. Nou, als je hebt gezien, tweede helft, kans op kans. Burgum kwam eigenlijk niet meer van eigen helft op een paar momenten na. Dik tevreden, alleen hij viel niet.
1: Nee. En dan op die paar momenten, nee, dan mag ik nog even het hart beet horen. Want dan kent er direct nog wel weer vallen. Maar dat is voetbal dan, hè?
3: Ja, bij Burgum bedoel je. Aan de andere kant bij ons, ja zeker, dat blijft opletten natuurlijk. Als je zo ver op hun helft steeds speelt met die uitbraak van Burgum. Maar daar gingen we heel goed mee om.
1: Ja. Ja, we komen heel ongelukkig op 1-0 achter. In mijn eigen wordt er een overtreding maken. We hadden mekken op appelleren en maar heel het ook in. Dan komt die bal, die komt daar en dan zit er hem binnen. Dat.
3: Ja, we haalden de counter eruit. Hè. Balverlies, we zaten er weer bovenop. Speler van ons werd beet gehouden. Hij fluit niet, laat doorspelen. Nou, wij waren er even vanaf. Uiteindelijk ingooi. waren nog wel iets te veel met de scheids bezig. Ik snap het wel natuurlijk, want het voelt als onrecht. Alleen dan staan we net niet in, gooi. Zij spelen hem uit, tweede paal, schieten ze hem binnen. Dan loop je tegen een achterstand aan. Dat is wel even zuur. Maar het is wel heel jammer dat de scheids op dat moment niet zag wat er aan de hand was.
1: Ik ga verleden hier, je maakt een voetbaljesjoen. Doe best dit hier, best er eerst bij het trainen. Wat mij opvalt is dat we nu vol meer agressie hebben om een bal op te vangen en van daaruit te voetballen. En wat minder de lange balbroeken, maar gewoon voetballen proberen op te lossen. Klopt dat?
3: Dat klopt helemaal. We spelen wel iets ander systeem ook dan ze vorig jaar speelden. En je wordt nu ook wel gedwongen om met elkaar nog meer aan het werk te gaan. En daar zitten we ook bovenop. En dat gaat echt de afgelopen weken gaat dat hartstikke goed. Dus als we dit in de competitie op de mat kunnen leggen en de kansen dan afmaken, dan kan het nog wel leuk worden.
1: Nou, dan wens ik jullie een hele prettig succes mee. Bedankt dat je even reageren woest. En ondanks de nederlaag, kapje ervoor en ga voor die hap.
3: Zo is het. Dankjewel. Dankjewel.
1: Grazie.
0: Hier de prins in gesprek met Leo Spindelaar, de nieuwe trainer van Hurgeriep.
4: Dit is Roemwijs Sport, met het oersjoch amateurvoetbal.
0: Dan beginnen we het oersjoch amateurvoetbal in de derde divisie. Daar spelen Harkemase Boys de uitwedstrijd bij Eemdijk. Ze won dat met 1-2. Staphorst Geenemuiden, 1-2. SVZW, ADO 20, Fjouwer 6. DWS, 33 Ermelo, Sparta Nijkerk, 1-3. Purmerstein Dovo, 1-2. Scherpenzeel Excelsior, 31, 3-1. Sportlust Zuiden 40, Hogeveen, 2-2. En Hercules ACV, 0-2. Dat betekent dat er 2 ploegen nou onder Liering in. Dat ben Geenemuiden en Harkemase Boys. De volle map 12 punten uit Fjouwer wedstrijden, waarbij Geenemuiden een iets beter doelsaldo had. Excelsior 31 is nou treden, maar Johan uit Fjouwer ontroon SVZW. Fjouwer uit Fjouwer en USV Hercules had ik Fjouwer punten uit Fjouwer wedstrijden. Dan de bekerwedstrijden van Joert in onze regio. Op en de Harkemase Boys 2 Fjouwer, Harkema op einde, ASC 75, 5-1, Stiens, Broekster Boys, 0-6, Zewoord, Schadegoutem, 1-2, Jensemse, maar 3-1, De Woorden, VVT, 3-1, Fiat, Tjen, Oostergo, Fjouwer, 3-1, Friese Boys, Holvert, Fjouwer, 1-1, Robta Boys, Dokkum, 3-2, Ternaat, Anjem, 1-2, Jester, maar Houderwijk, 2 Fjouwer, De Oude Zweltjes, Wikkelsholm, 3-1, Sint-Anne-Parochie, Marm, Fjouwer 0, Burgum, Hurgeriep, 1-0, Kooster, Tille, Riepjerk 0-0, WWS, Burdaat, 1-3, Bidgum, Veenwoord, 0-2, De Westerheen, Vooruit, 5, Fjouwer, Leofaria, Noord-Burgum, 2-5, Droegeham, Trienwoord, 0-2, Twizel, Tjendelauwers, Fjouwer 0, en GSVV, Weetjoze, Waard, 1, Fjouwer, MKV, Njogeren 20, Blaya, 2-1, DTD, VCR, 0-2, Kwik Dokkum, RWF 0 Fjouwer. Bakkeveen, Grutte Gast 0 Fjouwer. Dat is boeten de regio. Dan wedstrijden die nog van belang wien. Varus eigen regioploeg bij Jouwer, Heerenveen 2-3. En Marem, Tjen, Grips, Tjerk 3-3. En dan heb ik even snel aan het rekken in West. En dan zorg ik dat een Burdaat terug is naar de volgende ronde. Noord-Burgum naar de knock-out ronde. Ek, Droegeham, MKV, Njogeren 20, Fiat, Anjem, Marem en Burgum. Kolm, RWF, Houderwijk. En even zien, Leuterswelsjes is terug. Boetenpost is ik al terug. Witte Twarre, der wordt, dat is nog even afwachten. En Jersem is terug. En de rest, dat mogen we nog even bezien. Wij draaien eerst nog even een plaats. Het is voor Veers, we draaien er nog niet. Het is voor Veers.

0: is van Tiers Sofiers, het over heel Zuid 1985. Gewoon deze uitsturing werken mij Lammert Brouwer, Jelle van der Wel, Peter Halma, hier de prins van het circuit in Kolm. Davy Wieber, de boven met Joppet van der Skaaf circuit. Hij heeft hier een aantal mooie bijdragen daarbij. En dan bedank ik Ronnie de Wit. Ronnie, bedankt voor die bijdrage van met je.
1: Nou, niks te danken, Radi. En doe wekken, Bauke, voor de presentatie wie een hond van Bauke Bosma. En geweldig.
0: Ja. Dat betekent dat we er trots binnen. Bedankt dat je erbij wist. Mooi dat je harkest. Dat weet voor jou het geneertje van de jongen. En verder een heel noffelijk weekend. We hebben een nieuwe tienerskampenaar met de Hollandse toppers. Nieuwe weken. Dan is er Roemwee Sporter weer. En dan zitten we hier weer om 12 uur van 12 tot 6. En dan een nagelnieuwe Roemwee Sport. Een heel noffelijk weekend. Ont nog een keer. Dag.
2: Mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
3: Ah, goeie, rijdt ze hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
16: Herbe

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Bakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboort. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboort.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Het weer nog, bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Lid hem geen, vriezen, vriezen, lid hem geen.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me geen.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
17: tdnoord.nl.
18: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
18: nofpc.nl.
16: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
20: Mij toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
21: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
22: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

Dat is een mooie plaats van een BZZ natuurlijk. Luisteraars, hartelijk welkom. Hier werken we naar de Hollandse Toppers. Op de welbekende zaterdag natuurlijk. Telefoon voor de routebezoekers is nog steeds 05-44 dan de 12-02. Dus 05-44-12-02. Zullen we zien dat we de blad mee aan natuurlijk. Ik de collega's van de spot natuurlijk wel thuis en tot de volgende keer maar eens weer.

Tussen zij en nacht wat Hollandse muziek en Duitse muziek en wat we maar mooi vinden, hè? Mocht je nu weer een plaat denken van, hey, lang niet yet, gewoon even bellen, dat kennen al jij. Dus 011 44 1202, dus een goede avond.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Jessel Gus haar waardering uit voor Molukse militairen, die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in wat is wat of zeg op autobedrijfboersma.nl.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
5: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.

0: Ongedwongen Radio van seizoen 8 op volle kracht. Tinus Kempenaar, RTV NOF.
1: Leer mij alles. Ja, echt alles.
0: Dit is Tinus, met de Hollandse toppers bij RTV NOF.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
6: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasilgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jetten namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6400 gevallen militair. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NOF PC, daar kun je wat mee.
16: NOFPC.nl.
7: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
13: Dit is RTV NOF.
20: Mijn Hollands.

0: best.
1: Gezelligheid op de sneuntejoen tussen 8 en 10.
0: Maar Joegen en Jikke op RTV NOF.
2: Ja, Harke, zal je maar een hele goeie Jonathan Weenske en welkom bij het programma Hollands op zijn best. En we binden weer aan het zingen, hoor het daar. En vanzelfs Meijer weer reageert worden naar de studio ta om jouw verzoekjes aan te vreien. 044-44-12-02. En dan pakt Joegen de telefoon even op. Ja, en we zonden deze jongen even met Klaas Banga beginnen, Joegen. Zij gingen we beloven, die is vorige week lezen bleven.
3: Ja, van Klaas en Tineke Banga, vooral is Harkers. Het had even wat 14 in hier gewoon, maar dat certain mij vermalen. Ik heb er nooit voor je te jikken.
2: Nee, en ik dacht, ik moet maar even met die tegelijk beginnen, want dan had ik dat zezen. En ik kom er al helemaal net uit. Dus ik dacht, we nog tegelijk even dit programma beginnen. Dan kun je dat moeilijk even voorlezen van Klaas Banga. Want ja, dat gaan we nog een keer beloofd, hè, zullen we mij beginnen. Dan beginnen we met Klaas. En dan krijgen we van Stien van der Zee, want die wil graag even dat wie Willem van der Woude. Nee. Willem, koop eens even een plaatsje om een been. En wie hij even opzacht, Stine? Wie denken wel dat Willem dat mooi vindt? De zanger is zonder naam. Mag ik van u een lief, meneer? Maar we beginnen eventjes met die van Klaas Banga.

Ja, en dan gingen we de kapper al af. We gingen nog lekker verder met je. De verzoekjes te draaien en vanzelf ermee reageerd worden om de telefoon. Jochen pakt even de telefoon op. En 044-44-12-02. Dat is het telefoonnummer van de studio. Romy Kempenaar die wil Willem Kobus graag even een plaats jongen bij de Steam van de C, Ipje Ros, Jan Lap, Dirk en Magriet, Gerry en Ali en Ferentietje, Piet en Ali de Haan, Piet en Griet, Jan en Janni, Bouke Tjitske, Bouke Jeltega, Aten, Jelly, Gerard en Kobi Hellinga. Ze wil graag even een versje van Frank en Mirella Jere.

dat is Saskia en Serge, maar als je zachtjes zegt, ik hou van jou. En dan geef je de Maarten Torenstra en mij Willem. En Aten wil eventjes beesten en jaren. En hier willen draaien litten voor Romy, even voor Gerry en Ali en Ferentietje. En Willem die wil graag Hommy en hem jaren, mijn Rosemarie. En het wil er even draaien litten voor Johannes van der Veen, Annie van der Waal, Griet van der Veen, Kobus, Romy, Boukje Elsga, Bloemfontein, Henk, Sietse, Stien en even voor Ruzier in de studio.

Ja, we kregen Marco Schuitenmaker, maar een engelbewaarder en een vrijbuiters. Twee armen en een zoon. Jitske, we gaan hem graag even een plaat aanbieden. Gerton en Tineke. Eventjes van de Broekster Boys, daar zei ze. Ferentietje. Even van Tante Afke. Janke Dantuma. En even Eldiet Harkert. En Minke had direct gereageerd. En die wil graag even Ilse en Jesse een plaatsje aanbieden. Vrouwtje Visser, Maaike, José en Margriet. En ik begin even met de Engelbewaarder.

0: Ja, dan haak ik nog even een meidealing van jou dus. In een week sneeuw, dan binnen Joge en ik net, dan gaan we eventjes weer vrij aan. Maar die week daarop, ja, dan ben we er echt net, want dan ben wij uitnodigen voor een groot feest. Dat mag je hem dus wel weten. Ja, en dan moeten wij eigenlijk voor de partij wijzen. Dus dan ben we er twee keer net, maar die week daar weer op. Dan ben we weer van de partij en dan maakt ze er hier echt zelfs weer een feestje van. Ja, Joker, ik heb er niet eens een Engels versje voor. En eigenlijk sla ik die Engelse woorden altijd wat door. Dat wil ik liever vaak net oplezen. Omdat ik er in de regel net uitkom. En toen ik ging er dus even hoor. Wat we dan op een squallen leren. Dat we dan, wat zei ik ook alweer, trousers en windows. Maar net hele zin had ze nou Engels praten kennen. Want voor sommigen vind ik het geweldig. Dan ben ze nog zo jong. En dan praten ze zo vloeiend Engels. Nou, ik dacht het hun echt net naar. Wie had het op een squallen nooit hoor? Zo zengelt net meesten.
1: Nee, wie had dat op squallen ook nooit hoor? En wie had een paar van die Engels pratende mensen hebben we daar buurt te wijnen. Maar ik had er gewoon moeite mee om met zulke soort mensen te communiceren.
0: Ja, ik weet best hoe op doels, maar dat zijn echt Boetelanders. Maar ik vind het reusachtig. Want je zei het net al in het Engels. Maar je roept echt gewoon al het goede moment.
1: Ja,
0: nou,
1: klopt.
0: Nou, dat is prachtig en ik vind het geweldig van zulke
1: mensen. Ja, zeker.
0: Dat zou een pasta, het goede moment. Goede moment, zei ze dan.
1: Ja.
0: En gelieke leuk als wat. Ja, het Engels is nog in een keer, het moet je lezen of net. En je moet er echt een talenknoppel hebben. Maar ik geef je de mij de verzoekjes, want jongen, het wel weer naar de telefoon daar. Eke hadden die wil douwen in een bennen, maar staat er graag even een plaats, jongen mieren. Eventjes voor Henk en Thea en Bertus en Marie. Wiskafé, huisje bij de brug.

Harkens en dan zit het eerste oren van het programma Hollands op de pest er al voorop. En ik kan krippig even 12 zoekjes draaien. Vier over de Ruudgoorn of vier het Nice Blok. Tony Bladel, dat is Noord-Brabant, die wil alle vrienden bekennen graag even een plaat aanbieden. Mocht zelf even niet op ziekje, ik ga het IJsseldeel even opzocht als ik een zonnestraal kan vangen. En Henk Smedema wil Simem graag even een plaatje aanbieden. Ver en Tietje, even voor Pietje, Siets en Piet, even voor hemzelf en even voor u. Ze moesten vrij buiten zwuren, maar je... tranen droog je niet met zakdoeken alleen. Nou, tot de volgende keer.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njorren Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte 2 branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6.400 gevallen militairen werden herdacht. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
12: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
12: nofpc.nl.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
10: Dit is RTV NOF.
16: Mijn Hollands.

Ja, maar een hele goede jong. De Harkers van RTV NWF. Je bent weer met het tweede en laatste woorden van Hollands op zijn best. En Adema Utrecht, die had deze kant ook even uitgereageerd. En die wil graag voor alle vrienden en bekenden en voor al uw Harkers even een plaatje draaien van Connie Fink, de Toeteraar. En Aaltje, die wil graag voor alle vrienden en bekenden even een mooie shantykoor jaren. Die had je een opzacht, CC door Wiedersee. Maar we beginnen even met Connie Fink.

Ja, en zag hier verder deze kant. Ik even nu te reageren. Weer een plaatje draaien kon. Een voor Toon, een voor Ellie. Voor Ate Toonstra, voor Tietje. Sjoerd en Fokje, Romy Kempenaar, Grit en Jetske. Kerko en Angelique, een voor Sapensloot, Elke en Ali. Tjetske, Henkie en Pitje. En ik even voor u hier in de studio. Moest er een plaatje wijzen van Monika West? Nee, Petra, nee. En Kees Wierstra, die wil graag het plaatje hier letten van Mieke Telkamp. Waarheen, waarvoor? En nou we dat dan even draaien, gewoon een voor Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, een voor Sapensloot en de ouders voor Waatse Bieltsma, Frans Vertuin en wie hier in de studio.

Ja, zijn een keer de seconde ik even niet reageert. Die wil een plaatje draaien, let een voor Bareld Wijma. En dat moest teken van de ploegwijze met Rosanja. Ja, en dat is een plaatje uit 1963. En toevallig had ik het singeltje ook nog in mijn bezit. Hè. Gerard Westra die wil graag voor alle vrienden en bekenden even een plaat van Henk Wijngaard hier letten met De Vlam in de Pijp. Maar we beginnen eerst even met teken van de ploeg.

Ja, Johanne de Vries die had ik even reageerd en die zei van ik ben 3 september zo'n 60 jaar worden. Nou Johanne, even van harte gefeliciteerd en af verscheidingen in gezondheid erbij. Misschien moest ik even dronken in voor Sipke en Griet uit Van Woudenwij en ik een voor ome Leeuwe en tante Griet en ik een voor Renskje van der Kooi hier uit de Verstreenwij. En dat moest even de zangeres zonder naam wijzen met het parelsnoer.

Ja, en hier in Sapersloot is de kant. Ik even nu bellen of we even een plaatje draaien. Woon van Elkeningen, die zit een hartje. En dat we dan het plaatje van Jantje Koopmans even draaien. Woon Rode Rozen en Witte Seringen. Die staat ook klaar in de playlist. En daarachter draaien we de Every Brothers on the Wings of a Nightingale uit de 1984. Want dat wil afgepast maken. Graag even draaien voor Griet en Jitske, voor Sitske en Klaas en al uw harkes van Hollands op zijn best. En Harkes, er is een meideling van dat onkomende 2 weken, dus 9 weken en maar 14 dagen, dan ben je er geen Hollanders op zijn best. Hopelijk dan met 3 weken binnen we er wet te wijzen en dan met Hollanders op zijn best natuurlijk weer tussen 8 en 10 horen.

Ja, een klokje van gehoorzaamheid, dat tikkert rustig gewoon wat terug. En we zijn ook aangekomen aan het laatste verzoekje, Harkers. Voordat we daarmee beginnen, wil ik iedereen hartstikke bedanken. Namens, ik Jikke natuurlijk, voor het harkje en voor het bellen hier naar de studio. Het weer van Janus weer weer op en top, geweldig. Dus wat dat hier, Harkers. En we zijn er pas over 3 weken, ben we er weer, dus 9 weken. En met 14 dagen ben we er net, maar mij 3 weken, dan ben we Joge en Jikke bedrijf met alles op zijn best. En de heer Westra, die wil graag een mooi plaatsje herleden van Henk Wijngaard. Gooi eens een blok op het vuurschat. Die draaien we nog even en dan draaien we er nog een eigen kuske achterom, Harkers. En bijzonder graag tot 3 weken.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Paken, zullen we even op een stoel?
6: Boersma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: BoersmaZitcomfort.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen. Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanval af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Uitsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In Leeuwarden is een kind om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: De Nederlandse zanger Rook Williams. In 1961 startte hij de band Rook Williams and the Fighting Cats. In 1967 kwam hij nog met het gevoelige nummer A Star. Toen hij in 68 solo ging. Hij had toen nog in 1969 succes met Rook's Family. Met de single die we net horen, Get Yourself a Ticket. En in 1973 succes met Elsje en Annemieke.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond op de radio. Nou, ik zit er weer helemaal klaar voor. De lijsten staan weer vol. Allemaal verzoekjes. Nou, ik heb ze allemaal erin gezet. Dat komt allemaal goed. Nou, vandaag 10-jarig bestaan Radio Emmeloord. Nou, ik zag ook hier uit de regio hebben van RTV NOF weer een heleboel reacties, duimpjes en dingen van het eerste plaatje al. Nou, we gaan er weer wat moois van maken. Ik heb het eerste verzoekje klaarstaan. Dat is eentje, heeft Afke aangevraagd. En dan gaat het om een nummer, even kijken, True Story van Twice as Much uit 1967. Voor de familie en alle luisteraars van de hittijdmachine.

True Story, het nummer van de Britse zangduo Twice as Much uit 1966. Het lied is geschreven door beide leden van het duo, Dave Skinner en Andrew Rose. En geproduceerd door de Rolling Stones manager Andrew Oldham. Hij werd in december van het jaar uitgebracht als opvolger van de single Sitting on a Fence uit de zomer van 1966. Ook een hele mooie. De True Story behaalde begin 1967 de 13e plaats in de Veronica Top 40. Nou, het tweede verzoekje is van Hendrik. Gaat om het nummer van Jefferson Airplane. Ja, het komt uit 1967. Toen is het al begonnen. Maar het is hier in Nederland in 1970 uitgekomen. Somebody to Love.

prachtig nummer van Jefferson Airplane. Somebody to Love, een nummer van de Amerikaanse band Jefferson Airplane. Het verscheen op hun album Surrealistic Pillow uit 1967. Op 1 april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. Nou, ik zit even naar mijn lijstjes te kijken. Druk bezig om dingen klaar te zetten. Het volgende nummer is aangevraagd, even kijken, door Romy. En dat gaat om een nummer van Bolland & Bolland, A Spaceman uit 1978.

De broers Ferdy en Rob waren of zijn geboren in Port Elizabeth, Zuid-Afrika en leerden al vroeg gitaar en orgel spelen van hun oudere broer Anthony. En begonnen gedrieën een bandje, de Swing Kickers. In 1966 kwamen de broers Bolland naar Den Haag. In 1971 werden de toen 15 en 60-jarige tieners ontdekt en kregen een platencontract aangeboden. Vanwege de wet die kinderarbeid niet toestaat, was het echter juridisch onmogelijk om contract te tekenen. Vanaf 1971 werken ze samen onder de naam Bolland en Bolland. Ze kregen een contract bij een platenmaatschappij en traden in 1972 op in het programma Voor de Vuistweg van Willem Duis. Na twee hits te hebben gehaald, namen ze deel aan het World Populair Song Festival in Tokio, waar ze de finale bereikten en een prijs kregen voor de compositie. Goed, een verzoekje van, even kijken, oh ja, dit is Combesita vandaan. En dat is voor alle luisteraars van de hittijdmachine. Het gaat om het nummer 100 Years van Joey Dyser uit 1975.

100 Years is geschreven door Deutscher onder haar echte naam Josje Deutscher. Gearrangeerd door Dick Bakker en geproduceerd door Alberto Gurmitz. Deutscher schreef het nummer in 1973 op haar gitaar. Korte tijd later vroeg Duco de Rijk, voormalig gitarist van Zen en de vriend van haar benedenbuurvrouw, of zij de nieuwe geluidsapparatuur in zijn studio wilde testen. Deutscher zong hierop haar pas geschreven liedje. Deze opname werd een jaar lang vergeten totdat deze gedraaid werd op een feest bij Deutscher thuis. Een van de gasten vond het goed klinken en koppelde Deutscher aan producer Gurmitz. Een maand later nam Deutscher in de Dureco Studios in Weesp een professionele versie van het nummer op voor de platenmaatschappij Delta, waarbij zij de artiestennaam Joey Deutscher aannam. Nou, de volgende is een van de Seekers en gaat om het mooie nummer I'll Never Find Another You, en die moest ik van Sita voor Afke draaien.

Seekers werden gevormd door Artel Gee en op de contrabas en Keith Potker op Bruce Woody op gitaar. Later kwam hier jazzzangeres Judith Durham bij. Na enkele successen in Australië zelf kreeg de groep de kans om de wereld rond te trekken op een cruiseschip als onboard entertainers. In 1964 bleven ze steken in Engeland, waar ze ontdekt werden door songwriter producer Tom Springfield, de broer van Dusty Springfield. Deze heeft Dick Offerica aangevraagd. Nou, Dick, nogmaals gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan. Het gaat om het nummer Everyone's Gone to the Moon uit 1965 van Jonathan King.

0: to the moon.
1: Prachtig nummer. Jonathan King, Britse zanger, songwriter en musicproducent. Hij kwam voor het eerst op de voorgrond in 1965 toen Everyone's Going to the Moon, die we net horen, een lied dat hij zelf schreef en zong terwijl hij nog een student was, de hitlijst haalde.
2: Van 10 tot 12, Dickie Denkers met de hit tijdmachine.
1: Ja, dan heb ik nog één verzoekje en dat is van mijn broer Herman. En Herman wil graag de plaat Storm and Thunder en de LP-uitvoering van Earth and Fire horen. En ze zitten lekker in de caravan in Sneek. Goed, Herman, hier komt hij aan.

Ja, heerlijk nummer van Earth, Fire. Ja, die kwam officieel van het album Song of the Marching Children. Dit was Storm and Thunder. Ik ga gauw naar een ander schermpje toe, want de drieluik moeten we niet vergeten. Want ja, de verzoekhoek wordt zo langzamerhand erg lang. Dus ik denk, ik maak het maar even af. Dan kunnen we dan lekker verder met de drieluik. En, nou, Pieter en Jikke schrijven: het is de verzuchting van bijna iedereen. Wat gaat een week snel? En mag ik ook weer een drieluik samenstellen? Even een kijkje in de keuken hoe een drieluik wordt meestal ontstaat. De ene keer hoor ik een muzieknummer en hoor ik daar een moeilijke of een mogelijke overeenkomst in. Een andere keer lees ik eens iets, maar ook hoor gewoon soms iets voorbij komen en het is bingo. Om de ideeën te onthouden schrijf ik die meestal op. En dan begint het zoeken naar minder bekende nummers die bij elkaar of bij de overeenkomst kunnen vormen. Het liefst nummers die goed in het gehoor liggen, instrumentaal goed in elkaar steken en wat ik ook mooi vind met een groep zangeressen op de achtergrond. Omwille van de overeenkomst moet ik regelmatig een compromis met mezelf afsluiten, want aan al mijn voorkeuren te voldoen is niet te doen. De drieluik van deze week is de volgende geworden. Nou, de drie platen die heb ik toch met pijn en moeite kunnen vinden. Want ik ben het hele archief bij Pieter ook door geweest. En, nou, het is gelukt. Even kijken, waar heb ik ze? Ja, onder dit scherm. Nou, de eerste is eentje van... even kijken. Hij staat op de derde. Nou, moet ik even naar de eerste. Deze. De eerste is eentje van Anita Scott. En het nummer heet A Million and One Tears.

was de eerste alweer in deze drie luik. Eentje van Anita Scott, A Million and One Tears. Nou, de tweede is eentje van Petula Clark en gaat om het nummer Crying Through a Sleepless Night.

Nou, dat was de tweede alweer van Petula Clark. Petula had ik iets van opgezocht. Even kijken waar ik dat heb. Hier. Ze werd geboren in Evil, Surrey. Haar vader was Engels en haar moeder kwam van Wales. Volgens de overlevering had Sally haar achternaam Petula te danken aan haar vader, die daarin de namen van twee vroegere vriendinnen, Pat en Ulla, verwerkte. Ze maakte haar radiodebuut in oktober 1942, toen ze met haar vader bij een uitzending van de BBC was om een bericht te sturen naar een oom die overzees gestationeerd

Het was. De producer vroeg iemand om iets te zingen en Patjula gaf zich op. Ja, de derde. Dan moet ik even kijken. Dat is een van Tjet en Jeremy. En het gaat om het nummer Fare Thee Well.

Nou, dat was de derde alweer in deze drie luik. Ja, het zijn korte nummertjes. Maar in ieder geval Chet en Jeremy. In tegenstelling tot de rockmuziek van hun leeftijdsgenoten traden Chet en Jeremy op in een zachte volkverbogen stijl die wordt gekenmerkt door gedempte en gefluisterde zang. Het duo had een reeks hits in de Verenigde Staten, waaronder Willow Weep For Me, Before and After en hun grootste hit A Summer Song. Na enkele commerciële mislukkingen en uiteenlopende persoonlijke ambities ontbonden Chet en Jeremy zich in 1968. Nou, dit waren alle drie plaatjes van het drieluik. Ik zal even de WhatsApp bekijken. Nee, ook niet. Ik krijg allemaal antwoorden binnen, maar het zijn allemaal de verkeerde antwoorden. Dat zeg ik er even bij. Maar in ieder geval, het eerste plaatje was van Anita Scott. A Million and One Tears. De tweede, Petula Clark, Crying Through a Sleepless Night. En de derde, van die we net hoorden, van Chet en Jeremy, Fare Thee Well. Nou, ik ga direct wel even een hint geven. We gaan eerst even afwachten. Maar eerst maar even een mooie plaat van de Hollies, On a Carousel.

De Hollies met Anne Carousel uit 1967. Ik krijg allemaal dingetjes binnen, maar het zijn allemaal niet de goede antwoorden. Maar ik zal tip 1 even doen. Tip 1 is luister naar de tekst. Nou, heeft Pieter is zo vriendelijk geweest om achter alle nummertjes even tussen haakjes een tekstje te zetten. Maar daar ga ik verder niks over zeggen, want dan is hij heel makkelijk. Maar dat is eigenlijk tip 1. Luister naar de tekst. Goed, mooi nummer van Demis de Roussos, 1973. Ik kan me nog heel goed herinneren, want toen lag ik in het ziekenhuis in Dorkum en kwam deze plaat eigenlijk dagelijks al een paar keer voorbij, want het was toen een grote hit. Demis de Roussos met My Friend the Wind.

0: prachtige plaat van Demis Roussos. Nou, ik kan me nog herinneren dat de eerste twee dagen dat ik in het ziekenhuis lag, er waren maar een beperkt aantal kanaaltjes op dat ding. Dat was zo'n oortje met zo'n stuk slang eraan. Maar het speelde dag en nacht. Dat was wel een voordeel.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: baarsmazitcomfort.nl.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. Een jong kind uit Leeuwarden is om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.

Haha, Santa Clown. Dit was Manfred Mann. Het is 1 minuut voor 11. Nou, ik ga voor toch nog maar even een plaat in staat van Petula Clark. Een mooie Kiss Me Goodbye uit 1968.

Swimming into Deep Water is een nummer van de Nederlandse muzikant Don Rosenbaum. De plaat was Rosenbaums enige hitsingle en werd uitsluitend een hit in Nederland en België. In Nederland werd de plaat veel gedraaid op de landelijke radiozenders en zeezenders en werd een hit. De plaat bereikte eind 1972 de 11e positie in de Veronica Top 40 op Radio Veronica. 11:05. Wat de drieluik betreft, hij is geraden door Bert en Gea en Afke. En ik zie wat plaatjes binnenkomen, die ga ik direct even opzoeken. En Pieter en Heerke, heel erg bedankt voor deze mooie drieluik. Ik zal nog even die hintjes die achter de titels stonden. Bij Anita Scott stond erachter tussen haakjes A Million One Tears. Dat was dus ook de titel van de plaat in dit geval. Bij Petula Clark stond erachter Not in a Million Years. En bij Chad en Jeremy stond erachter tussen haakjes 10.000 miles away from home. Dat heb ik dus ook gehoord in die plaat. Ik was heel nieuwsgierig hoe dat zou gaan, maar de luister naar de tekst, die hint heeft dus wel geholpen. De volgende hint was het is wel veel en tip 3, dat was niet op een hand te tellen. Helemaal mooi en staat heel mooi in elkaar. Bedankt Pieter Heerke. Goed, een nummer van de Ronettes uit 1963, Be My Baby.

0: Be My Baby is geschreven door Phil Spector, Jeff Berry, Ellie Greenwich en geproduceerd door Phil Spector himself. Nadat eerdere opnames van liedjes geproduceerd door Spector niet werden uitgegeven, werd Be My Baby geschikt geacht als hit. Het is de grootste hit van de Ronettes geworden.
1: De Hit Tijdmachine met Dickie Denkers. Iedere zaterdagavond van 10 tot 12.
0: Nou, ik heb een verzoekje binnengekregen van Bert en Gea, die het goede antwoord ook hadden. Het gaat om een nummer van de Golden Earrings. Ik zal even de app erbij pakken, want daar staat een verhaaltje bij. De Golden Earrings met Where Will I Be. Speciaal voor de vrouwen die een weekend ter Schelling genieten. Groetjes aan Gea, Gianni, Angela, Sanne en Amber. En Johannes, die op visite is in Frankrijk bij zijn moeder. Maar helaas het antwoord niet wist. Nee, dat klopt. Maar in ieder geval, hier is hij, de Golden Earrings, of hier zijn ze, moet ik dan zeggen. 1969, Where Will I Be?

De Golden Earring met Where Will I Be. In mei 1965 worden de Golden Earrings geboekt door Jack Sinf voor een optreden in Club 192. Freddie Hayen raakt op slag geïnteresseerd in de groep die inmiddels het pad van de Beatles bewandert en weet een plaatopname te regelen bij platenmaatschappij Polydor, waar hij op dat moment stage loopt. Just Earrings wordt zo het eerste popalbum opgenomen door een Nederlandse band. De band's eerste single Please Go wordt in september 1965 een top 10 hit. Naast de onvoorwaardelijke steun van manager Hayen is de rol van Veronica Disc Jockey Willem Verkote alias Joost de Draaier niet te onderschatten. Voor de opname van opvolger Dead Day maken de bandleden met de veerboot een trip naar Londen, waar de Earrings in de Pi Studios een opnamedag geboekt hebben. Uit onvrede met de Nederlandse studio's destijds en omdat de manager niet vies was van een stunt. Goed, het plaatje wat Aafke aanvroeg, ook een hele mooie eentje van Robin Gibb toen hij even solo ging, 1 Million Years.

Nou, Robins eerste solo-single was een succes toen hij uit de groep was gestapt. Zijn Save the Bell werd een nummer 2 hit in de UK singlesjaar. Daarmee was hij even succesvol als de overgebleven Bee Gees, want die haalde met Don't Forget to Remember. Ja, laat ik die nou net al klaar hebben liggen op de draaitafel. Nou, ik ga hem ook even draaien. Hun eerste hit zonder Robin, eveneens de tweede plaats in de Veronica Top 40 en de Hilversum 3 Top 30, bereikte beide nummers zelfs de eerste plaats. In het Verenigd Koninkrijk was Save by the Bell zijn enige grote hit. In Nederland was de opvolger die we net hoorden, One Million Years, ook redelijk succesvol. De verkoop van zijn album Robin's Reign werd, die viel een beetje tegen. Nou, hier is dan toch Don't Forget to Remember.

klinkt toch prachtig vanaf vinyl. Dit was, waren de Bee Gees met het nummer Don't Forget to Remember. Nou heb ik een keuze uit twee nummers. Nou, laat ik eerst eens even een Duitse slager draaien, want dat blijft er wel een beetje bij. Duitse muziek is ook altijd mooi. Het gaat hier om een nummer van Chris Roberts uit 1971. Ich bin verliebt in die Liebe.

Ja, ook een hele mooie Chris Roberts. Ja, hij was een Duitse slagerzanger van Joegoslavische origine. Zijn echte naam was Christian Franz Kusacek. Hij was vanaf 1989 gehuwd met slagerzangeres en actrice Claudia Roberts. Ja, Roberts was vooral succesrijk in de eerste helft van de jaren 70. Nou, ik heb hier een van uit 1972 van Drama. Gaat om het nummer Mary's Mama.

Dat liedje is geschreven door Peter Schoonhoven en Peter Koelewijn, die tevens de productie deed. Toen vast verbonden aan Phonogram Records. Op de B-kant werd Mademoiselle geperst, waarvoor Koelewijn, Paul Eduard en Frank van der Kloot tekenden. Radio Noordzee Internationaal gaf de single de status strijderschijf mee. Ja, dat was de tegenhanger van de troetelschijf van Hilversum 3. Hetgeen betekende dat het plaatje ieder uur gedraaid werd. Nou, prachtig. Deze ligt ook al een tijdje klaar op de draaitafel. Een nummer van Dave Edmunds. Het heet Born to be with you.

Er zijn in de tijd heel wat plaatjes uitgebracht met een soortgelijke titel. Met Born to be with you, Born to be alive had je dan, Born to be wild, Born to be bad, Born to... Ga zo maar door. Maar in ieder geval, dit was Dave Edmunds met het mooie Born to be with you. Nou, we toch in het vinyl zitten. Ik heb een nummertje opgezocht van The Classics, My Lady of Spain.

Ja, kun je nagaan dat zo'n plaatje uit 1972 komt, dat die nog zo goed van kwaliteit is. My Lady of Spain werd de eerste hit van de classics en zorgde ook voor de doorbraak

Ja, dat was Breakaway van de Beach Boys. Een van de vele mooie nummers die ze gemaakt hebben. Nou, toch nog maar even weer vinyl. Dit is Procol Harum met het mooie Night in... Nee, sorry, de Moody Blues met Night in White Satin.

Dustin Heywood schreef het nummer Nights in White Satin op 19-jarige leeftijd. Nadat hij zich bij de Moody Blues voelde. De band bevond zich toen in het Belgische Moeskroen, waar zij verbleven tijdens een promotour. Hij bedacht de titel toen hij van een vriend satijn een beddengoed cadeau kreeg. Het nummer beschrijft op een afstandelijke manier een onbeantwoorde liefde met zinnen als gazing at people, some hand in hand, staren naar mensen, sommigen hand in hand. Nou, dat was een beetje de anekdote achter dit nummer. Ze waren in principe een beetje van een soort genre veranderd in die tijd. Met het progressieve en symfonische Nights in White Satin namen de Moody Blues afstand van de meer op rhythm en blues gerichte muziek van de beginjaren. Heel wat anders. Elvis Presley, nummer wat hij in Duitsland had opgenomen, Woedenhart uit 1977.

Ja, de single Wooden Heart werd alleen uitgebracht in Europa, niet in de Verenigde Staten. De plaat haalde de eerste plaats in de Britse UK Single Chart en bleef daar 7 weken staan. Ook in Nederland was de plaat een nummer 1 hit van Elvis Presley. Goed, de T-set en het nummer Ma Bellamy komt uit 1969.

Het nummer Ma Bellamy is geschreven door Hans van Eyck en Peter Tettero en uitgevoerd door de T-Set. Het nummer ontstond in een periode dat Hans van Eyck vanwege de drukte met optredens even geen deel uitmaakte van de T-Set. Bovendien lag hij in het ziekenhuis als gevolg van een verkeersongeluk. Hij schreef het lied tijdens zijn ziekbed en gaf het na een tip een beetje een Franse inslag mee. Ja, dat was te horen. Goed, deze lukt ook nog wel. Het is 6 minuten voor middernacht. Harlem Shuffle van Bob en Earl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brett Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is RTV NOF. Waar staat? Wat? En worden.
1: Oh boy.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel